0: Houding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwartkwalificatie. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog en het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: Nicola Nielsen, straatzanger. Ja! Yeah!

Soms droeg zij slechts één veer. En als de klanten het vroegen, dan viel de laatste veer.

Op een dag zat zij er eentje na door het huis. Haar emmertje met schuimend sop, dat zag zij heel niet staan. Zij struikelde en brak haar nek uit

vlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi, door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding, nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4, vlakbij de grens met België, is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moesten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, vannacht blijft het overal droog en het is zo'n 11 tot 15 graden. Overdag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

gek toch hoe vlug dat went. Want God, je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier.

gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou. Carmichael schrijft nog steeds in het Parool. En de Apollo's gaan nog altijd naar de maan. Nou ja, je dochtertje gaat nu naar school. En volgend jaar je zoon. Och, dat is heel goed.

niet meer, ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig zijn gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jongens, wat gebeurt hier nou? Ik zing in mijn hoofd, zing ik al door Bert Haendrikman met zijn lach. Ja, die zit op Griekenland natuurlijk.
1: Dat is waar, ja. Die is op vakantie. Dus het is nu Henry Schut met zijn lach.
0: 2 weekjes lang mag ik het fort hier bewaken. Bert zit met zijn gat in Griekenland. Ik kreeg gisteravond al een appje van hem. Oh. Waarin hij nu heel veel plezier wensen met de komende 2 weken. Ik ga hem natuurlijk heel veel plezier wensen met zijn vakantie. Is dat, dit is ook de standaardvraag voor mij als we rond deze tijd van het jaar zitten, is dat weer de vaste plek?
1: Vaak wel, want Bert houdt van gewenning. Dus hij wil graag naar plekken toe waar hij het al wel kent.
2: Zon- en Zuid-Europa, daar komt het op neer, toch?
1: Ja, ja. Dus nou dat.
0: Ja, en ik hoorde hem afgelopen vrijdag zeggen, ik ga graag op plekken waar mijn koffertje kan rollen. Die vond ik echt geweldig. Ja. Dat ging over jouw vakantietje met de tent van afgelopen weekend, Dennis. Daar moet hij niks van weten.
3: Nee, moet hij helemaal niks van weten. Hij zei kamperen, hij zei ook, ik wens je ontzettend veel plezier. Ja. En ik hoorde het cynisme, hoorde ik ja, echt precies, doorheen komen. Ja, ja, ja,
0: je mag er straks al over zeggen, maar heb je ontzettend veel plezier gehad?
3: Ik heb echt heel veel plezier gehad.
0: Ja, ja, ja, dat is mooi.
3: Kleine irritatie, maar daar hebben we straks even
0: over. Ah, kijk, dat zijn de betere teasers. Hoe is met je neefje afgelopen op de avondvierdaagse, Carmen?
1: Nou, die heeft het gehaald. Dus ik was ontzettend trots. Stond ik daar afgelopen vrijdagavond langs de lijn. Om binnen te halen. En hij heeft zijn allereerste medaille ook behaald. Hij heeft 2,5 kilometer elke dag gelopen. Dus dat is in totaal 10. En hij was ontzettend blij. Ik heb hem een mooie snoepketting gegeven. En,
2: leuk.
1: Ja, ja, ja, precies. Dus,
0: dat was zijn advies, de snoepketting?
1: Nou, ja, daar hadden we het natuurlijk al eerder over hier. Traumatische ervaringen bij Carolijn thuis. Dat die kinderen nooit avondvierdaags hebben gelopen.
0: Ja.
1: Dus het was een groot feest.
0: En is dat dan ver voor zo'n kleintje, 2,5 keer? Komt hij dan moe of komt hij dan hard zingend aan?
1: Nou, ik denk, nou, hij was wel moe. Maar ik denk dat dat meer ook te maken had met de ontlading en alles eromheen. Al die mensen en het feest eromheen. Dus dat was het verhaal.
0: Hoe was jouw weekend, Carolijn?
2: Ja, leuk. Ik heb de preview van het nieuwe aquarium gezien in Artis.
0: Oh,
2: dat hebben ze helemaal opgeknapt. Het is prachtig. Je kunt daar een hele dag rondlopen eigenlijk. En hele bijzondere vissen van heel dichtbij zien. Van hele grote tot hele grappige.
0: En is alleen het aquarium nieuw? Of zijn er ook weer nieuwe vissen en zo te zien?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Maar ik heb daar zoveel gezien. Ik had er nog langer rond kunnen lopen. Want we konden vrijwilligers die daar werken, die konden alvast een preview krijgen. En die mochten iemand meenemen. Plus one, dat was ik. Dat was leuk.
0: Mooi.
2: En ze hebben een stukje gracht nagemaakt van Amsterdam, maar ook een stuk Amazone. En naar allerlei plekken van de wereld kun je zien hoe het werkt, hoe de oceaanstromen, hoe dat eruit ziet, de vissen die er voorkomen. En natuurlijk echt hele bijzondere mooie vissen zien.
0: Gratis tip. Ja. We gaan de nieuwe week in. We gaan zelfs de nieuwe maand in, want het is 1 juni. Dat betekent dat we zometeen de lancering doen van de nieuwe schijf van NPO Radio 5. Die is vandaag, deze hele maand dus, van de Nederlands-Engelse makelij. En natuurlijk is er ook gewoon op maandagochtend nieuws. Wat heb je zoal?
2: Nou, dat het gisteravond losging in Overijssel met stevige regen en onweersbuien. Dat heeft ook tot de nodige overlast geleid. Een buurt in Almelo had geen stroom meer. Daar was een blikseminslag in een huis. Op de plek waar de schoorsteen stond zit nu een gat. Maar de bewoners waren ongedeerd gelukkig. Bij marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte gisteren. En we hebben een man uit Arnhem die in 50 dagen tijd elke straat en steeg en verborgen paadje van Arnhem heeft doorgelopen. Deed hij niet voor niks, deed hij om geld op te halen. Dat is hem gelukt ook. En bij de finish werd hij opgevangen.
0: Zometeen erover meer. Maar eerst gaan we natuurlijk een liedje uit bed halen. Zoals elke dag, dus ook op elke maandag. Dan moeten we ze wel extra hard wakker schudden. Dus doe je best via de NPO Luister-app met de letter...
3: De letter F van fris en fruitig.
0: Ja. Want dat trachten wij te zijn op deze maandagochtend. Alle liedjes met een F kunnen naar de luisterapp. Goedemorgen, Diana Ross.

Ja, is dit de zender van de Evergreens of is dit de zender van de Evergreens? De Beatles waren dat al, Diana Ross hadden we en we openden met Queen. En we zijn op zoek naar een liedje dus met een F. Wat zijn er een hoop liedjes met een F? Wat komen er ook al veel binnen, maar daar kan nog steeds meer bij. Meld je op de NPO Luister-app. Gaan wij even één lettertje terug naar de E. We're so

0: The Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Anja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het op deze maandagmorgen?
1: Prima, nooit niet meer zo heet is.
0: Wat zeg je?
1: Prima, nooit niet meer zo heet is.
0: Nu niet meer zo heet is, ja. Ik vond het eigenlijk nog best wel klam net vanochtend, maar het was inderdaad een stuk koeler dan de afgelopen dag. Hou je niet van die extreme hitte?
1: Nee, absoluut niet. Dan ga ik naar een land waar het heet is. maar vooral in dit land is het vaak extreem warm. Dus benauwd als het warmer is dan 25 graden. In Bali, bij een spreek om het te noemen, daar is het niet zo broeierig. En andere landen die daar liggen, is het niet zo broeierig. Hier is het gewoon direct broeierig en dat is niet zo fijn.
0: Ja, we hebben de laatste jaren wel heel vaak alles of niks. Hè? Dat is opmerkelijk aan het worden aan het Nederlandse weer. Dat als we de temperaturen de lucht in zien gaan, dan is het ook wel meteen heel extreem. Maar jij zoekt het dan liever in een ander land?
1: Bewijzen van, ja. Ieder jaar natuurlijk naar zo'n verre land, maar ik vind het leuk om af en toe naar een ander land toe te gaan. Ja. Met name dus Indonesië of zo steeds naar Spanje.
0: Oh. En zit je nu gewoon bij ons in het kikkerlandje dus? Ja, want anders had je geen last van die temperaturen de afgelopen dagen.
1: Inderdaad, want van de kou heb ik nooit zo'n last.
0: Wanneer ga je weer een ander land opzoeken?
1: Ja, in Spanje ga ik dit wel naartoe, dus niet zo ver weg. Maar zodra ik weer fatsoenlijk op de been ben, helemaal fatsoenlijk kan lopen, dus dan wil ik zeker met mijn vriendin weer naar een ander land toe gaan.
0: Oh, wat scheelt
1: Canada of zo.
0: Wat scheelt eraan?
1: Ja, wat scheelt eraan? Ik heb een operatie gehad, dus mijn voet is gecorrigeerd qua stand en die staat vast. Maar ik kan wel gewoon lopen, dus zonder pijn. En daarvoor heb ik het gedaan.
0: Ja, dat scheelt. En, maar je kan dus binnenkort ook weer het land uit.
1: Bewijzen van, ja. Zeker weten.
0: Ja, niet dat we je weg willen hebben, Anja. We willen je niet definitief weg hebben. Dat hoeft helemaal niet. Sterker nog, blijf vooral lekker bij ons, want je suggestie was heel fijn.
2: Alfabet.
0: Voor het alfabet. De liedjes met een F stroomden binnen. Bijvoorbeeld van Kitty, die kwam met Forever Young. Anna Theuwissen, Formidable van Charles Aznavour. Dan hadden we Rob Prins met Fernando van ABBA. Peter en een andere Peter kozen allebei toevalligerwijs voor Funky Town van Lips Inc. Anneke kwam met Fever van Elvis Presley. Is dat van Elvis Presley? Nou, die heeft het vast ook wel gezongen. Ja, ik ken ook een versie van Peggy Lee, is het volgens mij. Maar Elvis heeft alles gezongen, dus ongetwijfeld dit ook. Hanny Kruijer en Peter Daniels met False Prison van Johnny Cash, Rimmert Plantinga. Foxy Foxtrot van Nico Haak en de Paniekzaaiers. Dan zie ik hier nog Peter Schouwenaars, die gaat voor Fool's Overture van Supertramp. Waarbij hij ook zegt, dan kan je nog 10 minuten doorsnoezen. Ja, daar zit wat in. Dat was inderdaad een vrij lange plaat. Even kijken wat de lengte is van wat jij hebt gekozen. Nou, 3 minuten 35 is heel netjes, Anja. De zender is aan jou voor het liedje met de F.
1: Dan zou ik graag horen Follow You, Follow Me van Genesis.

0: Nee, Peter Schouwenaars, dit is niet de nieuwe schijf van NPO Radio 5. Moeten we wel iets verklappen, jongens? Nee, hè?
1: Nee.
0: Komt over 2 uurtjes gaan we hem draaien. Goed. Het is wel 1 overeenkomst. Het is ook een samenwerking en ook een soort van Nederlandse samenwerking. Hoewel de 1 is ook van Engelse komaf. En dan heb ik eigenlijk al veel te veel gezegd. Het is 6:30 geweest. Carolijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Henry. Stevige regen- en onweersbuien hebben in Overijssel gisteravond tot overlast geleid. Een buurt in Almelo had geen stroom na een blikseminslag in een huis. Op de plek waar de schoorsteen stond zit nu een groot gat. De bewoners waren thuis, maar zijn ongedeerd gebleven. In Enschede werd een tunnel afgesloten die onder water was gelopen na alle regenbuien. En in Hengelo waaide een grote boom tegen een pand aan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet er onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. Volgens de Utrechtse veiligheidsregio is in zowel Amersfoort als Utrecht iemand gereanimeerd. In Groningen waren er te weinig ambulances om alle slachtoffers te behandelen. Het was zwaar, zeiden ook deze deelnemers.
3: Zeker voldoende getraind, maar het was gewoon warm.
4: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
3: Komt goed.
5: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel die even moeten zitten.
6: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden, maar ik vond het geweldig. Maar het was wel warm.
2: Ja, de organisator van de marathon in Groningen zegt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als 10.000 mensen samen gaan sporten. En Joeri uit Arnhem heeft in 50 dagen tijd elke straat, steeg en verborgen paadje in zijn stad doorgelopen om geld op te halen voor de speelgoedbank. Daar kunnen kinderen die het thuis niet zo breed hebben speelgoed krijgen. Joeri liep in totaal zo'n 1200 kilometer en was blij toen het allerlaatste straatje in zicht kwam.
7: Heel Arnhem gelopen.
8: Het is ontzettend bijzonder. Je komt zoveel avonturen tegen onderweg. Dat je dan ineens hele mooie, lieve straatjes tegenkomt. Hele lieve mensen.
9: Ja, super trots. Het is echt zo'n mooie actie.
10: Ben je ook blij dat het er helemaal op zit?
8: Ik ben wel toe aan een korte pauze.
2: Hij heeft 10.000 euro opgehaald, waarmee de speelgoedbank 1400 kinderen een jaar lang aan speelgoed kan helpen.
0: Maar los van het goede doel, vind ik dit ook echt een heel erg leuk idee. Ik denk ineens, ken ik eigenlijk van mijn eigen dorp, is het in dit geval, jullie misschien van je eigen stad, hoeveel steegjes, hoeveel straatjes ken je en wat ken je allemaal nog niet? Blijkbaar best veel, want je moet er dus 1200 kilometer voor lopen.
2: Jeetje. En dat is dan Arnhem. Ik denk dat als je Almere moet doen, dan ben je wel nog langer bezig.
11: Ja.
2: Dat het zo'n langgerekte stad is ook.
0: Ja. Zijn er stukjes stad waarvan je denkt, nou zou ik wel eens willen ontdekken? Of misschien ook wel omgekeerd, dat je denkt, nou, ik sla ook een paar stukjes over.
2: Nou, ik denk dat ik nog heel veel niet ken van mijn stad. Ook omdat er in zo'n snelle tijd, zo korte tijd zoveel bij komt. En jij, Dennis?
12: Nou, ik ontdek ook steeds vaker iets. Want ik probeer wel eens zonder navigatie ergens naartoe te fietsen. En dan kom je op plekken dat je denkt, hè? Dit ken ik nog helemaal niet. Maar dan ben ik ook echt wel verdwaald. En moet ik toch uiteindelijk wel mijn Google Maps er weer even bij pakken. Ja,
0: vrijwillig verdwalen.
12: Vrijwillig verdwalen, wel leuk.
0: Leuk hoor.
2: Het weer, geregeld zon. Er kan later ook een enkel buitje vallen. En bij weinig wind wordt het 21 tot 25 graden. Vanaf morgen onweer en ook tijdelijk wat koeler.

0: Welkom in de maand waarin de zomer gaat beginnen. Dat was Rafaella Carrà.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Ja, het is altijd maar afwachten of het lukt. Na mega succes in een groep ook als solo-artiest voet aan de grond krijgen. Michael Jackson flikte het na de Jackson 5, Sting na de Police. En dan Lionel Richie, die had flink wat hoog te houden na zijn

Brick House, Three Times a Lady, Easy en zo was er nog heel veel meer. Maar ik kan er een heel spannend verhaal van maken. We weten natuurlijk allemaal dat hij solo naar nog grotere hoogte steeg. Hello.

oneindige reeks. Maar voordat al deze klassiekers kwamen, hadden we met z'n allen toch wel even de tijd nodig om te wennen. Ja, oké, je had in dat begin wel dat ene duet. Met Diana Ross samen, maar daarna duurde het 2 jaar en een heel album om even op te starten voordat we echt met z'n allen voor de bel gingen. Dat eerste album, dat had 1 hitje, dat later ondersneeuwde bij al die klappers als Hello en All Night Long en Dancing on the Ceiling. En dat ene hitje is de vroeg vergeten hit van deze maandag. Lionel Richie en You Are.

0: vroeg vergeten hit van vandaag was van Lionel Richie. En hier was Them met Here Comes the Night. Ja, en daar kwam dan die nacht van jouw mini-vakantie, Dennis, op de camping.
1: Ja.
0: Was het leuk?
1: Heerlijk.
0: Ben je één nachtje geweest in twee dagen?
1: Ja, ja, je wil eigenlijk wilde ik nog wel een nacht. Maar ik moest vrijdag had ik ook een vol programma. En mijn partner die moest ook nog werken. Dus toen zeiden we laten we zaterdag gaan. En alle vroegte, alles ingepakt. En richting Gelderland gereden. Ergens, wat is dat? Ja, is dat de Achterhoek, denk ik, hè?
0: Ja, jij
1: ik ben
0: bent er
1: heel
0: geweest.
1: Voorzichtig mee welk gebied het dan altijd is.
0: Laten we de Achterhoek noemen.
1: In de buurt van Zutphen en ik weet niet, weet jij dat,
2: wat?
1: Carmen?
2: Wat gebied dat is?
1: Ja, maar nee, in ieder geval regio Zutphen, Deventer, daar een beetje in de rook daarvan.
0: Maar nou is het voor heel veel mensen is het al best wel een onderneming om al die spullen te pakken, om die tent dan uiteindelijk op te zetten. Er zijn hele liedjes over geschreven, hoe ingewikkeld dat kan zijn. En jullie doen dat voor één nachtje.
1: Ja, voor één nachtje. Ja, we zijn er wel achter gekomen dat we voor dit soort kleine uitjes zo'n pop-up tent is toch wel makkelijk.
0: Oh, is dat er eentje die je zo neergooit en die ploft helemaal zo kant en klaar neer?
1: Ja.
0: En werkt dat echt?
1: Dat werkt echt, ja. Oh, opvouwen is wat anders, maar dan zie je altijd iedereen
0: daar ben je nog mee bezig.
1: Ja, daar ben je nog mee bezig.
0: Hou nu op het balkon.
1: Ja, precies. Ja, nee, maar deze tent is echt is super, maar gewoon veel te groot voor even een nachtje weg of zo. Maar het staat binnen een half uur en met een half uur is hij ook weer ingepakt. Dus op zich valt het allemaal mee.
2: En wat voor camping was het?
1: Ja,
2: was
1: het is een soort. Het had de naam de volgens mij heette het de Modern Hippie Camping.
0: Die naam had het, maar sinds jullie geweest zijn heet het anders.
1: Die heeft het nog steeds. Alleen het schrok mij een beetje af, omdat ik dacht ik ben eigenlijk helemaal niet een soort hippie.
2: Jij bent geen hippie.
0: Maar ben je Modern Hippies tegengekomen?
1: Ja.
0: Nou, heb je ook weer van die echte campingdingen beleefd? Dus als je dan staat, dan heb je altijd mensen bij je op het veldje of in de buurt. Die zijn heel leuk, maar die kunnen ook heel irritant zijn.
1: Zeker. Nou, eerst kwam er al een man met een hakbel op ons aflopen. Dus we dachten, wat gebeurt hier? Ja, maar gelukkig lachte die. Dus we dachten echt, wat gebeurt hier? Maar hij had een bel. Hij zegt, ik leen deze even hoor, want ik moet even hout hakken voor mijn kampvuurtje. Je moet je voorstellen dat als een man met zo'n zwaai, met zo'n belpje afkomt. Die denkt, wat gebeurt hier?
0: Maar die had hij geleend van een andere campingganger. Dus
1: nee, van ons. Dat lag voor ons klaar, want wij hadden een pizza-oventje erbij geboekt.
0: Maar zeggen, want wie neemt er nou een bel mee op vakantie? Ja. Maar die lag klaar.
1: Die lag klaar om een lekker pizza-oventje hadden we. Met een pizza-pakket, met helemaal vanaf scratch. Bloemmeel, olie, alles moest je zelf maken. De tomaten moest je prakken.
2: Oh, toen.
1: Maar toen kwam ik dus met mijn kommetje met gekneden deeg kwam ik langslopen langs iemand. En die man die ging zich, die vond dat interessant. En die zegt tegen mij, wat ga je allemaal doen? En pizza's bakken. Oh, heb je dan wel dit? En heb je dan wel dat? En die ging helemaal ongevraagd advies geven aan mij. Dan komt er iets in mij naar boven. Ik vond die man in één keer helemaal niet meer zo aardig. Omdat hij zei, ja, maar wij bakken elk weekend pizza. En die man had ook een caravan van €30.000. Heb ik later opgezocht. Met alles erop en eraan. En die ging helemaal vertellen wat ik dan moest doen. Terwijl we gewoon een instructieformuliertje hadden. Ja, is dat dan? Wat vind jij ervan, Carmen? Vind je dat dan lief bedoeld? Of vind je dat?
2: Het is ontzettend lief bedoeld.
0: Het is heel lief bedoeld. Ja, waarschijnlijk
1: wel. Maar
2: ik snap het ergens wel. Ik herken het heel erg als je op de camping bent en met meerdere mensen. Dan, dan gebeurt dat gewoon. Dus dat moet je ook een beetje over je heen laten komen. Hè, dat er dat soort mensen daar zijn.
1: Zeker.
2: Misschien wilde die wel een pizzaatje mee eten.
0: Dat is wel vaak wat er dan achter steekt. Sowieso, het is risico van het vak dat er iemand naar je toe komt op de camping. Anders moet je gewoon lekker in een hotelkamer gaan zitten.
1: Ja, maar dat. Ja. Ja, nee, maar dit is ook leuk. Dat is het zeker. Ik bedoel, helemaal niks mis met een leuk praatje op de camping. Maar ongevraagd advies geven vond ik toch. Weet ik niet. Dan denk ik, laat me lekker dat pizzaatje bakken.
0: Maar wat voor advies was het? Hij ging ook vertellen wat erop moest? Of?
1: Nee, dat niet. Maar het moet wel veel langer in de koelkast dan 15 minuten.
0: Hoe heette deze man? Mario?
1: Ja, dat denk ik, ja.
2: Hij smaakte de pizza uit.
0: Dat is het belangrijkste natuurlijk.
1: Ja. Echt, het was echt goed. De eerste was een beetje degig.
0: De eerste mislukt altijd.
1: Ja, net als een pannenkoek.
0: Net als een pannenkoek.
1: Maar de tweede was echt perfect.
0: En wat zat erop?
1: Champignons, paprika, salami, lekker kaas, mozzarella. Ja, echt super.
0: Okay. Ja, het is 6:58, maar het water loopt mij in de mond, moet ik zeggen. Ja. En als die man nou nog een keer komt en vervelend is, je kan altijd nog wegrennen.
1: Nou, dat is ook zo, ja.
0: Ren, Dennis!
1: Ren!

0: beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Voordat ik hier manager

0: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Nothing ever stays.
4: The Boys of Dungeon Lane.
3: Nothing comes to mind.
4: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
3: No one can
4: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
3: The days we left behind.
4: Is nu overal verkrijgbaar.
5: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: En zo wordt het 7 uur. Je luistert naar Goeiedag Haandrikman. Nu met het NOS Journaal, Caroline Bari.
7: Goedemorgen. In de gevangenis wachten veel mensen op een behandeling in een TBS-kliniek. Daar is geen plek, terwijl er wel mensen in die klinieken zijn die zijn uitbehandeld en dus weg zouden kunnen. Maar ja, waar naartoe? Ze kunnen vaak nog niet meteen op zichzelf wonen en hebben zorg nodig, zoals mensen met een verstandelijke beperking. En dus loopt het systeem vast.
8: Alle patiënten, potentiële toekomstige patiënten, die zitten te wachten in de gevangenis. En die wachten op een plekje dat hier vrijkomt. En als hier mensen zitten die hier eigenlijk niet meer hoeven zitten, is dat natuurlijk enorm zonde van de capaciteit die we daarvoor gebruiken.
7: Het afgelopen jaar namen de TBS-klinieken ruim 120 nieuwe mensen aan. Dat is niet genoeg. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Het idee is dat BOA's op die manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan.
9: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
7: Het gaat om kleine vergrijpen zoals vernieling of een minderjarige bijvoorbeeld die betrapt wordt op alcoholgebruik. Rijkswaterstaat begint vandaag met groot onderhoud aan de A6 tussen Emmeloord en Lemmer. Het gebeurt in etappes en duurt tot het einde van het jaar. Het asfalt wordt vervangen. En verder worden viaducten, bermen, borden en de vangrails opgeknapt. Nou, er wordt niet in beide richtingen tegelijk gewerkt. En verkeer kan daarom wel gewoon nog over de A6 blijven rijden. In Noord-Italië is een reddingsoperatie aan de gang om een man te bevrijden die vastzit in een grot. Hij zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten hiervoor de doorgang verbreden. En in Duitsland is een 82-jarige vrouw met een rollator uitgegroeid tot een internetsensatie. Want in een plaatsje in Noord-Rijn-Westfalen werd ze geflitst terwijl ze gewoon naar huis wandelde. Zelfs de Duitse politie kon er wel om lachen, ook omdat de vrouw heel ontspannen op de foto staat. Wat blijkt? Net op dat moment reed een busje veel te hard voorbij. De bestuurder heeft geluk, want het kenteken was door de rollator van de vrouw niet goed in beeld.
6: Supergran was dit.
7: Het weer, een mix van zon en wolken en soms een buitje. En bij weinig wind wordt het 21 tot 25 graden.
5: Goeiedag, Haandrikman. Henry Schut.

0: weekjes op vakantie. Hij is natuurlijk weer naar de Griekse zon. En vandaag maakt ons hart een sprongetje, want het is vandaag 1 juni. En dat betekent, Dennis, zeg jij het even, de start van de...
1: Start van de meteorologische zomer.
0: Van de meteorologische zomer, drie keer woordwaarde. Vandaag met een zonnetje en later deze week met wat regen. Ja, misschien vandaag ook al een beetje. Maar na al die warme dagen is dat ook best lekker. Het belooft wel een zonnige maand te worden. Is dat echt zo? Dat moeten we wel zeggen als het zomer wordt. Dan maken we elkaar wijs dat het sowieso een zonnige maand wordt. Maar het klopt vast. En een bijzondere dag is het voor cabaretier Jochem Meijer. Hij speelt vanavond de benefietvoorstelling van zijn show Net Alsof in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De opbrengst van die show gaat naar Stichting Wakker Worden. Zijn dochter leidt aan een slaapstoornis. En de stichting zet zich in om meer onderzoek te doen en voor meer behandelingen. En we gaan het hebben, ja, waarom ook niet, over vuilniszakken, grijpstokken en rommel. Want vandaag begint de week zonder afval. De week zonder afval dus. En iemand die elke dag bezig is om alles schoon en opgeruimd te krijgen is onze plandolman Anton Dame. Voor hem, nou, plandolman, legt hij zo uit wat het is. Voor hem is het een feestweek. Hij vertelt er zometeen alles over. Welkom in zijn leven.
2: Go!

5.

0: Ik ben nu dus geneigd om te zeggen dat dit Swing Out Sister was, maar dat is de veel latere versie uit de jaren 90. Dit was Barbara Acklin met Am I the Same Girl. Vandaag start de week zonder afval. Dat betekent laten we wat meer hergebruiken, wat minder weggooien en troep opruimen. Als je zelf een steentje wil bijdragen, dan kan dat bijvoorbeeld als je een rondje zwerfafval gaat opruimen bij jou in de buurt. En iemand die daar zeer opgewonden van raakt, van afval en dagelijks rondloopt met zijn grijpstok, is Anton Dame, oftewel de plandelman. Anton, goedemorgen. Ja,
1: goedemorgen.
0: Dat woord, leg het eerst even uit.
1: Oh ja, dat woord is zelf verzonnen. Dat is wandelen en plastic rapen. Omdat als je tegen mensen gaat zeggen zwerfafval, ja, is ook een beetje afschrikwekkend. Als je gaat zeggen, hey, ga je mee plandelen, dan klinkt het supergezellig.
0: Dat is wel waar, ja.
1: Op de been en ja. Het is ook gezellig.
0: Maar het woord heb je zelf bedacht. Is het een wijdverspreid woord geworden?
1: Nou, in Utrecht zeker. Want dat is de bakermat van het plandelen. Maar vorig jaar is het door jouw collega's dan met het oog op morgen voorgesteld voor woord van het jaar. Dus het begint wel tractie te krijgen.
0: Dan moeten we dat misschien nog een keer doen totdat het dat wordt. Maar dan moet je ons misschien even iets meer meevoeren in het plandelen. Ja. Want zoals jij het net zei, ga je mee plandelen? Ik kreeg al een beetje zin.
1: Oké, dat is goed. Nou, dan heb ik een grijpstok voor jou. Of een tuinhandschoen, want het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Als je geen grijpstok hebt bij de meeste gemeentes, kun je die gewoon gratis eentje krijgen. Dus dat kan ook geen belemmering zijn. Ja, en dan ga je gewoon de straat op. Ik heb een plandelbingo. Dat zijn de meest gevonden en verloren voorwerpjes. Dus als je niet weet van ja, wat kan ik nou wel oprapen, wat niet.
0: En wat staat daarop?
1: Nou, daar staan de usual suspects op. Dus,
2: oh, ik zie het, ja.
1: De snoepverpakking, het haarelastiekje, het broodzakklipje. Het blikje natuurlijk en het flesje, hoewel die natuurlijk drastisch terug zijn genomen sinds de invoering van statiegeld.
0: Ja.
2: En ik zie heel veel mensen lopen op straat die met van die zakken en dan in prullenbakken gaan voelen en overal de blikjes vandaan halen.
1: Ja, door statiegeld ligt er in ieder geval minder op straat. Dat andere effect is, dat is een soort bijwerking van een verkeerd ingevoerd systeem. Want ja, we moeten eigenlijk geen geld verstoppen in vuilnisbakken natuurlijk.
0: Nee, maar hoe los je dit dan op? Want dit is inderdaad, het ene probleem los je dus op en het andere creëer je ermee.
1: Er komt altijd iets bij, maar ja, een hele simpele oplossing. De simpelste, statiegeld 1 euro maken. Dan durf ik te wedden dat er heel wat minder weggegooid wordt achterloos.
0: Ja, daar zit wat in. Maar tot die tijd is dit wel een dingetje, denk ik. Het levert ook hele rare situaties op. Ik had het afgelopen week nog bij een voetbalwedstrijd van een van mijn kinderen. Daar liep ook een man. En ik denk, wat doet die man toch geheimzinnig? Ja. Die was meegekomen met de tegenstander, voor zover ik dat kon zien. En die raapte ook de flesjes en de blikjes uit de prullenbakken bij ons op de voetbalclub. Het is toch wel heel bijzonder.
1: Ja, maar het is voor sommige mensen is het een pinautomaat. En dat is toch, dat komt omdat eigenlijk we het geld in de verkeerde bak stoppen. Dus ik heb deze plandelweek, deel ik ook uit, dus kom vooral langs, heb ik een goodiebag. Dat is een sociale tas waarin je gewoon, die kan je ophangen bij je voordeur, aan je minibiep, waar je maar wil. En daar kunnen mensen hun blikje of een flesje in deponeren. Omdat als ze het geld toch niet nodig hebben, gooi het dan niet in die bak, maar gooi het in een goodiebag, zodat andere mensen niet in onze rommel hoeven te duiken.
0: Ja, nou, dit probleem lossen wij natuurlijk nu niet even op om 18 minuten over 7 op maandagochtend. Nee. Maar misschien was het een kleine aanzet. Wat is nou jouw grote plezier in het afvalruimen?
1: Nou, het grootste plezier is eigenlijk, er zijn heel veel dingen die je kan doen om de wereld een beetje beter te maken, maar die voel je niet. Hè? Als ik een minuut korte douche, zal dat ongetwijfeld goed zijn voor de CO2-voetafdruk. Dat voel ik niet. Maar als er iets op straat ligt waar je je normaal groen en geel aan kan ergeren en je raapt het op, dan voel je dat je effect maakt. En nog belangrijker is eigenlijk dat de mensen om je heen zien wat je doet. Dus ja, ik heb 20 jaar in de binnenstad gewoond. En nooit dat mensen spontaan iets tegen me zeiden, totdat ik dit ging doen. Als je dit doet, dan hoor je eigenlijk continu goed bezig, dankjewel, wat fijn.
0: Kan je mijn tuin ook even doen, of niet?
1: Nee, maar soms wijzen mensen wel waar je naartoe moet zijn, waar de pijnpunten liggen.
0: Dus maar wat jij natuurlijk wil, is dat andere mensen het ook gaan doen. En zie je dat dan om je heen gebeuren?
1: Zeker, ja, ja, ja. Het is een beweging die groeit enorm. En of je het nou plandelen noemt of anders, of plogging, dat maakt niet uit als je het maar doet. Ja, nee, ik zie het zeker. In Utrecht heeft de gemeente al meer dan 10.000 grijpers uitgedeeld aan bewoners. Dus dat is een enorm leger. Ja, nee, als ik dit 20 jaar geleden had gedaan, had je gedacht, wat een paradijsvogel. Maar nu denk je, ja, gezellig.
0: Nou ja, sterker nog, er komt zelfs deze week, in die week zonder afval, een heus plandelmuseum.
1: Ja, klopt.
0: Wat is dat?
1: Nou, dat is het kleinste overdekte uitgedeeld aan bewoners. Dus dat is een enorm leger. Ja, nee, als ik dit 20 jaar geleden had gedaan, had je gedacht, wat een paradijsvogel. Maar nu denk je, oh ja, gezellig.
0: Nou ja, sterker nog, er komt zelfs deze week, in die week zonder afval, een heus plandelmuseum.
1: Ja, klopt.
0: Wat is dat?
1: Nou, dat is het kleinste overdekte openluchtmuseum.

0: week in Almere met de VMBO-klas rond de school. Ik zei, nou, gaan we eens kijken of jullie een mooie bijdrage aan het Landbouwmuseum kunnen leveren. En die kwamen terug met een gender reveal kanon.
1: Oh, ja, wat? Dat,
0: een gender reveal kanon.
2: Oh,
0: ja,
2: dat. Die was je net kwijt. Die was net kwijt.
0: Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, zwangerschapstesten, die vind ik nog wel eens. Maar een gender reveal kanon. Nee,
3: dat is zo'n kanon waar dan confetti uitkomt, hè? Of roze of blauw.
0: Of een jongen of een meisje. Maar precies. Helaas konden we niet meer achterhalen wat het was geworden.
3: Nou, dat gender reveal kanon staat denk ik nog niet op de bingo, toch?
0: Niet op de bingo,
3: wie
0: maar
3: weet,
0: wel
3: komt
0: in
3: het
0: museum.
3: Precies. Maar dan heb je dubbel bingo als je die erbij vindt.
0: Juist.
3: Wij gaan die bingo's even inspecteren. En jou heel veel plezier wensen, Anton Dame, met deze speciale week voor jou. En laten we hopen dat heel veel mensen die rotzooi eens een beetje opruimen.
0: Oké, dankjewel. En fijne dag.

0: Proud Mary van Ike en Tina Turner. Een nieuwe week ligt voor ons na ook een heerlijk weekend van Miss Montreal. Was natuurlijk een prachtig weekend, onvergetelijk, want zij vierde op vrijdag haar 20-jarige carrière in de AFAS Live in Amsterdam. En dat is niet geheel onopgemerkt voorbij gegaan,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, ik zag allemaal video's voorbij komen. Allemaal heel leuk, gezellig feest, ja, dansen de mensen. Maar ik zag één video van 2 bezoekers. Ja, daar liep de avond toch even iets anders dan verwacht.
2: Ja, het was echt heel bizar eigenlijk om te zien. Er werd een momentje ingelast voor een jongen die zijn vriendin de allermooiste vraag ging stellen die je als vrouw maar kunt voorstellen. Hij ging op 1 knie, maar dat liep even anders dan gedacht.
0: Moet ik het echt instarten? Want ik heb het ook voorbij zien komen. Ik dacht, ik kijk het niet, ik kon het niet aan. Maar oké, okay, daar komt hij.
2: Ermee.
3: Soms is het leuk, soms is het lastig. Ik wil nog 1 keer aan jou vragen.
4: Ik hou echt heel veel van hem, maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
1: Oh. Maar hij zegt, mag ik het nog 1 keer aan je vragen?
5: Ja, dus hij heeft het al 1 keer eerder gevraagd.
0: Ja,
5: dat viel
0: minstens,
5: mij ook
0: minstens 1 keer.
6: Oh, wat erg.
0: We zijn nu 2 dagen verder. Ja. Hoe zou het met ze zijn?
1: Zouden ze nog bij elkaar zijn?
0: Zullen we eens even bellen?
1: Ja. Iemand een nummer?
0: Als iemand weet waar ze zijn, willen we het heel graag weten. Als het maar goed afloopt. Ja, en dit is dan ook hoe de liefde gaat, toch, René en Waylon?

0: En zo is het.
1: Want liefde gaat zoals liefde gaat. En dat weet je.
2: En dat weet je.
0: René Vroger en Waylon, het is even na 7:30. We gaan snel naar Carolijn met het nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Henry. Tussen Iran en de Verenigde Staten zijn er opnieuw aanvallen geweest. De VS heeft zaterdag en gisteren radar- en commandocentra van Iran aangevallen, omdat Iran eerder een Amerikaanse drone boven internationale water had neergehaald. Iran zegt te hebben teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Waar is niet bekend, mogelijk was het in Kuwait. Dat land zegt dat de luchtverdediging in actie kwam om een drone en raketten te onderscheppen. Russische schepen varen steeds vaker langs de Nederlandse kust. In 2024 begeleidde de marine nog 20 Russische schepen naar internationale wateren. Dit jaar staat de teller al op 61, dat is een verdrievoudiging. En dan gaat het niet om oorlogsschepen of koopvaarders, maar om Russische onderzoeksschepen. Ze zijn geïnteresseerd in onderzeese internetkabels, zegt de Koninklijke Marine bij NA Nieuws.
4: Als je precies weet waar die liggen, dan kun je ook op het moment dat jij dat bepaalt, ze misschien stuk maken. Ja, dus dan willen wij vooral weten, wat doen ze? En door onze aanwezigheid schrikken we eigenlijk ook af om dat soort onderzoek na te laten, zodat ze dat niet doen, want daar hebben ze niks mee te maken.
3: Ja, Nederlandse marineschepen gaan er dan naartoe om te laten zien dat ze in de gaten worden gehouden. Stevige regen- en onweersbuien hebben in Overijssel gisteravond overlast veroorzaakt. Een buurt in Almelo had geen stroom na een blikseminslag in een huis. De bewoners raakten niet gewond. In Enschede werd een tunnel afgesloten die onder water was gelopen na stevige regenbuien. En in Hengelo waaide een grote boom tegen een gebouw aan. En in de Oranjestraat in Haarlem is het nog alles behalve oranje. En dat terwijl die Haarlemse straat bij eerdere EK's en WK's ruim van tevoren al vol hing met vlaggetjes, slingers, grote spandoeken en Nederlandse vlaggen. Deze man woont in de Oranjestraat en heeft wel een idee waarom die versieringen een beetje tegenvallen tot nu toe.
5: Er komen steeds meer SP'ers hier te wonen en de jongeren uit Amsterdam en zo. En het leeft gewoon helaas niet. Ja, heel spijtig. Maar het is zoals het is.
6: Sommigen vinden het leuk, sommigen denk ik niet.
7: Wanneer moet het dan terugkomen?
8: Vlak voordat het begint. Ja, misschien een week tevoren, anderhalve week. Ja. Maar het gaat wel gebeuren, hoor.
3: Ja, mogen ze wel snel gaan beginnen, want volgende week donderdag begint het WK in Amerika, Mexico en Canada.
0: Ja, maar natuurlijk gaat dat wel beginnen. Dat is gewoon heel simpel. Als het begonnen is en als Nederland er gaat spelen. En zeker als,
3: en als ze dan winnen. Ja.
0: Dan is die Oranjestraat hartstikke oranje.
3: Buiten is het bewolkt, ook wat zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Vanmiddag kan er ook wat regen vallen. En de rest van de week is het koeler met buien en bewolking.
9: Goeiedag, Hendrikman.
10: Goedemorgen.

0: Boskeks. En van Lowdown gaan we naar een hele grote up, want we gaan een feestje bouwen. Het feestje van vandaag vieren we voor Herma de Koning, die wordt 68. Astrid Groen wordt vandaag 70. Eva Halsema Brem uit Hoofddorp, 81 jaar. Albert Bakkenes uit Ede wordt 83. Bianca Geurts van Harten uit Vianen met je 47ste. Martine Schietse wordt vandaag 74. Marie-José de Graaf uit Helmond, 63 jaar. Corrie Romboud uit Zoelen, 66. Boukje van Kranen uit Alkmaar wordt 77. En Astrid Bessen uit Wijk bij Duurstede wordt vandaag 69. En we gaan bellen met Veendam. Met Alice. En ik ga Alice een vraag stellen die haar hele leven misschien al voorbij komt.
1: Goedemorgen, met Alice Karton.
0: Dag Alice Karton. Is dit Alice Karton Koeman, om compleet te zijn?
1: Juist. Ja, dat ben ik. Ja,
0: dan wil ik het toch meteen even vragen. Zeker in de tijd dat het WK voetbal eraan komt, met een bondscoach die jou wel bekend is. Is het familie?
1: Nou, het moet wel familie zijn, maar heel in de verte.
0: Oh ja. En vind je dat wel prima, dat het heel in de verte is? Of vind je het wel een leuke man en zou je wel eens een keer een koffietje met hem willen doen?
1: Ja, ik vind het wel leuk, want ik vind dat ik hem ook een beetje op hem lijk.
0: Oh ja? Vertel eens.
1: Ja, een klein beetje. Ook blond. Ik zie gelijkenis.
0: Wat leuk. Nou, we hebben meteen
2: heb je ook kennis van voetbal?
1: Nou, nee. Mijn man wel. Die is overleden 7 jaar geleden. Maar die keek altijd. En ik keek altijd mee, want ik vond het wel gezellig. Maar verder weet ik er niet zoveel van, hoor, de laatste jaren. Ik hoor het van mijn zoon. Mijn jongste zoon is ook een voetbalgek. Maar het kan mij niet zo heel veel schelen. Maar als ik Koeman hoor, word ik altijd wel blij.
0: Nou, dat schept toch een band. Ja. Dus dan zou ik gewoon dat lekker gaan kijken de komende weken. Ja, en hopen dat ze ver komen. Maar vandaag draait het om jou. Alice, wat ga je doen op je verjaardag?
1: Nou, ik heb al wat gedaan. Vandaag is het wat kennisjes en wat buren. Maar ik ben gisteren met de kinderen en de kleinkinderen, zijn we naar het Kattencafé in Groningen geweest. In de oude Ebbingenstraat. Dat wist ik niet, maar zij waren er wel eens geweest. En dat is een soort café. Daar kan je dan een high tea of iets. Dat hebben wij ook gedaan. En er scharrelen allerlei katten rond. Maar die gaan hun eigen gang. En dat is zo verschrikkelijk leuk. Je mag ze aaien, ze doen ook niks. Maar ik vond het geweldig. En de kinderen vonden het helemaal geweldig natuurlijk.
3: Wat leuk, hoor.
1: Maar het was heel leuk.
3: En komen ze ook op schoot zitten dan bij je?
1: Nou, nee hoor. Nee, het zijn een beetje eigenzinnige beesten die hun eigen gang gaan. En die zitten in allerlei hokjes en dingetjes en vachtjes waarom ze zitten. En daar zit je een beetje tussenin met tafels. Maar ze komen niet echt bij je, maar je kan ze wel aaien.
0: Gelukkig.
1: Dus de hele mooie dag.
0: De high tea is eigenlijk ook een beetje een high tea.
3: Leuk.
0: In het Kattencafé in Groningen. Nou, dan heb je dus het stukje feest al gehad. Maar wij gaan er nu natuurlijk op fleuren. Je weet het, Alice, je krijgt een verjaardagskaart van ons. En dan gaan we even iets heel moois op krabbelen.
1: Een
0: soort kattenbelletje gaan we daar opzetten.
1: Ja.
0: Maar je krijgt ook een liedje.
3: Een liedje, ja.
0: En het rad heeft al gedraaid.
3: Het rad heeft gedraaid. Alice, ook namens mij nog van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
3: En jij hebt gedraaid Barry Ryan, Eloise.
1: Maar geef nog maar een klinkel. Ik ben meer van de
0: fiets. Nummer 135 uit de Evergreen Top 1000 sla jij gewoon over.
3: Nog een ander nummer draaien.
0: Over. Ja, nou dan mag het.
3: 161.
1: Ja, dit is prima.
0: Ja, ben je daar tevreden mee?
1: Jawel hoor, ja.
0: Ja, het zal wel moeten. Ach, want we gaan hem draaien voor je.
1: Ja? Prima, dankjewel.
0: It's a long way there. En gefeliciteerd Alice met je. Hoeveelste was het ook alweer?
1: 83, het gaat snel.
0: Het gaat zo snel.

0: Young Rascals. En Good Lovin'.
1: Een liedje van Luc.
0: Ja, je krijgt ze er gratis bij in de weken dat ik stand-in mag zijn bij deze prachtige ochtendshow. Mijn kids, de tieners inmiddels van 15, 14 geworden, Stijn afgelopen zaterdag. En 11, die me helpen met de muzieklijst en iedere dag de laatste voor achter kiezen. Liedjes van ver voor hun geboorte die generaties verbinden. Want de tieners van nu, die kennen ook de evergreens, de golden oldies, via van alles en nog wat. Luc, goedemorgen. Ja, ik ga meteen al in de Engelse stand voor een Engels liedje. Wat heel, heel oud is deze keer, hè?
2: Ja, want deze keer komt het uit 1953.
0: En je kent het van iets recenter, van een film?
2: Ja, namelijk de Super Mario Galaxy Movie, die je nu ook nog kan zien in de bioscopen.
0: Super Mario, dat is eigenlijk dit natuurlijk, hè? Dat is een game.
2: Ja. Nou ja, maar Mario en Luigi zijn zo populair dat ze er nu ook films van hebben gemaakt.
0: En wat maakt die films dan zo leuk voor de fans van die computerspellen, dat ze ook allemaal naar die film toe willen?
2: Nou ja, de naam van de film is eigenlijk gebaseerd op een van de games. En je hebt ook in beide films, want dit is al de tweede film, er zitten ook kleine details van allemaal andere games. En ja, en dat vinden alle fans natuurlijk heel erg leuk.
0: En dan kom je uit soms gewoon bij een liedje uit 1953. Nou, dat past helemaal op deze zender, op NPO Radio 5. DJ Luc, take it away.
2: Hier is een echte klassieker genaamd That's Amore van Dean

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Je lichaam ontgiften door met een vacuümcup bloed uit je lichaam te zuigen. Het zou helpen tegen onder meer migraine en onvruchtbaarheid. Radar onderzoekt de wet-cupping-methode met een verborgen camera en brengt de risico's in kaart. Vanavond om 20:30, Avro Tros, NPO 2.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Het is 8:00, goedemorgen. Kijk even naar buiten. Grote kans dat je, net als wij hier, de zon ziet schijnen. Hier is het NOS Journaal met Caroline Bari.
10: Goedemorgen. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. Er staan 261 mensen op de wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek. 6 jaar geleden waren dat er nog maar 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling, en als dat langer duurt dan 4 maanden, heeft diegene recht op een schadevergoeding. Dat kost de staat jaarlijks tonnen. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en mensen die zijn uitbehandeld nergens terecht kunnen. Inwoners van Capelle roepen hun Zeeuwse gemeente en de politie op om te handhaven op het strand, want het ligt er vol met troep.
11: Complete ravage, het was net alsof er een bom was gevallen. En dan heb je het echt over glasscherven, condooms, slipjes. Ja, fijn, je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt het hier. Als er nou eens één iemand zou zeggen van jongens, dit kan niet, hè. Laten we dit nou gewoon eens opruimen. Er hoeft er maar 1 of 2 te zijn in de hele groep. Wees die persoon, ruim het op, want je verpest het voor jezelf. Straks mag je hier niks meer.
10: Ja, al dat afval spoelt ook weer de zee in. De gemeente zegt tegen Omroep Zeeland dat ze bekend zijn met het probleem.
9: En dat in de week zonder afval.
10: Ja, ja. Goed begin dit.
9: Ja.
10: De man van 20 die in Noord-Italië vastzat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter. De 20-jarige man was gered door een rotsblok op zijn voet. Raakte gewond, kon niet meer klimmen. Hij is vanmorgen door reddingswerkers uit die grot gehaald. En dat duurde een tijdje omdat eerst de doorgang moest worden verbreed. Braziliaanse tennisser Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van het Grand Slam toernooi. Nou, voor de Nederlander Jesper de Jong ging het gisteren minder. Na een prachtige week waarin hij al maar won, lukte dat niet tegen de Duitse toptennisser Zverev. Toch kijkt de Jong met een goed gevoel terug. Omdat hij mentaal is gegroeid, zegt hij. En haalt toch nog een leuke 26e verjaardag.
7: Ja, als het publiek happy birthday zingt voor je na het inspelen, is dat wel een heel mooi moment. En ja, dat zijn mooie verjaardagen. En natuurlijk blijf ik een sportman en baal ik van mijn performance. Maar alsnog is dat een hele mooie verjaardag die ik nooit meer ga vergeten. En dit toernooi ook niet.
10: Ja, Jesper de Jong had sowieso geluk dat hij aan het tennistoernooi van Parijs mocht meedoen. Want hij kwam niet door het kwalificatietoernooi. Maar op het laatste moment viel een andere deelnemer uit. Het weer, geregeld zon, blijft overwegend droog. 21 tot 25 graden, weinig wind ook. Maar morgenmiddag trekken er een paar stevige onweersbuien over het land.
8: Goeiedag, Hendrik Man, Henry Schut.

Sommige verhalen in de popmuziek worden nooit opgehelderd. Dat weet je dat daar nu in het geval. Dat is nog steeds onbekend of dat nou expres was of per ongeluk. Maar uiteindelijk hoort het echt bij de hit van de Contours. Do You Love Me? Ook uit Dirty Dancing natuurlijk. Vrolijke vriend van vijf. Goedemorgen. Henry Schut en zijn lach. Dit wordt een goede dag. Bert is 2 weekjes op vakantie en ik mag op zijn fijne ochtendwinkel passen met Dennis en met Carmen. Het is 1 juni, dat betekent ook de start van een nieuwe maand en de bekendmaking zometeen van de schijf van NPO Radio 5. Even voor 8:30 hoor je welke schijf het is geworden. Komende donderdag dan vliegt het Nederlands elftal naar de VS voor het WK voetbal. Over 10 dagen begint het toernooi en 4 dagen later moet Oranje voor het eerst aan de bak. Vandaag moeten alle landen die meedoen een definitieve spelerslijst hebben ingeleverd. Vanaf daarna is het niet meer mogelijk om te wisselen, behalve dan bij blessures. En we komen alvast een beetje in de oranje sfeer. Nou, we hebben net gehoord dat dat ook hoog nodig is van Carolijn, want in de Oranjestraat in Haarlem, waar het normaal gesproken nu al helemaal oranje zou zijn, daar was het nog opvallend kaal en rustig. We hopen dat ze luisteren, want we gaan zometeen praten over een WK-hit. Alle WK-hits knallen ons alweer om de oren. Er is er eentje bij dat vorige toernooi dat in Amerika was, dat je waarschijnlijk meteen nog herkent. Het verhaal daarachter horen we zometeen van de man die het bedacht en die je ook kent van de Dick voor Mekaar Show. Ferry de Groot.

Traffic Jam van Sailor mag het licht uit van de dijk. Het is 1 juni, de WK-maand gaat van start. Ja, niet alleen de zomermaand, maar ook de WK-voetbalmaand. Komende donderdag vliegt Oranje uit richting Amerika. Ja, dat is niet de eerste keer dat Nederland voetbalt op Amerikaans grondgebied. In 1994 speelde Oranje daar ook het WK. En toen was het ook alleen in de VS. Dat leverde toen niet alleen een heel bijzondere kwartfinale op, waarin Oranje werd uitgeschakeld, maar ook een heleboel gedoe met vliegreizen en een relletje met valsspelen tijdens het kaarten binnen de spelersgroep. En de best verkochte Nederlandse WK-hit ooit. En dat is niet Wij houden van Oranje. Ook niet Nederland die heeft die bal of Viva Hollandia. Maar

0: Het mooie is, je hebt hem waarschijnlijk jaren niet gehoord, maar je zingt hem gelijk weer mee. En de man achter dit liedje was, ik zou bijna zeggen, Ferry de Groot, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ben je wakker?
1: Ja, dit is wel een hele ervaring om door Henry Schut wakker te worden gemaakt.
0: Vooral op deze zender, hè? Want dat moet ik misschien dan even heel even uitleggen in één zin. En daarna gaat het over het liedje. Ja, ik ben ooit onder jou begonnen bij Langs de Lijn.
1: Ja.
0: Weet je
1: ja,
0: het nog? Krijg je er
1: ja,
0: nog
1: ja, ja, ja, ja, ja. We hebben nog lang een gesprek gevoerd, ja.
0: Ja, dat klopt. Ik weet nog, jij was een soort last man standing die nog rookte op zijn eigen kantoor.
1: Ja.
0: Dat heb je nog best lang volgehouden. En ja, dat was altijd heel gezellig. Maar goed, ja, over dit liedje, Ferry. Wat denk je als je het stukje weer hoort? Heb je dan, voel je dan trots? Heb je een trip down memory lane? Wat komt er boven?
1: Ik weet het niet eigenlijk. Het was eigenlijk toevallig, hoor, dat we het maakten. Ik had met Tom van het Hek een zondagavondprogramma, waarvan we dachten van, we gaan de sport op zondag, al die oude hoeren die heel serieus de hele dag bezig zijn.
0: Ja. Bij Langs de Lijn.
1: Doen, ja. En ja, onder andere. En op tv. En dat gaan we eens heel anders doen. Dus we gaan veel luchtiger met de sport om. En ik kende iemand van Radio Utrecht, René van den Berg, die heel goed Cruijff kon imiteren. En wij hadden bedacht dat we elke zondagavond besloten we dan met een gesprek met Johan Cruijff.
0: Ja, ja.
1: En toen kwam die affaire dat Cruijff eerst bondscoach zou worden en later weer niet. En een hele hoop gedoe. En dat persifleerden wij toen ook. En toen dacht ik, staande in de file. Op de radio hoorde ik Hans Versnel met, er is niks meer aan te doen en Nederland wordt wereldkampioen.
0: Oh ja, en we gaan met z'n allen naar Amerika.
1: Ja, ja. En toen dacht ik van, het is misschien wel leuk om Cruijff in het programma ook een WK-liedje te maken. Dus toen ben ik, ik was op weg naar mijn vriend Chris Latool van die groep Marsala vroeger. En toen hebben we dat liedje in elkaar gezet. Maar het was helemaal niet de bedoeling om daar een plaat van te maken.
0: Het was gewoon de bedoeling voor het programma. En dan eenmalig, ja, of voor het programma ook wel dat hele WK door?
1: Er zaten allerlei varianten in. Eerst had hij zogenaamd een demo gemaakt. En eerst kon hij het bandje niet vinden. En de tweede keer had hij het bandje wel. Maar halverwege dan stopte het. Want dan had Jordi er hardrock op.
0: Oh ja, want even voor het idee. We gaan het natuurlijk zo meteen nog horen. Maar inderdaad, Johan Cruijff was eigenlijk de beoogd bondscoach in die tijd. Nou, dat kwam er dus uiteindelijk nooit van, hè. Dus werd het Dik Advocaat. Johan ging advies geven, maar die had tijdens de plaat last van zijn hinderlijke zoon Jordi, die volgens mij toen al best wel op leeftijd was, want die heeft daarna ook nog op een toernooi gespeeld voor Oranje. Maar in het liedje was hij gevoelsmatig een kleuter,
1: nou,
0: hè?
1: Ik weet niet of Jordi, ik weet niet wat het geboortejaar van Jordi is, hoor. Maar in 1994 was hij nog niet international, volgens mij.
0: Nee, nog geen international, maar hij was ook geen 12 meer.
1: Ah, oké.
2: 1974 is Jordi Cruijff.
0: Dus hij was toen al toch al 20. Maar in het liedje was hij iets jonger. Ja, maar dat mag. Ja. Dat is de dichterlijke vrijheid toch van de.
1: Ja, we moesten gewoon lol maken, daar ging het om. Dus,
0: En waar kwam dan het moment dat iemand zei, hé, maar dit is zo leuk, dit moet op single uitgebracht worden?
1: Ja, Herman van der Velde, de toenmalige muziek samensteller, die kwam ermee, want die had allerlei connecties met die platenwereld. En die zei op een bepaald moment, joh, dat moet je op plaat uitbrengen, dat is echt een hit. En zo is de bal gaan rollen. Hij heeft ons toen in aanraking gebracht met die platenboeren. En ja, het is heel lang geleden, dus ik weet dat eigenlijk ook niet meer zo precies.
0: Ah ja, wat we wel weten is dat het een gigantische hit werd inderdaad. Dus dat neusje voor de hit, dat klopte inderdaad wel. Heb je ooit gehoord wat Cruijff ervan vond? Want het was een soort gerucht toch, dat hij het uit de handel wilde laten nemen. Klopt dat? Of is dat een broodje aap?
1: Nee, dat is een broodje aap. Ik weet wel dat ik bij een interland, of een oefeninterland, Dik Advocaat tegenkwam in Utrecht. En die zei, zo, heb jij die rotzooi gemaakt?
0: En dat was het? Verder zei hij niks?
1: Nee. Dat was ook grappig bedoeld eigenlijk.
0: Ja, ik heb wel ooit nog later gehoord dat hij... het ook wel eens hoorde dat de spelers het draaiden. Dit is ook van horen zeggen, hè? Dus het is misschien mooier gemaakt dan het was. Maar het is voor het verhaal heel mooi. Dat de spelers het inderdaad draaiden op dat WK. En het een beetje probeerden weg te houden voor Dick. Maar dat Dick op een gegeven moment zei... Ja, nou, mag best ook. Ik vind het best wel een leuk liedje.
1: Oh, dat heb ik nooit gehoord. Wat wel een grappige bijkomstigheid was. Ik was het met Peter Koelewijn ging dat produceren. Ja. En we stonden in de studio en toen zei hij tegen mij, wat doen we eigenlijk met de achterkant? Want er was altijd een B-side met platen. En daar had ik helemaal niet over nagedacht. Jezus Christus. En bijkomstigheid was, ik was het met Peter Koelewijn ging dat produceren. Ja. En we stonden in de studio en toen zei hij tegen mij, wat doen we eigenlijk met de achterkant? Want er was altijd een B-side met platen. En daar had ik helemaal niet over nagedacht. Jezus Christus. Maar ik had vroeger, toen ik bij de

0: En toen vertelde hij dat dat de gebruiksaanwijzing van zijn Sanusi wasmachine. En toen dacht ik, toen oh jongen, dat doen wij voor de achterkant ook. Dus als je de achterkant draait, hoor je heel erg het woord aqua.
1: Aqua.
2: Ja, ik zou willen dat ik het kon, maar ik kon het singeltje thuis niet meer vinden.
3: Het is onvindbaar. Nee,
2: trouwens wel een van de opvolgers. 2 jaar later heb je nog iets uitgebracht ook. Volgens mij was Jordi toen, die ging toen spelen voor Oranje. Dat singeltje heb ik nog wel, maar we gaan de A-kant draaien, Ferry. Oh, natuurlijk, okay. Want dat is de bekende. Ik heb nog wel 1 prangende vraag, want het is weer in Amerika. Oh. Het is weer met Dick Advocaat, deze keer bij Curaçao. Ja. Moet je niet even hem door de AI-shredder halen en er een 2026 versie van maken?
0: Nou, dit was toeval, dus ik ben helemaal geen hitschrijver. Dus daar heb ik niet over nagedacht. Ik vind het goed zo. En weet je wat het ook is? Wij hebben natuurlijk mazzel gehad dat na dat wij dat uitgebracht hadden, dat er eigenlijk geen platen meer werden geproduceerd. En dat het allemaal streamingdiensten werden. Dus de vergelijking gaat eigenlijk niet helemaal op.
2: Nee, nou ja, maakt niet uit. Een goed verhaal moet je nooit verstoren met andere feiten, Ferry. Dankjewel en we gaan hem draaien. Hier is hij voor iedereen die nog even terug wil naar 1994. Johan en de Groothandel, als Dick me hulp nodig heb.
4: Ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

Nou kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje. Dan kan er niemand vrijstaan. Als je dan in ogen schouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, dan heb je gewonnen. Dus als Dick zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat hij wereldkampioen gaat worden. Doei, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokkie.

ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Maar voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter: hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen weer...

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Johnny, ruk nou eens op in die bal.

0: Jori, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de klotos. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zag van zijn jij en ik woonde drie nachter. Had je een balkonnetje van 2,5 meter.
1: En daar had je hem helemaal als Dick me hulp nodig heb van Johan en de Groothandel. In de maand waarin de zomer begint is de schijf van NPO Radio 5... voor de band uit de vakantieprovincie voor velen... Raccoon uit Goes in prachtig Zeeland. In hun carrière van inmiddels bijna 30 jaar... hebben ze niet heel veel samenwerkingen gedaan. Dat is vooral iets van de laatste jaren. Er was een single met zangeres Mo... en vorig jaar nog eentje met die andere Zweedse helden van Bluff. En nu, op hun nieuwe plaat... smelt de stem van frontman Bart samen met die van een pas 18-jarige... Nederlands-Engelse zangeres. Een samenwerking die berust op... puur toeval, want dit liedje stond al zonder haar op hun laatste album. Zij vond het zo mooi dat ze hun eigen versie online zette. En dat bereikte dan weer de oren van de band. En zij waren zo betoverd dat ze een nieuwe versie wilden maken. Samen met haar. En dat liedje is de hele maand juni.
2: De schijf van NPO Radio 5.
1: Raccoon featuring Fela Daffodils.

0: Heb ik nou net Bluff tot een Zweedse band gebombardeerd?
1: Ja, volgens mij zei je Zweedse.
0: Ja, ik weet dat er heel veel mensen zijn die de teksten van Bluff soms onbegrijpelijk vinden. Maar ik kan ze wel verstaan. Ja, Bluff is wel inderdaad een Zweeds woord.
1: Ja, ja.
0: Zeeuws, dames en heren. Net als Raccoon. Samen met Vela, de schijf van NPO Radio 5 van deze hele maand. Maar dit is natuurlijk waar jullie op zaten te wachten. Ja, dat wisten wij wel. Zometeen spelen we hem weer. Het allerleukste spelletje van de Nederlandse radio. Vaak gekopieerd, nooit geëvenaard. Vroeger of later, we spelen het zo dadelijk. En wat zit er dan in het prijzenpakket?
2: Onder meer de sleutelhanger, de Omroep Max sokken en de Goeiedag Hanekman boodschappentas. En nou ja, met deelname doen we er ook nog een deurhanger bij.
1: En wil je daar kans op maken? Geef je dan nu op via de gratis NPO Luister-app. En dat doe je door het codewoord DIK in de gratis NPO Luister-app te sturen. En laat ik het bij zeggen, natuurlijk van Dick Advocaat.
0: U weet wel, van Dick Advocaat op de
2: geen
0: NPO Luister-app.
1: Nou, jongens.
3: Goedemorgen.
0: Het is 8:30. Carolijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Henry. Veel epileptische aanvallen gebeuren 's nachts. Dat maakt het leven voor zo'n 200.000 mensen met epilepsie in Nederland onzeker. Net zoals voor hun naasten. Je weet nooit wanneer het weer gebeurt. Deze week begint de collecteweek, waarmee geld wordt ingezameld voor onderzoek naar technieken die epileptische aanvallen beter kunnen opsporen en misschien ooit voorspellen. Aanvalsdetectie noemen ze dat. Nou, deze vrouw wil dat graag voor haar man.
4: Dat je bijvoorbeeld aan het verschil in lichaamstemperatuur of in hartslag, dat er toch gedetecteerd kan worden dat er iets anders is, waardoor je alarmen geeft. En dat zou voor mij genoeg zijn, want als ik hem zie, dan zou ik het herkennen.
2: Ja, dan zou ze wakker worden en haar man bijvoorbeeld een neusspray kunnen toedienen. Door een brand in een transformatorhuisje vannacht viel op verschillende plekken in de provincie Groningen de stroom uit. In Delfzijl, Farmsum en Spiek. Ook bruggen en spoorwegovergangen werden getroffen, waardoor vanmorgen verschillende ritten zijn uitgevallen. Rond 7:00 vanmorgen kunnen sommige mensen thuis alweer koffie zetten, maar nog niet overal is de stroom weer terug. Bijna 100.000 fans van Paris Saint-Germain hebben gisteravond bij de Eiffeltoren in Parijs de spelers toegejuicht. Ze wonnen de finale van de Champions League tegen Arsenal.
5: C'est incroyable, deux fois ramener la coupe de Ligue des Champions. Donc c'est incroyable.
2: Ja, ongelooflijk dat ze twee keer op rij de Champions League weten te winnen, zegt deze fan. Nou, bijna 6.000 politieagenten werden ingezet in de Franse hoofdstad om alles in goede banen te leiden. Want zaterdagavond liep het nog helemaal uit de hand net na die finale. En vanaf vandaag wordt de Alpe d'Huez alvast even beklommen. Een verslaggever van RTV Utrecht neemt alvast een voorproefje op komende donderdag, als er op die berg weer heel veel geld wordt opgehaald voor onderzoek naar kanker.
6: Een verse streep asfalt, geasfalteerd. Misschien heeft dat te maken met de Tour, want er zit Alpe d'Huez ook weer in. Maar goed, 5.500 deelnemers. Het is nog rustig, maar dat gaat veranderen. Martin van Zijl, naast mij. Jouw bijnaam is de glimworm.
7: Dat is al jaren zo, ja. De glimworm. Zo noemden ze hem altijd, ook in het peloton.
6: Bij het stadion.
7: Bij het stadion, zeker Robert-Jan. Maar afbouwend dan mijn pensioen.
6: Ja.
7: Dus er is een goed vooruitzicht.
2: Ja, hij is nu buschauffeur en hij doet donderdag ook mee.
0: Heel geloofwaardig klonk dit.
2: Ja, het was het zeker. Hij wordt glimworm genoemd, want hij helemaal strak in de haartjes en de benen ingesmeerd en een mooi pakje aan. Dus vandaar.
0: Aanstaande donderdag heel veel aandacht ook op deze zender. En Bert Kranenbar gaan we dan ook spreken in de ochtend. En die hoor je de hele dag, want die gaat daar ook aan mee.
2: Ja. Het weer geregeld zon. Vanmiddag af en toe een buitje, vooral in het oosten. En het wordt 21 tot 25 graden.

0: Rechtstreeks uit de jaren 80. Ries Chanel met Dance Around the World.
1: Vroeger of later.
0: Henk de Vries uit Klaasinaveen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 67 jaar jong. Dan is de vraag net wel of net niet met pensioen. Of al heel lang, dat kan natuurlijk ook. Of nog lang niet.
2: Is nog net vanaf maart.
0: Oh, dan is het allemaal heel vers. En hoe voelt het?
2: Ja, goed.
0: Ja?
2: Ja, heel goed.
0: Waar heb je afscheid van moeten nemen? Wat was je werk?
2: Ik zat in het magazijn en deed dan de opslag en overslag van, van gereedschappen.
0: En mis je het?
2: Nee, niet echt.
0: Mis je er iets aan, de collega's?
2: Zoals dat een goede band met de collega's. En dat is wel een dingetje wat je niet meer hebt. Hè?
0: Ja. Maar verder is het wel lekker, hè? Want als je het niet mist, dan geniet je van de vrije tijd waarschijnlijk.
2: Ja, en gewoon je eigen tijd in indeling. Dat is heel mooi om te doen.
0: Wat ga je vandaag doen?
2: We gaan vanmiddag fietsen. We hebben 's morgens even wat huiswerk en dan 's middags fietsen.
0: Lekker. En fiets je dan zomaar ergens naartoe of heb je wel al een plan?
2: Ja, nou, we hebben wel een plan. Meestal is de richting Bargerveen. Dat is een soort veengebied. En heel uitgestrekt. Dus daar kun je mooi fietsen.
0: Wat is er mooi aan dat gebied, Bargerveen?
2: Gewoon de natuur en dan ook de geur soms van de natuur wat je daar kan ruiken. Dat is heel fijn.
0: Letterlijk de natuur opsnuiven.
2: Ja, echt.
0: Hoe zit je in de muziekkennis? Het is een gevaarlijke vraag, dat weet je. Ja, want er komt nu een quiz aan.
2: Ja, dat is een hele gevaarlijke vraag. Ik denk dat je dat hier wel aardig goed in zit, maar ja. Dat is een soort spanning wat je erbij hebt nu. Hè?
0: Ja, maar we gaan het testen. En ik zou zeggen, laat die spanning gewoon zoveel mogelijk los. Want ook al weet je het helemaal niet, altijd 50% kans natuurlijk. Dat is het leuke aan vroeger of later. En we beginnen dan in ons geweldig mooie archief. Hoef je alleen maar het jaartal van te onthouden. 1999. Wie te vroeg nieuwe haring verkoopt in dat jaar, die kan verklikt worden.
3: Met het symbolisch aan wal brengen van de eerste Hollandse nieuwe is het haringseizoen officieel geopend. Dit betekent voor de handel dat de vis pas vanaf morgen mag worden verkocht. Overtreders kunnen worden aangegeven via de haringkliklijn. Een onderzoek wordt dan ingesteld naar de vishandelaar die de Hollandse nieuwe te vroeg heeft verkocht.
0: Het is bijna satire, maar dit was echt Gijs Wanders, dus dit was echt zo. 1999, okay. Henk, daar is het startpunt. Ja. Zet hem op.
2: Okay. Ja.
0: I Save the Day van Roberto Giacchetti en de Scooters. Vroeger of later een hit al 1999?
2: Vroeger.
0: Dat was zeker vroeger, 1984.

0: Denk goed na, Henk. Dagen dat ik je vergeet van Cadans. Vroeger of later een hit dan 1984?
1: Denk later.
0: Ja, het was iets later, 1989. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Lekker zomerliedje van Terry Jacks, Seasons in the Sun. Was dat vroeger of later een hit dan 1989?
1: Vroeger.
0: Een stuk vroeger, 1974. Je gaat heerlijk.
1: Oké.
0: Uit de discotijd, You Should Be Dancing van de Bee Gees. Vroeger of later dan 1974?
1: Ik denk later.
0: Ja, ook dat is goed, 1976. En hier komt de laatste alweer. Voor de volle map, Take Me In Your Arms van Jefferson. Vroeger of later dan 1976?
1: Ik ga voor vroeger.
0: Vroeger of later? En dat is goed, 1969, de volle map. En wat is de volle map in dit geval?
2: Nou, de volle map is in dit geval de Goeiedag Haendrikman sleutelhanger. De mooie Max sokken. De Goeiedag Haendrikman boodschappentas. En voor het meespelen natuurlijk ook de deurhanger.
0: Nou, bijna alles kan mee straks op de fiets, zou ik zeggen, Henk. De sleutelhanger kan aan je sleutels. De Max sokken kunnen aan de boodschappentas. Dan haal je onderweg nog even wat lekkers. En die deurhanger, ach, die is dan voor als je weer thuis komt.
1: Ja, zeker.
0: Geniet ervan.
1: Nou, heel mooi.
0: Fijne dag.
1: Ja, dank u wel.

0: My Love. En dan is het alweer bijna 9 uur. Wat is hier weer lekker volgestroomd? De postbus. Het was weer heerlijk binnenkomen hier.
1: Ja, en ik had eigenlijk verwacht, Henry, dat jij elk uur zou openen met Good Morning Europe.
0: Dat had gekund, ja.
1: Ja. Nou, maar gelukkig zit je nu weer in de goede Ganekman-bubbel.
0: Er is ook geen Songfestival liedje voorbij gekomen, geloof ik.
1: Nee.
0: Nou ja,
1: nee.
0: Misschien dat dan in de loop van de week nog, want waar het bloed kruipt, waar het niet gaan kan, zeg
1: ja,
0: je dan.
1: Precies, ja.
0: Nou, zet je schrap.
1: Marion vindt het in ieder geval weer mooi dat je er bent. Veel plezier de komende 2 weken. We mogen het hele jaar van je genieten, Henry. Eerst bij het Eurovisie Songfestival, nu op NPO Radio 5. Straks bij het WK Voetbal. Ook nog Radio Tour de France. Nou, het kan niet op. En Tonny Schuurmans van Grinsven die zegt ook fijne week allemaal. En het wordt genieten de komende week op NPO Radio 5. Er is ook wat verwarring, namelijk over Giel Beelen. Ja, wanneer is Giel er nou? Giel is er pas over 2 weken, dus maandag 15 juni. Dus ja, Eerst even Henry lekker genieten en dan pas Giel.
0: Precies 2 weken na vandaag.
2: Inderdaad, ja. En radio-icoon Ferry de Groot die vertelde over zijn WK-hit Als Dik Me Hulp Nodig Heb. Nee. Ja, eigenlijk een toevalstreffer, zo noemde hij het zelf. Het begon als een gebbetje, maar het werd in 1994 zo goed opgepakt dat het dus zo'n hit werd. En Tony vindt dat het Als Dik Me Hulp Nodig Heb eigenlijk de schijf van NPO Radio 5 had moeten zijn.
0: Als er een nieuwe versie was geweest, hadden we dat vast gedaan.
1: Ja. Trouwens, nu ook een mooie schijf hoor van Raccoon.
0: Zeker.
1: Dan nog even over jouw kinderen, Henry. Die zijn weer van de partij de komende 2 weken. Vanmorgen mocht Luc een plaatje uitzoeken. En Luc, ja, die begon een beetje als piepmuisje, maar is nu een volwassen kerel met een flinke baard in de keel. Dat hoort ook Mieke. Die zegt zo grappig, je hoort de kinderen ouder worden. En Jos, die zegt leuk. En die kids, die worden steeds professioneler.
0: Ja, die kids wel.
1: Ja.
0: Ik zal het overbrengen. Ja. Snelle is de gast vanmiddag bij Lunch Lekker met Daniel Dekker. En wij geven hem zo aan Mr. Arbeidsvitamine Hans Schiffers. Wat ons betreft,
1: een goede dag.

0: Samen Max.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vanavond en de komende dagen ben ik er weer met Pau de Wit en dus Mogré. Iedere avond spannende gesprekken met de hoofdrolspelers uit de actualiteit en de politiek. Dus blijf wakker en kijk naar Pau de Wit en Mogré rond 22:30 bij BNNVARA op NPO 1.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Ik haal het stopkapje van de microfoon, dat kon je volgens mij horen.
13: Je blaast meteen even de boel schoon.
12: Ja, inderdaad. Ja. 9:00, Caroline Bari met het NOS Journaal.
13: Goedemorgen Hans. De Franse marine heeft op de Atlantische Oceaan een tanker onderschept uit Rusland, die onder internationale sancties viel. Dat meldt de Franse president Macron. De Britten zouden bij die operatie geholpen hebben. Frankrijk stopt vaker schepen die vermoedelijk tot de Russische schaduwvloot behoren. Het zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo internationale sancties te omzeilen. Het schip waar Macron over schrijft op sociale media voer onder de vlag van Madagaskar. Dat er steeds meer thuisbatterijen worden verkocht was al bekend. Maar er zijn nu ook wat cijfers bij. Volgens Synergy Research zijn er in de eerste 4 maanden van het jaar bijna 20.000 plug-in batterijen verkocht. Die kun je met de stekker gewoon zelf aansluiten. Ze kosten zo'n €1.500. Deze man heeft er meerdere, laat hij bij RTL Nieuws zien.
14: Dit zijn stekkerbatterijen, dus die kun je gewoon kopen en zelf in stopcontact pluggen. En dit is een grotere, wordt door de installateurs geplaatst. Ja, die kan ook handelen op de energiemarkt, die kan noodstroom leveren. Nou, ik heb hier onze elektrische auto en die is op dit moment aan het laden met de zonnestroom die onze zonnepanelen opwekken.
13: Ja, voor huishoudens zonder elektrische auto of warmtepomp zijn ze niet rendabel, die batterijen. Maar populair zijn ze dus wel. In het hele land zijn er naar schatting 50.000 tot 100.000. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar bureau HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. De politie mocht dat doorsturen, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Het idee is dat BOA's op die manier beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken. En vandaag bestaat het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht 50 jaar. Daar kun je van alles zien over de geschiedenis van de baggerindustrie. Het museum gaat uitbreiden en zich meer richten op jongeren.
0: We hebben ook al een bouwkeet naast het museum neergezet. Dat noemen we de Wouwkeet. Waarin we jonge mensen een paar honderd per jaar laten zien wat we allemaal kunnen doen met dit mooie vak. Niet alleen in Nederland, maar ja, zoals u weet, het is wereldwijd een typisch Nederlands beroep.
13: Ja, volgens het museum heeft het woord baggeren een negatief imago door de associatie met vervuiling, stank en overlast. En daarom maken ze vanmiddag een nieuwe naam voor het museum bekend. Het weer geregeld zon. Het blijft vandaag overwegend droog bij 21 tot 25 graden. Weinig wind ook, maar morgenmiddag trekken er een paar stevige onweersbuien over het land.
11: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Deze ABBA-song had zowel invloed op zowel Pete Townshend van The Who, die dit een meesterwerk noemde, als het team achter Girls Aloud en de Sugar Babes, die SOS als maatstaf gebruikte voor wat ze melodisch gezien wilden bereiken. Radio 5. ABBA. Met SOS. Goedemorgen, welkom bij de Arbeidsvitamine. Dank aan Henry en zijn team voor de afgelopen uren. Wij gaan platen draaien en die komen vandaag voor rekening van de fruittelers in Maastricht. De familie Meijs begon rond 1950 een fruitbedrijf in Ressen, net boven Nijmegen in de Betuwe. Aardbeien, pruimen, kersen, appels en peren werden via de fruitveiling EKV afgezet. Vader Geert was een fruitteler in hart en nieren en genoot ook van roodbosjes en zwaluwen en mezen en eksters en spreeuwen op het bedrijf. En broers en zussen volgden Geert in zijn voetsporen. De historie van de familie Meijs horen we terug in hun lijst, aldus Chris. Een andere aanvraag komt van Leendert Bronco uit Groenekan in Utrecht. Een zomerlijst heeft hij ervan gemaakt.

was dat van een van sowieso een van de meest verrassende stemmen uit de 60s die ging bloeien in de jaren 80 met de Pet Shop Boys samen. Dat had niemand kunnen bedenken op de tekentafel. What Have I Done to Deserve This? Daarvoor Your Song van Elton John. Een lekker naïeve song ook van Bernie Taupin qua tekst. En nog steeds misschien wel een van de meest bekende van Elton John. En de Monkees hoorden we met Daydream Believer. En hier met het mooie zonnige weer zijn de Beach Boys.

dit 2 weken later had opgenomen, was het lang niet zo mooi geweest waarschijnlijk. Hij zat helemaal onderin daar, ergens in zijn gevoel. En dat blijft zo mooi meespreken met die mooie zakjes hier erin. Onderweg daarvoor de Honky Tonk Women van de Rolling Stones. Die hadden het vaker over dit onderwerp. En Good Timing hoorde je van de Beach Boys. Dagelijks dan reden de Bee Gees naar de studio over Biscayne Bay Bridge. En dat was zo'n weg die hoppadobbadobbadobbad, die zo op deze manier ging. En ineens herinnerde Barry of Morris.

Met je melige bewerking van Dua Diddy van Manfred Mann door de Dolly Dots. Maar die kwamen natuurlijk overal mee weg, die meiden. En de Kings hoorden je met Days. Zus Rosie Davies emigreerde naar Australië. En daar was het afscheid eigenlijk op geschreven. Hoewel de fans zullen denken dat het ging over het afscheid van de Kings met hun publiek. Those were the Days, zo ongeveer. En de Bee Gees hoorden je met Jive Talking.

We leren hier in de studio ineens dat Cher meezingt op You've Lost That Lovin' Feeling. En als sessiezangeres dan waarschijnlijk, denk ik, met The Righteous Brothers. Want die is inderdaad hoog in te horen. Grappig, volgende keer nog eens beter luisteren. Het zal vast lukken, want hij komt regelmatig voorbij hier in Arbeidsvitamine. Deze Righteous Brothers, classic. Skybird hoorde je van Neil Diamond. En de Donnydots met Do I Diddy. Dit is Pharrell Williams met Daft Punk. En Get Lucky. Oh ja, en na

bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app hoef

Eind jaren 50 een uitnodiging om een hele rock'n'roll revolutie mee te beginnen. Waarin je spreekt over je ouders als The Folks. Zoals Eddie Cochran dat deed. Daar hebben heel veel mensen op gedanst destijds. Come on everybody. Daarvoor Grand Hotel van Procol Harum. Dat was Keith Reed die die gebeurtenissen van die band omzette in poëzie. En Get Lucky hoorden we van Daft Punk met Pharrell. En nou Rodgers met zijn chunker gitaar. Die komt trouwens naar Paleis Soestdijk. Begreep ik deze zomer. Van nou Rodgers. Maar iedereen treedt op in Nederland hoor.

Remon, een Duitse band, was dat met Supergirl in de arbeidsvitamine. Wij hebben, behalve dat je je op kunt geven voor arbeidsvitamine, ook nog een leuke puzzel online staan via arbeidsvitamine.nl. En deze week hebben wij twee kaartjes voor een film weg te geven die op dit moment net uit is. En die gaat ook over een Supergirl, namelijk Nienke Plas. Die speelt een bijstandsmoeder in nood die kinderen de zomer van hun leven gaat geven in een hele vrolijke film. Die gemaakt is door een Chileens-Nederlandse regisseur. Treat Her Like a Lady heet die film op zijn Hollands. En daar hebben wij dan kaartjes voor. Dus als je even wilt buigen over de puzzel die we online hebben staan, dan win je misschien twee kaartjes deze week. Dadelijk terug met Creedence Clearwater Revival. Tot zo.

0: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
1: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Het is 10:00 en daar is Carolijn Bari met het NOS-journaal.
9: Goedemorgen. Ook in de zorg wordt miljoenen uitgegeven aan kunstmatige intelligentie om de hoge werkdruk en de personeelstekorten aan te pakken. Maar AI-systemen in de zorg hebben niet alleen maar voordelen, denkt deze medisch ethicus.
10: Als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen. Dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe zou hoeven te sturen. Tegelijkertijd, als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten wat we veel terug horen, is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
9: En als je de administratie laat doen door kunstmatige intelligentie, mis je het moment om nog even na te denken over de gezondheid van een patiënt. Later vandaag gaan deskundigen hierover met elkaar in gesprek. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een raketfabriek. 2 mensen raakten gewond. De explosie ontstond tijdens het schoonmaken van apparatuur die wordt gebruikt voor het maken van brandstof. De directeur van de fabriek heeft zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden van de slachtoffers. Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten was het vuur moeilijk te bestrijden omdat de plattegronden van de raketfabriek gelden als staatsgeheim. In Colombia is er nog geen winnaar bij de presidentsverkiezingen. Er komt een tweede ronde tussen een linkse en extreemrechtse kandidaat. De extreemrechtse kandidaat, die zichzelf de Tijger noemt, wist onverwachts veel kiezers achter zich te krijgen door te beloven drugsbendes en guerrillabewegingen keihard aan te pakken.
11: Hij zegt: ik wil dit over een hele andere boeg gooien. Er moeten megagevangenissen worden gebouwd. Hè. Zijn grote voorbeeld is dus ook de president van El Salvador, Bukele, die dat dus ook heeft gedaan. Hij heeft het zelfs over kooien. Ja, met deze uitslag zeggen zij eigenlijk: we willen een keiharde aanpak van dat geweld.
9: De tweede en definitieve ronde van de presidentsverkiezingen zijn over een paar weken. En veel mannen hebben iets met auto's, maar Dick uit Midden-Beemster heeft er tientallen. Allemaal Citroëns, binnen en in zijn tuin. Van een van de flodderauto's tot nog veel meer, zegt hij tegen een verslaggever van NA Nieuws die zijn ogen uitkijkt.
12: De godin van de weg. Welke was dat dan? Welk type was dat?
13: Dat was de Citroën DS, de snoek.
12: Dus hier staan allemaal nieuwe banken zelfs.
13: Ja, dat is voor deze, de CX.
12: Oh, ga je ook alles restaureren dan? Is
13: het... Een groot deel wordt weer netjes op de weg gezet ooit. Ja. Ja, maar het is ook gewoon een collectie.
8: Ja, nou, die
9: 70, hè? Allemaal in je tuin? Kan je voorstellen?
8: Ja, die verslaggever zit nog meer te smullen dan die man zelf.
9: Ja, eigenlijk wel. Ja. Het weer, geregeld zon en het blijft vrijwel overal droog. Weinig wind, 21 tot 25 graden. Morgen slaat het weer om en dan komen er onweersbuien over het land.
8: Nooit geweten dat die vlotters ook een Citroën hadden. Kijk, daar krijg
9: ja, die stond op de vuilnisbelt en daar probeerde hij de buurvrouw te versieren. En die auto staat nu ook in Middenbeemster.
8: Wat doet u nou, buurman?
7: Ja. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Creedence Newball was een vriend van Tom Fogerty, de broer van John Fogerty. En Clearwater was een biermerk, een revival, omdat de heren een bloedhekel hadden aan hun eerste naam, de Gollywogs. Daar wilden ze zo snel mogelijk vanaf. En we spreken die namen altijd nog met respect uit natuurlijk. Creedence Clearwater Revival, een ijzersterke sound. Arbeidsvitamine op Radio 5 met de aanvragen van Leendert Bonko. Leendert wil weinig woorden vuil maken aan zichzelf, maar hij vindt het fijn om regelmatig een lijstje met favorieten naar ons toe te sturen. En andere aanvragen komen van de fruittelers van de familie Meijs. Vader Geert ging voorop in het vak, gevolgd door vier broers, Jan, Cor, Harry en Joep, met elk een fruitbedrijf. En de twee zussen Els en Thea die trouwden ook weer met een fruitteler, wel op vijf andere locaties, begrijp ik. En op verjaardagen, kersenfeesten en een speciale kerstfruitveiling was het altijd gezellig samenkomen. Maar ja, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe machines, nieuwe rassen en muziek waren altijd de onderwerpen bij ons. Al dus Geerts zoon Chris die de lijst stuurde.

0: Wat vindt hij daar nou, hè? Pillen, pellen. Maar het blijkt pitter-patter te zijn. Omdat het namelijk exact is overgenomen van de Britse Cascades. Rhythm of the Rain. Dat was Rob de Nijs. Daarvoor No Mercy van Raccoon. En daar weer voor die Archies met de kauwgomhit van de eerste orde. Sugar, sugar.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Nou, dan gaan we lekker puzzelen. Het is een kort puzzeltje met 4 stukjes. 1, 2, 3, 4. Zo zijn ze benoemd. Het is nooit de juiste volgorde. Je moet iets anders gaan bedenken. En het onnavolgbare puzzelboek van arbeidsvitamine ligt hier op je te wachten. Met onder meer ook tekeningen van mij erin. Dus ik denk dat je daar wel de vakantie mee door zou kunnen. Dan moet je het wel even zien te winnen. Vandaag, papa die helpt zijn jonge puberzoon door de eenzaamheid heen. He said, son, now here's some little somethings. I stuck them on my wall and now my nights... Seem quite so lonely no more. In fact, I don't go bad at all. Dus die jongen heeft veel plezier daarvan. Luister maar.
1: 1. I don't go bad at all. 2. He said some now, here's some little something. 3. I stuck them on my wall. 4. And now my nights seem quite so lonely. In fact, I...
0: Ja, voor de goede orde, het gaat over masturbatie. Maar laat je daardoor niet afleiden. Dus stuur ons de oplossing via de NPO Luister-app. En ik ben benieuwd naar jullie volgorde op dit moment.

0: Country puristen die bogen zich het hoofd. Was dit nou nog country of is het gewoon mainstream pop? Het was allebei natuurlijk. Lynn Anderson met Rose Garden. Daarvoor Traveling Wilburys met Handled With Care. En Songbird van Fleetwood Mac. Dat we ook nog wel eens draaien in de versie van Eva Cassidy.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Wie heb ik aan de lijn? Dat is, stel jezelf maar even voor.
2: Ja, Vincent. Goedemorgen, Hans.
0: Vincent, goedemorgen. Je reageert volgens mij al vaker op die puzzel, hè?
2: Ja, want ik ben van het werk en dan komt dat langs. Dan even op, even goed luisteren en dan hup, weer door met werken.
0: Ja, oh, je kunt je er goed op concentreren even voor die paar seconden.
2: Moet wel, meestal, ja.
0: Ja, heel grappig. Je kende die plaat niet, hè, van The Who?
2: Nee, ik heb heel veel van The Who, maar dit, nee. Tenminste, ik herkende in ieder geval The Who, maar verder niet.
0: Inderdaad. Ja, nou, duikt wel eens op zoeklijstjes, zoals vandaag dus inderdaad Pictures of Lily. Laat eens weten wat jij ervan gemaakt had.
2: Ik had ervan gemaakt 2, 3, 4, 1...
1: Drie. Vier. Eén.
0: Nou, daar kan geen discussie over zijn. Hè? Dat verhaaltje rolt zich helemaal mooi af van begin naar het eind toe. En dan gaat het nog door ook trouwens in het liedje. Dus ik feliciteer jou met het winnen van het puzzelboek. En de volgende keer weer, toch, Vincent?
2: Heel leuk, ja. Zo doen.
0: Oké. Okay. Nou, wat ga je doen? Wat voor werk heb je?
2: Wat heb ik voor werk? Ik schrijf stukken. Nee, ik adviseer de overheid bij... Ja, IT-oplossingen. Zo moet ik het denk ik zeggen.
0: Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig. Wat voor IT-oplossingen? We zitten er middenin met z'n allen. Dus wat jij voor oplossingen verzint...
2: Ik kan er heel veel over vertellen, maar niet op de radio.
0: Nou, dan word ik nog nieuwsgieriger.
2: Ja, daarom.
0: Andere keer. Dankjewel, Vincent.
2: Dankjewel.

De mooie Patti LaBenville. Op haar 16e had ze een rol in Flash, een film van Andy Warhol. En met Cat Stevens kreeg ze verkering toen zij model was in Londen. En hier is de verkering uit, want I love you, my lady. Maar hij doet eigenlijk net of ze ook overleden is. Want why do you breathe so low and I wake you tomorrow? Het is een beetje een griezelig liedje eigenlijk. Maar goed, die Cat Stevens kon daar behoorlijk fantaseren hoor, op dit soort teksten. Something's Got a Hold of My Heart was van Gene Pitney en Mark Almond. En Pictures of Lady was van The Who. En daar hebben wij de puzzel mee gespeeld.

Het schijnt te ontleend te zijn aan een vampierfilm uit 1922. Nosferatu, wat te horen is aan het Love in the Dark thema. En die Bonnie Tyler die verspiegelt nervositeit en eenzaamheid en angst. En ze hoopt dat haar geliefde zich bij haar voegt in het eeuwige vampiers. En als hij haar komt halen, dan volgt een totale verduistering van het hart. Je moet er maar zo naar willen luisteren. Voor Bonnie Tyler, Daniel Lohuis.

0: Aan het einde komt hij altijd even terug om op zijn mondharmonica te spelen. Bob Dylan was dat, Like a Rolling Stone. Die je altijd onthoudt aan de opvatting dat a Rolling Stone gathers no moss. Dus het groeit geen mos onder een rollende steen. En eigenlijk is dat de reden dat hij er nog steeds is, denk ik. Hij zal daar een goede opvatting over hebben. En de Buena Vista Social Club hoorde je met Chan Chan in deze aflevering van Arbeidsvitamine. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog een heel uur. Dus tot zometeen.
1: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers, ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker, ingezameld door het grootste goede doelenevenement van Nederland. Deze week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bert op 5 is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en donderdag de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
2: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl. NPO Radio 5.
3: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Vanavond en de komende dagen ben ik er weer met Pau de Wit en dus Mogré. Iedere avond spannende gesprekken met de hoofdrolspelers uit de actualiteit en de politiek. Dus blijf wakker en kijk naar Pau de Wit en Mogré rond 11:30 bij BNN Vara op NPO 1.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Nothing ever stays.
12: The Boys of Dungeon Lane.
11: Nothing comes to mind.
12: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
11: No one.
12: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
14: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
17: Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met de test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test krijgen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score kregen alleen hormoontherapie. En in beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. De Nederlandse industrie is de afgelopen maanden hard gegroeid. Het is de grootste toename in ruim 4 jaar tijd. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Doordat er weinig meer door de straat van Hormuz gaat, zoeken bedrijven naar alternatieven en leggen voorraden aan, zegt deze econoom van ABN AMRO.
18: Dat heeft te maken met tekorten die aan het ontstaan zijn, bijvoorbeeld aan chemische producten. Het Midden-Oosten is normaliter een belangrijke leverancier, bijvoorbeeld van olieproducten, chemische producten en ook aluminium. Veel ondernemers en inkopers die vrezen dat die tekorten nog wel enkele maanden aanhouden. En die kopen daarom extra voorraad in, omdat ze anders zonder komen te zitten.
17: Ook wordt er flink geïnvesteerd in datacenters door chipfabrikanten, waar onder meer ASML van profiteert. Nog ruim 460 huishoudens in Delfzijl zaten een uur geleden nog zonder stroom. Vannacht was er brand in een transformatorhuisje in Farmsum, waardoor op meerdere plekken in de provincie de stroom uitviel. Ook enkele bruggen en spoorwegovergangen werkten niet meer. Dat is inmiddels opgelost. De getroffen huishoudens in Delfzijl zouden volgens netbeheerder Enexis over een uur allemaal weer aangesloten moeten zijn. De A6 tussen Emmeloord en Lemmer krijgt vanaf nu een grote onderhoudsbeurt. Dat duurt nog tot het einde van het jaar. Maar het verkeer kan er gewoon overheen blijven rijden op versmalde rijstroken.
19: We gaan groot onderhoud uitvoeren. En dat betekent dat we het asfalt gaan vervangen. We onderhouden dan meteen de bruggen en viaducten. En dan worden ook 3 duikers vervangen.
17: En Rijkswaterstaat pakt ook de gigantische ruimtes onder de afsluitdijk aan. Deze spuikokers voeren overtollig water uit het IJsselmeer af bij hoogwater. Vanwege het onderhoud staan die ruimtes nu droog. Bijna 100 jaar geleden bedacht door ingenieur Lely en het werkt nog steeds. Indrukwekkend vindt deze medewerker.
20: De vloer is nog prachtig. Het zijn de steentjes van meneer Lely van ongeveer 90 jaar, meer dan 90 jaar oud. He, dus die is fantastisch. Wat we ook doen is het plafond repareren. Hier zie je al dat het plafond gerepareerd is. En dan pakken we de zijwanden aan. Je moet het blijven onderhouden.
17: En dan nog het weer. Zondag ook wat bewolking. En bij weinig wind wordt het 21 tot 25 graden.
21: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Feitelijk maakt het ook een beetje chagrijnig, hè? Zo'n hotel dat je binnenkomt, maar waar je nooit meer weg kunt. Wat gebeurt daar dan eigenlijk? Een surrealistische wereld vol genot en dans, maar eenmaal verstrikt in je eigen verlangens kom je er nooit meer uit. Wij onthouden hem vooral ook door de zin "We are all just prisoners here of our own device." Dat zijn onze smartphones waar we natuurlijk aan vasthangen. Enfin, je snapt hem wel. De arbeidsvitamine, de aanvraag gekomen van Leendert Bronco, Groene Kan, en van fruittelers van de familie Meijs. Chris Meijs uit Maastricht meldt dat hij aanvankelijk ook fruitteler is geworden, maar mede onder invloed van het weer, zoals nachtvorst en hagel, heeft hij uiteindelijk toch een ander beroep gekozen. Een hobby van hem is fietsen, en dan niet zomaar, want hij is van Maastricht naar Belgrado gegaan dit voorjaar. Met meer te zijn

De suite had zich van hun scheppers Gin & Chapman losgewurmd. Dus kreeg alle aandacht. En dat werkte ook, want in 1974 hadden ze achter elkaar de ene naar de andere nummer 1 hit in ons land. Nou, niet allemaal nummer 1 is, maar 3 volgens mij achter elkaar. Dit was de eerste, Dynamite. Daarvoor Strawberry Fields Forever van de Beatles. Niet gek bij dat lijstje van die fruittelers natuurlijk, die aardbeien. Die op dit moment erg goed schijnen te doen, even in dit moment. En ik heb ze niet hoor in de tuin, maar jullie misschien wel. En Wouldn't It Be Good was van Nick Kershaw. En een dynamite is een fijne maat, zegt Wannes hier.

Cecilia de patroonheilige van de muziek te zijn. Dus dat kwam mooi uit voor Simon & Garfunkel. Die even een vrolijke paar minuten wilde vieren met dit leuke ritme. Daarvoor Hello Mary Lou van Ricky Nelson, geschreven door Gene Pitney. En we hoorden Whitney Houston op de hip-hop tour met My Love Is Your Love. Arbeidsvitamine. Met Dire Straits. These mist-covered

Een van de meest in het oor springende LP's die in de jaren 70 uitkwam. Dat was Tapestry van Carole King, die altijd al liedjes schreef, maar dat helemaal nu voor zichzelf bewaarde. I Feel the Earth Move. Daarvoor It's Now or Never, of Solo Mio van Elvis Presley. En Dire Straits met Brothers in Arms. Arbeidsvitamine.

held in de Mamas en de Papas moet die man achter de knoppen geweest zijn. Want die had zoveel schuifjes open te trekken. En als je dan dat koortje zo op de achtergrond hoort met tiet, dat is heel snel gezongen. Kortom, het was wel een groot feest bij die Mamas en de Papas. Ondanks de drugs die er ook nog doorheen werden gejaagd in grote hoeveelheden. Dit waren ze, de arbeidsvitamine van vanochtend met Locomotive Breath van Jethro Tull, dat we nog hadden. En de fruittelers van de familie Meijs bedanken we daarom. En Leendert Bronco met zijn lijst, het groene kan. Lunch lekker met Daniel Dekker. Maak er een mooie dag van. En dit is tot slot Michael Kiwanuka. Met Cold Little Heart.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Je lichaam ontgiften door met een vacuümcup bloed uit je lichaam te zuigen. Het zou helpen tegen onder meer migraine en onvruchtbaarheid. Radar onderzoekt de wet-cupping-methode met een verborgen camera en brengt de risico's in kaart. Vanavond om 20:30, Avro Tros, NPO 2.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Nu bij Dirk. Vivera. 1,49. Heel lekker en super voordelig.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 12 uur nieuws met Caroline Bari. Goedemiddag, Caroline.
14: Goedemiddag, Daniel. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er vermoedelijk 349 doden en meer dan 1100 besmettingen. Volgens correspondent Alice van Gelder probeert Oeganda het aantal besmettingen te verminderen door betere voorlichting.
15: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keer het isolatiecentrum opgezet.
14: De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is flink opgelopen. 6 jaar geleden stonden er 45 mensen op en nu gaat het om 261 wachtenden. Het zijn gedetineerden die nu langer in een gevangenis blijven zitten. Die krijgen na 4 maanden vergoeding en dat kost de staat tonnen. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat te weinig mensen na behandeling weer doorstromen en in een vervolginstelling terechtkomen.
16: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
14: In een vuurwerkfabriek in Malta is een krachtige explosie geweest. Inwoners rondom de fabriek melden gebroken ramen en gebouwen die trilden door de kracht van die explosie. Twee mensen zijn licht gewond geraakt. En 2 jaar op rij kon Trekker Trek niet doorgaan vanwege het slechte weer. Maar dit weekend stond het terrein in Nieuw-Vennep weer ouderwets vol met tractoren. Er waren allerlei wedstrijden en het doel was om een zware sleepwagen zo ver mogelijk vooruit te trekken.
17: Een hele zonnige dag gelukkig.
18: Ja, dat is heerlijk, heerlijk, heerlijk weer. Sinds 2 jaar eindelijk weer eens een keertje lekker weer.
17: En wat vind je hier zo mooi aan?
18: Nou, gewoon gezelligheid.
19: Ik heb er 7 meedoen vandaag.
20: Zo'n van makkelijk.
17: Wat moet je met 7 trekkers?
19: Ja, ik vraag er ook niet over een paar schoenen jij hebt. Jij kent er ook maar 1 aan.
14: Ja, de verslaggeefster van NA Nieuws zag verder niet heel veel vrouwen, maar het zijn er wel elke editie ietsje meer, zei een deelnemster. Nu hoor je trouwens overal de sirenes afgaan en het is een halfjaarlijkse test, dus ook de telefoons zijn als het goed is om 12 uur afgegaan. Maar niet in de studio. Het weer, vandaag nog geregeld zon en 21 tot 25 graden. Vanaf morgenmiddag trekken enkele stevige onweersbuien over met soms veel regen.
13: Dankjewel, Carolijn. En je blijft in de buurt, hè?
14: Ja, zo meteen weer met heel leuk dierennieuws.
13: Oké, tot zo.
12: Lunch Lekker met Daniel Dekker.

goedemiddag en hoera, het is weer maandag. Een zonnig weekend achter de rug en de eerste muzikale lunch is in feite hier op NPO Radio 5. Daar is de show met de allerbeste evergreens. Met over een paar minuten Sita Vermeulen aan de telefoon. En zij was even de kopstukken van een hele beroemde popgroep. Al een jaartje of 25 geleden. Chaotic. En ze komen terug met een podcast, concerten. En er komt een boek, een film, een documentaire. Een soap. Nou, ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar in ieder geval mooie herinneringen ophalen met Sita. En sneller komt langs. Zijn album is uit. En komende zaterdag geeft hij zijn tweede eigen festival. Genoeg om over bij te praten. Maandag 1.

0: Danny Nijman was dat en een van zijn grootste hits, dat was ik weet niet hoe. Kom uit de jaren 80 en daarvoor de Dion and the Wanderer. Uit 1961, een echte evergreen. Later ook nog gedaan door de mannen van Status Quo. Nou, nogmaals, goedemiddag. Welkom aan onze Omroep Max lunchtafel. Die staat hier iedere dag bij NPO Radio 5 tussen 12 en 2. Er gaat iets bijzonders gebeuren. Want misschien kun je nog wel herinneren, het is alweer een tijdje geleden. 25 jaar. In 2001 was er een heel bijzonder realityprogramma op de televisie. Dat heette Starmaker. Misschien kun je dat nog wel... Ja, toch Starmaker. Dat ligt bij mij nog wel echt in het geheugen. En zeker bij Sita van Meulen. Want zij was een van de bandleden van een hele beroemde band die daaruit is gekomen. Chaotic. En die waren maar een tijdje populair. Leuk om je weer even te spreken, Sita. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, het gaat heel goed met mij. Leuke inleiding, dankjewel. We zijn heel druk met voorbereidingen voor ons concert.
0: Ja, ik heb je een tijdje niet gesproken, maar je was dan wel uit het oog, maar niet uit het hart.
1: Ah, oh, dat is lief.
0: Je bent van alles bezig, toch? Kindermusicals, theatervoorstellingen.
1: Ja, het is een beetje een drukke tijd. Ik speel momenteel nog in Door een Roosje van de Van Hoorn Studios. En volgend seizoen mag ik met Woesel en Pip mee op tour. En daarna Bellen en het Beest. Dus dat is gewoon iets wat ik al 15 jaar doe. En waar ik heel veel plezier in heb. Alleen nu komt Chaotic er ook nog eens bij. Want ja. Het is inderdaad 25 jaar geleden dat wij het Starmakerhuis ingingen.
0: Nou.
1: En een tijdje geleden is het idee ontstaan om toch wel dit reuniejaar te pakken om wat leuke optredens te geven. En daar zitten we nu middenin, in de repetities en de voorbereidingen.
0: Was dat nou dat Starmakerhuis, was dat nou na Big Brother of was dat dan nog daarvoor eigenlijk?
1: Nee, klopt, het was daarna. De eerste sowieso. Ik weet even niet meer precies of een tweede reeks ook was. Maar het was wel in dat Big Brother huis.
0: Maar waarom moesten jullie dat huis zien eigenlijk?
1: Nou ja, dat was het idee van de makers. Een soort Star Campus, zo werd het genoemd. En daar woonden we voor 3 maanden lang. En bouwden we toe naar een popgroep. En in het begin waren we met 12 mensen. En uiteindelijk had je dan elke donderdag een live uitzending. En daar werden dan mensen uitgestemd. En uiteindelijk waren we met z'n zevenen de band Chaotic.
0: Ja, maar wie werd er uitgestemd? Die niet konden zingen of geen gitaar konden spelen? Of hoe werkte dat?
1: Nee hoor. Iedereen was natuurlijk super muzikaal. Want we hadden ook voorrondes voordat we überhaupt werden uitgekozen om mee te gaan. Alleen mee te doen. Alleen... Ja, de Starmakers en het publiek thuis. De Starmakers waren dan de makers en de bedenkers.
0: Dat was best wel leuk eigenlijk, hè?
1: Superleuk.
0: Toen nog heel origineel. Ja, nu is dat allemaal 100 keer gedaan. Maar jij kende die mensen natuurlijk niet, die anderen.
1: Nee. We werden inderdaad als zootje bij elkaar gegooid in een huis. Zo van, nou, zoek het maar uit. En we kregen elke dag danslessen en zanglessen. Dus wij werden echt opgeleid tot popgroep. Maar eigenlijk hadden we geen idee waar we aan begonnen.
0: Hoe oud was je toen eigenlijk?
1: Ja, ik was 21. Ik was een van de ouderen al. Stefan was ook 21. Maar Bart en Anne bijvoorbeeld, die waren 17 jaar.
0: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk best wel pittig als je dan voor 3 maanden in een huis terechtkomt waar je... Nou. Elke dag waren we op tv en we wisten ook niet wat er werd uitgezonden. Dus op een gegeven moment mochten we wel af en toe naar een signeersessie bijvoorbeeld in een ouderwetse platenzaak. En dat moest worden afgelast omdat er zoveel fans stonden te wachten op ons. Het waren echt bizarre taferelen wat we meemaakten.
0: Ja, en een hele grote hit hebben jullie natuurlijk ook gescoord.
1: Ja, klopt.
0: Ik weet het nog, dat liedje heel veel gedraaid toen.
1: Oh, superleuk.
0: Ja, want dat stond in de hitparade, dat presenteerde ik toen. Nou, jullie waren er niet uit te krijgen eigenlijk, hè?
1: Oh, te gek. Ja, het heeft nog best wel lang geduurd. Want je kreeg op een gegeven moment de One Day Fly, hè, van Kopspijkers. Maar ja, we bleken geen One Day Fly te zijn. Want we hebben er best wel leuke optredens en best wel nog van lange tijd leuke dingen aan overgehouden.
0: Ja, er zijn nog een heleboel nummers daarna ook nog gekomen. Maar die Damn I Think I Love You, dat is natuurlijk gewoon een... dat is echt wel een van de allergrootste hits uit die tijd.
1: Ja, zeker.
0: Nou, en jullie gaan op 12 juli, dus op vrijdagavond juni, moet ik even goed zeggen. Want dat mensen niet verkeerd verstaan. In Tivoli, Utrecht, gaan jullie een show doen. Die is inmiddels al uitverkocht, hè?
1: Zeker. Die van 12 juni was binnen 20 minuten al uitverkocht. En voor 11 juni zijn er nog de laatste kaarten zijn in verkoop gegaan.
0: Maar wat wordt dat voor avond?
1: Mocht je dit horen? Nou, het wordt een avond met al onze hits komen voorbij. Eigenlijk de tofste liedjes die op de album stonden, die spelen we. En we spelen ook allemaal een solo. En die van mij gaat natuurlijk happy zijn.
0: Oh ja.
1: Ik ging toen de tijd ook nog een solo-avontuur aan. En,
0: Ja, je hebt ook nog een andere nummer 1 in dit gehad met Marco Bussato, nu je het zo zegt.
1: Ja,
0: schiet me ook naar binnen. Loop op het water. Dat was er ook eentje.
1: Ook nog. Kan niet op. Ja.
0: Wat leuk.
1: Dus nee, het wordt een hele leuke avond met een toffe live band. En er komen wat Zero's medleys voorbij. Het wordt gewoon een hele leuke avond. We gaan terug in de tijd met z'n allen. En met de fans die ook al een popelen. Maar wij zijn zelf ook echt aan het popelen. We hebben onwijs veel zin om lekker...
0: Hebben jullie wel een beetje gerepeteerd al, Sita?
1: Ja. We zijn druk met de choreo. Ja, ik noem het choreo, maar het zijn gewoon plaatsingen op het toneel. We zijn toch met 7 mensen. Dus ja, dan moet je natuurlijk wel... Een hele show moet een beetje leuk zijn voor het oog ook.
0: Ja, moet er wel een beetje uitzien natuurlijk als jullie weer terugkomen.
1: Klopt, maar Martijn bijvoorbeeld, die woont in Nashville. Dus die komt pas 8 juni komt die terug in Nederland. En die moeten we natuurlijk dan ook nog al die pasjes gaan aanleren. En we zitten vol in de repetities.
0: Die moeten we op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni goed in de gaten houden. Of die pasjes een beetje erin zitten.
1: Zeker weten, maar anders gaan wij gewoon op het podium hem een beetje zo duwen. Van nu daar staan.
0: Wordt wel een feestje, Sita. Wat leuk dat jullie weer bij elkaar komen. Ik ga het liedje nog een keer draaien. En,
1: superleuk.
0: Ja,
1: en er komt trouwens ook nog een remake aan, hè? Damn, I Think I Love You Too.
0: Ja, die komt vrijdag, hoor ik. Aanstaande
1: klopt,
0: vrijdag.
1: Ja, helemaal leuk.
0: Dus daar kunnen we ook weer even naar uitkijken. Nou, ik ga je heel veel plezier vooral wensen, want dat wordt natuurlijk gewoon een feest.
1: He? Super lief, dankjewel.
0: Nou, we spreken je snel weer, hè.
1: Oké, tot snel.
0: Dag.
1: Doei.
0: Sita van Meulen was dat van Chaotic. Komt steeds dichterbij op 11 en 12 juni dus in Tivoli in Utrecht. En dit is Dan.

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, en ik heb hem aan de telefoon. De maestro zelf. Goedemiddag, André.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: En dit ook.
3: Nou, we zetten heel weinig eraan.
0: Hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, en ik heb hem aan de telefoon. De maestro zelf. Goedemiddag, André.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: En dit ook.
3: Nou, we zetten heel weinig de radio aan, maar tussenmiddag hebben we wel altijd aanstaan. Dus

Heel mooi. Nieuwe muziek van Celine Dion. In het najaar in september gaat ze ook weer optreden. Dat doet ze in de Stad van de Liefde. In Parijs, in Frankrijk. En daarvoor Chaotic, lang geleden. Mooie herinnering. Damn, I think I love you. En hier is Smokey.

0: is.
1: Nog heel eventjes en dan is hij weer. De Evergreen Week van de jaren 70 hier op NPO Radio 5. Met ook muziek van Smokey. Geweest. Laatste nieuws nu met Carolijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, dan moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken en burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad. Advocaat Knoops is voor 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam. Dat is het tuchtcollege voor de advocatuur. Knoops heeft enorme bedragen gedeclareerd en niet ingegrepen toen een cliënt in een zedenzaak een eerdere verklaring in het strafdossier ingrijpend had gewijzigd. De houtripdijk tussen Lelystad en Enkhuizen gaat 3 avonden en nachten helemaal dicht voor verkeer. Komende woensdag, donderdag en vrijdag wordt de verlichting op de houtripdijk vervangen. En dan heb ik nog natuurlijk dierennieuws.
3: Daniel Dekker. Dierennieuws.
2: Met vandaag een vogelsport.
1: Ja, dan komt ze weer aan met de vogel.
2: Ja, ik dacht al, hier heb jij zin in.
1: Ja, zeker.
2: In Amsterdam was er een wedstrijd tussen de meest geliefde zangvogels in Suriname. De twa-twa-vogel. Die vogels in een kooitje moesten in 15 minuten zo vaak mogelijk fluiten. Nou, dat was spannend, want de uitslag was 44 keer voor de nummer 1... en 43 keer voor de nummer 2. En het viel de verslaggever op dat die baasjes allemaal mannen zijn.
4: Ja, klopt. Het is gewoon een mannenwereld. Vrouwen die doen thuis wel een en ander. De mijne doet helemaal niet, want ze hoeft die vogels niet. Maar er zijn anderen waarvan die vrouwen ook helpen, ja.
5: Bij mij thuis worden de vogels verzorgd door mijn vrouw en mijn dochter. Alleen ik pronk met de veren. Als een echte Surinaamse man. Zo simpel.
2: Ja, de twa.
1: Maar zijn het dan allemaal vrouwtjes vogels of zijn het ook mannetjes, die twa-twa?
2: Dat is een hele goede vraag. Het is in ieder geval een kleine vogel met een opvallend dikke snavel, waarmee ze makkelijk harde zaden kunnen kraken. En deze dikbekzaadkrakers zijn allemaal hier in Nederland gefokt. Dat dan weer wel.
1: Oké, okay. Nou, één vogel heeft er gewonnen. Had hij nog een naam?
2: Twa-twa. Het weer vanmiddag, meer stapelwolken, vrijwel overal droog. 21 tot 25 graden. Morgenmiddag trekken er een paar stevige onweersbuien over, met plaatselijke kans op hagel en wateroverlast.
1: Oké, dankjewel, Carolijn. Het was weer van...

0: De dubbeldekker quiz, dat doen we iedere dag hier zo rond deze tijd. We laten een fragment horen van een nummer door twee verschillende artiesten uitgevoerd. En ik wil graag van je weten wie er het eerst mee was met dat nummer. Before the Next Teardrop Falls, zo heet het.
1: 1. I'll be there before the next teardrop falls.
0: Ja, het liedje kennen we wel. Dit was dubbeldekker 1, The One D.

die hoor je ook regelmatig. Dat was Dubbeldekker 2, Freddy Fender. Wie was er het eerst met Before the Next Teardrop Falls? 1, Duan D of 2, Freddy Fender. Je mag het laten weten via de NPO Luisteren. Dan ben je binnen een paar seconden hier op het scherm in de studio. En dan krijg je zo meteen 3 vragen. Hebben ze alle 3 goed? Dan win je hem. De lunch lekker kaasschaaf. Dubbeldekker 1, Duan D of Dubbeldekker 2, Freddy Fender.

0: vrijdag het 20-jarig jubileum van Miss Montreal in Avans Live in Amsterdam. En dit is haar laatste single, dit is Schuilen. Misschien moet dat wel later op deze dag. En misschien morgen zeker, want dan komt er toch wat noodweer aan, hoorde ik. Aan de telefoon Marie-José van der Heijden uit Noord-Brabant. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Inderdaad, uit Brabant.
0: Is het droog nog bij jou? Want dat duurt nog wel even, hè? Volgens mij in de namiddag pas.
1: Ja, volgens mij komt er vandaag hier helemaal geen regen.
0: Nee, het is nog niet te hopen, zeg. We zitten net te genieten van dat het een beetje droog is.
1: Ja, ik vind het nog wel lekker, de temperatuur zo.
0: Ja, perfect toch?
1: En af en toe een lekker wolkje erbij, dat kan ook niet verkeerd.
0: Nee, het is wel gezellig als er een wolkje voorbij komt, hè?
1: Ja, en zeker als we vanmiddag nog een eind gaan wandelen.
0: Ga je een eindje wandelen?
1: Ja.
0: Waar ga je naartoe?
1: Ik ga vanmiddag met een groepje wandelen vanuit een verzorgingshuis. En dan gaan we met z'n zessen en met 5 rolstoelen.
0: Oké, nou, en hoeveel kilometer gaan jullie lopen dan? Ja, of rijden? Rijden, er zijn een paar die hebben het dan een stukje makkelijker natuurlijk.
1: Ja. Dat ligt er een beetje aan. Kijk, als het hard gaat waaien en zo, dan blijven we meestal een beetje tussen de huizen.
0: Oh ja.
1: En het is heel mooi weer. Ja, dan gaan we lekker een kilometer of 5 of zo.
0: Zo, nou heerlijk toch? Even in de buitenlicht ook, Marie-José.
1: Ja, voor iedereen gezond.
0: We hadden elkaar ook alweer van de telefoon. Voor de quiz natuurlijk, hè?
1: Voor die dubbeldekker.
0: Ja. Ja, als we helemaal gaan kletsen, dan... Dan gaat het vanzelf allemaal voorbij, hoor. Dubbeldekker 1 was Duane D. Dubbeldekker 2, Fairly Fender. Wie was er het eerst met Before the Next Teardrop?
1: Ja, nummertje 1.
0: Ja, uit 1968 en Fairly Fender in de jaren 70.
1: Kijk, ja.
0: Je hebt de Omroep Max ook al gewonnen, Marie-José.
1: Oh, geweldig.
0: Gefeliciteerd.
1: Geweldig. Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Fairly Fender die werd geboren in een Amerikaanse staat... waar ook de plaatsen Houston, Dallas en Austin liggen. Welke staat in Amerika zoeken wij? Ja, het is een aardrijkskundevraag. Houston, Dallas en Austin. Ligt dat in Tennessee? Antwoord A. Antwoord B, Texas. Of antwoord C, Arizona?
1: Oh, ik heb geen idee. Ja, ik denk in Arizona.
0: Jij denkt in Arizona.
1: Ja, nou, kan wel fout zijn. Ik weet er echt niks van.
0: Ga ik niet met jou wandelen, want dan komen we nooit meer thuis. Ja, nee.
1: Maar dat is wel heel snel dat ik hem nou al fout heb.
0: Ja, het is in Texas namelijk. Ik denk ja.
1: Oh. Ja.
0: Het is niet anders dan Marie-José, maar wel de sokken gewonnen. En jouw favoriete versie van Before the Next Teardrop Falls, die gaan we dan draaien.
1: Ja, doe maar een nummertje 1.
0: Het origineel van Duane D.
1: Ja, het origineel.
0: Oké, nou, we wandelen ze vandaag en een mooie dag.
1: Dankjewel, vanzelfde. Fijne dag.

0: is uit de jaren 70. De FM Remake van de jaren 70 komt eraan hier op NPO Radio 5. Dit was No Woman, No Cry. En daarvoor hadden wij het origineel van When the Next Teardrop Falls. Van Duan D.
1: Gezellig.
0: Nou, zeg dat wel. We zijn zo meteen terug met Lunch Lekker.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: Het is 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
6: Goedemiddag, Daniel. Het advocatenkoppel Gert-Jan en Carrie Knoops heeft een tik op de vingers gekregen van het tuchtcollege van de advocatuur. Ze zouden een cliënt niet goed hebben ingelicht over de gevolgen van het veranderen van een verklaring. Daarnaast zouden ze hun cliënt ook niet goed hebben geïnformeerd over de kosten van hun diensten. Gert-Jan Knoops kreeg een voorwaardelijke schorsing van een maand en Carrie Knoops een berisping. Meerdere veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm langer blijft bestaan. Over 2 jaar wordt dat systeem afgeschaft en krijgen mensen bij een noodsituatie alleen een NL-alert bericht. Maar al dat systeem is niet genoeg, zegt de directeur van de veiligheidsregio Rotterdam.
7: Het eerste is van dat je telefoon na 2-3 uur uitvalt op het moment van dat er een stroomuitval is. En dan heb je geen NL-alert. Daarnaast bereikt NL-alert maar 92% van de Nederlanders. Dus een groot deel van Nederland wordt niet bereikt met een NL-alert. En daardoor heb je een systeem nodig wat naast NL-alert werkt.
6: De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor het behoud van de sirene. Er wordt in Myanmar nog altijd gezocht naar overlevenden van een explosie. Bij die explosie zijn tientallen gebouwen verwoest door explosieven voor de mijnbouw. Volgens correspondent Mustafa Margadi zijn er naast zeker 46 doden ook meer dan 70 gewonden.
8: Gewonden die gevonden zijn, die zijn allemaal naar lokale ziekenhuizen gebracht. Zoals je weet, er is een burgeroorlog in Myanmar gaande. En dit gebied is onder controle van een etnische militie. Maar die heeft een soort vredespact gesloten met het leger. De situatie is wel gespannen onderling, maar het is stabiel genoeg dat de ordentroepen zich kunnen focussen op de hulpverlening en niet op gevechten.
6: En de Belgische seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Hij krijgt een enkel band om, zodat justitie hem kan volgen. In 1980 kreeg Horion levenslang voor 6 moorden en hij is inmiddels bijna 80. Het weer afwisselend bewolkt en zonnige periode. Er staat een zwak tot matige westenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Morgen buien met kans op onweer, hagel en windstoten bij 19 tot 23 graden. En de dagen daarna minder warm.
4: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Kleine Spiegel. En daar gaan we ook van draaien natuurlijk. En zijn festival komt eraan. Dat is dit weekend. En als jij je ook nog met de muziek wil bemoeien, dan mag dat hoor.
1: De beleggingstips.
0: Want op 1 juni 2007 werd de grote donorshow van BNN uitgezonden. Al heel lang geleden natuurlijk. En daarin moest een ongeneeslijk zieke vrouw uit 3 nierpatiënten kiezen wie een nier moest afstaan. Dat bleek later allemaal een stunt te zijn om aandacht voor donororganen te vragen. En wij zoeken vandaag naar liedjes die daar iets mee te maken hebben. Een deel van het menselijk lichaam mag natuurlijk het hart zijn. Nou, dan heb je nogal wat liedjes om uit te kiezen, maar ook het hoofd. Of de hand. Alles is mogelijk en jij mag het beslissen als je een liedje hebt wat

0: Sister Sledge met de gitaar van Nile Rodgers. Die komt weer naar Nederland trouwens om op te treden. Hier in de buurt ergens op het Royal Park Festival. En dit was Lost in Music. En daarvoor hadden we nog, legendarisch natuurlijk, Them met Van Morrison. Het liedje werd ooit gemaakt door een bluesgigant in de jaren 30. Big Joe Williams. En het heette Please Don't Go. Nou, vandaag bij ons inderdaad. Snelle. En er is alle aanleiding dat Snelle even langskomt. Blij dat je er bent trouwens.
1: Ik ben ook... Zo. Dat is een goed begin. Hi. Ik ben ook blij dat ik er ben.
0: Ja, want je hebt best wel drukke tijden.
1: Ja, zeker. Maar dat komt met name door dit soort dingetjes.
0: Ja, ook. Maar ik zag je afgelopen weekend weer in een stadion in Arnhem.
1: Ja, zeker. Dat was echt wel weer 3 keer heel mooi. Ik moest even nadenken hoeveel het er waren. Maar inderdaad, ik heb weer 3 keer mee mogen doen bij Suzanne Vreek in de Gelredome.
0: Ja.
1: Dat was mooi. Dat was echt heerlijk. Ja. Ja.
0: Gezellig met je vrienden op het podium ook. En een hele grote hit. Dan zie je toch ook weer even hoe zo'n nummer stil aan de overkant werkt in een stadion.
1: Ja, het is ook wel natuurlijk de plek er helemaal voor. Echt zo aan de overkant ook. Denk ik dat er mensen door heel het land die kant op zijn gekomen. Maar dat is altijd een mooi moment. En wat je zegt, inderdaad gewoon lol maken met vrienden. Ik ging er de eerste keer tijdens de repetitie, zeiden Suzanne en Freek en ik tegen elkaar, of we zeiden het niet, maar we merkten het allemaal van, heel eerlijk, de overkant, weet je wel, we hebben het liedje al wel eens gespeeld, dus komt wel goed. Je zou kunnen zeggen, bijna nonchalant. En toen deden we de eerste show, 40.000 man, allemaal onze kant op. Dat is ook het middenpodium. En iedereen kijkt en zingt dus ook jouw kant op. En dat was toch wel, dat zou je bijna intimiderend kunnen noemen. Dus zo nonchalant als ik erin ging, zo ging ik er met knikkende knietjes wel af hoor, na de eerste keer. Het was wel echt...
0: Imponerend, hè?
1: Imponerend is een goed woord.
0: Maar ook voor het publiek, want het zag er echt fantastisch uit.
1: Het was geweldig.
0: Geweldige show. En complimenten ook voor Suzanne Freek en iedereen die daarbij betrokken was.
1: Ja, het is een geweldige productie. Echt on-Nederlands. Amerikaans groot ook. Met zo'n middenpodium in zo'n stadion. Echt heel gaaf hoor. Ja. En ook heel cool om zo'n productie een keer... vond ik zelf heel leuk om dat van achter de schermen mee te maken. Met zo'n middenpodium en echt zo'n hele lounge nog onder het podium. Dat is echt bizar. Gewoon, je kan gewoon naar het toilet onder het podium. Dat is toch gewoon...
0: En iedereen zit daar de dingen voor te bereiden. De roadies, zoals die... De crew zitten daar natuurlijk met de gitaren. En heel dorp was er onder het podium eigenlijk.
1: Ja, dat is inderdaad een heel dorp met een lounge en toiletten en de studio's. Echt cool.
0: Mooi om te
1: doen. Toilet heb ik nou al 3 keer benoemd, hè. Maar ik was gewoon... Toiletten onder het podium vind ik gewoon bijzonder.
0: Toch lekker als je daar even kan plassen.
1: Ja, toch? Ja.
0: Dat je niet 20 kilometer verderop.
1: En dus ook toiletten. Nou ja.
0: Hoe is dat trouwens komende zaterdag geregeld op recreatiegebied Buslo, vlakbij Deventer? Want daar is het Thuis bij Snelle Festival.
1: Daar zijn ook toiletten, ja hoor. Ja.
0: Maar dat zijn gewoon de dicties, toch? Mag ik hopen?
1: Nou, dat verschilt volgens mij. Ik ben gisteravond even over het terrein gelopen met Jan Jaap. En Jan Jaap is onze productieleider. En die was met allemaal spray en hoe noem je dat nou? Met linten de podia en de regio's of de area's aan het uittekenen van het festival. En we hebben 4 plekken waar dus wc's komen. En volgens mij is de ene zijn Dixies en de andere zijn wat luxer. En je kan nog naar allerlei soorten wc's. Laten we het daarover hebben.
0: Thuis bij Snelle, het is de eerste. Nou ja, het is eigenlijk de tweede editie. Want de eerste was in het stadion de Adelaarshorst in Deventer. En nu doe je het nog een keer, maar op een andere plek. Maar wel met Acta in de Munich, Ronnie Flexie, Bent, Samuel Welten. Zoe Levi komt voorbij.
1: Ja, en het is een iets... nog een iets grotere opzet. Het is dus, we gaan echt van een concert met eigenlijk voorprogramma gaan we eigenlijk... Of een uitgebreid voorprogramma was het in het stadion. En nu gaan we echt naar een festival. Dus we hebben echt 4 podia. Volledige line-up op alle 4 podia.
0: Jeetje, Lars, wat goed.
1: Ja, super vet. Echt niet normaal. En gisteren ben ik dus, wat ik zei, over het terrein gelopen. En toen ging het ook echt wel heel erg kriebelen hoor. Ik heb echt heel erg veel zin in.
0: Zijn er nog kaartjes eigenlijk?
1: Nee, ja, ik vind dat dus altijd een beetje lastig hoe je dat dan zegt. Of je dan zegt helaas. Of want ik ben er stiekem ook hartstikke blij mee. We zijn hartstikke vol en vrij snel ook al. Maar nee, dus
0: het is best wel een groot terrein toch ook?
1: Ja, zeker. Ja, we zijn met ongeveer 20.000 man, iets meer zelfs.
0: Zo hé.
1: Ja.
0: Nou, en dat dan 10 keer. Maar
1: hey, wellicht.
0: Je hebt het eigen bruggetje al gemaakt naar je nieuwe album Binnenspiegel. Daar gaan we het zo meteen natuurlijk ook over hebben. En ik wil graag beginnen met een van de mooiste liedjes die ik vind. En daar opent het album ook mee. Groot maar

0: deed het ook, maar dit is de enige echte Charles Aznavour en She. Bij ons vandaag Snelle met zijn nieuwe album Binnenspiegel. En we hebben het net even over het festival gehad dat komende zaterdag wordt gehouden. Thuis bij Snelle. Op het recreatiegebied Buslo, vlakbij Deventer. Met Acta en de Munich, Ronnie Flex, Band, Miss Montreal. Zie ik ook nog toe staan. Luna komt ook nog. En natuurlijk Mark Floor, want die zit op jouw nieuwe single.
1: Ja, en Mark Floor.
0: Die gaan we zo meteen even draaien. Ook.
1: Wat leuk.
0: Maar eerst even over je album. Afgelopen vrijdag uitgekomen. 5e studioalbum alweer.
1: Ja.
0: Gaat hard?
1: Ja, ik word 8.
0: Nou, dat valt wel mee, toch? 28 was de laatste, toch?
1: Ja, en ik ben inmiddels bijna 31, dus
0: ja. Tijd voor de volgende.
1: Ja, joh, hè?
0: Het is een, ik draaide net dat prachtige liedje waarmee het album ook opent, groot maar klein.
1: Ja.
0: Je bent heel goed gaan zingen, vind ik ook.
1: Dankjewel.
0: Dat wilde je ook wel een beetje.
1: Nou, het gekke is dat ik het allemaal een beetje heb losgelaten. Dit album heeft minder eigenlijk één sound dan ooit. Ik heb niet met één producer gewerkt. Ik heb niet met één schrijfteam gewerkt. Ik heb juist gewoon alles een beetje losgelaten. En want ik hang natuurlijk ook vaak tussen het rappen en het zingen in. En ik heb dat allemaal gewoon losgelaten. En er staan op deze plaat, op dit album, staan piano ballads waar ik inderdaad echt wel meer zing. Maar er staan ook echt wel weer. Ik kom natuurlijk echt vanuit de hip-hop. Dus zo ben ik ooit begonnen toen ik 16 was. Rappen in een schuur ergens.
0: Ja, ja.
1: En die hip-hop platen staan er ook wel echt weer op. Die zijn wat minder. Misschien ook wel wat minder Radio 5, eerlijk gezegd. Maar wat minder sympathiek ook. En gewoon een beetje boos rappen.
0: En er staan Troby en Fleming,
1: onder andere.
0: Ben je aan het rappen?
1: Ja, onder andere, ja. Maar er staan ook bijna drum and bass-achtige dingen op. En 4 jaar geleden, nee, dat is niet waar, 3 jaar geleden ben ik naar Nashville geweest. Omdat ik per se een country album wilde maken. Nou, er zijn uiteindelijk 3 platen die hebben dat album wel.
0: En
1: er
0: staan Troby en Fleming,
1: onder andere,
0: ben je aan het rappen?
1: Ja, onder andere, ja. Maar er staan ook bijna drum and bass-achtige dingen op. En 4 jaar geleden, nee, dat is niet waar, 3 jaar geleden ben ik naar Nashville geweest. Omdat ik per se een country album wilde maken. Nou, er zijn uiteindelijk 3 platen die hebben dat album wel gehaald van die trip. Maar

0: is ook wel iets te lachen, vind ik.
1: Nou, dat is het ook. Mensen zeggen wel eens van, ja, jij vindt het wel belangrijk om echt wat te vertellen met je liedje. Dan zeg ik altijd, nee, ja, ik vind het leuk dat je dat denkt, maar dat is niet altijd zo. Het hoeft niet altijd per se diepgaand of inhoudelijk of zo te zijn. Soms ook wel, hoor. Vind ik ook wel heel tof als het wel gebeurt. Maar als iemand om de 10 seconden denkt, oh, grappig, of even zo'n gnifje, vind ik het ook al goed.
0: Ja, ja, ja.
1: Het hoeft niet altijd ergens over te gaan. Als er maar iets gebeurt qua tekst.
0: Er zitten leuke vondsten in. Ja. Paard uit Stuttgart vind ik wel een hoogtepuntje.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat is gewoon leuk. Ja. Want die denkt,
1: dat is echt zo'n hip-hop track. Waar gaat
0: het nummer naartoe, denk je ook?
1: Ja, ja, nee, dat is Paard uit Stuttgart.
0: Natuurlijk met 700 pk. Ja. Dat is een beetje eigenlijk, hè? Ja. Heel goed gedaan. En Ik Zing staat natuurlijk op met Zoe Levi. Eigenlijk, ja. Dat is natuurlijk een heel belangrijk nummer geworden.
1: Ja, cool, hè? Ja, ja, ja.
0: Hele grote hit. En nog steeds.
1: Ja, hij wordt nog steeds wel lekker gedraaid hier en daar. Ja, ja, zeker.
0: Er zijn nog steeds mensen die hem, die hem leren kennen. Liedjes.
1: Ja, cool.
0: Prachtig nummer.
1: Ja.
0: Maar nu we het daar toch over hebben, over tekst die ergens over gaan. Laat het licht aan, ga ik draaien.
1: Ja, ja, die gaat wel echt ergens over. Ja. Dat is inderdaad een liedje wat wel een verhaal heeft. Ja, dat is geschreven aan de hand van een documentaire die mijn stiefzusje maakte over het verlies van haar vader aan de gevolgen van Alzheimer.
0: Ja, we hebben elkaar nog gebeld een paar weken geleden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik denk misschien voor de mensen die het verhaal niet kennen.
0: Zeker, moet
1: ik het
0: even vertellen.
1: Ja. En zij verloor haar vader aan Alzheimer en maakte die documentaire om het verhaal te vertellen dat niet per se een ziekte is die altijd maar voorkomt bij wat oudere mensen, maar dus ook op jonge leeftijd helaas al kan. Ook vertelt die documentaire hoe moeilijk het is voor de mensen om degene die Alzheimer heeft heen. Dus daar zit een fragment in dat een jongen vertelt over het moment waarop zijn vader zijn moeder wegbrengt naar het verpleeghuis omdat het thuis niet meer gaat. En dat er een kalender op de koelkast hangt en dat er een punt is waar naartoe geleefd wordt. De laatste nacht samen. En Dat fragment uit die documentaire, dat geeft me zo aan dat ik de weken daarna alleen maar aan dat liedje of aan dat fragment kon denken. Toen hadden we 2 weken later een studiosessie. En eigenlijk vertel ik gewoon dat verhaal op een prachtig pianobedje van Sander de Bie, onze toetsenist uit de band. En ineens was het liedje er, want het gevoel en de emotie waren er al. En dat werd het liedje Laat het licht nog even aan.
0: Ja, dat is een van de mooiste nummers die je tot nu toe gemaakt hebt, denk ik wel.
1: Dank.
0: Recht uit het hart.
1: Ja, zeker.
0: Op het nieuwe album Binnenspiegel, dit is Sneller.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: prachtig. Snel op zijn nieuwe album. Daar staat dit nummer ook op. En iedere keer als we draaien komen er weer appjes van luisteraars binnen die het prachtig vinden. Het was Laat het licht aan. Het is half twee geweest. Hier is Ewout met het laatste nieuws. Goedemiddag, Ewout.
1: Goedemiddag. Diverse veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Burgemeester Schouten van Rotterdam schrijft dat aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de sirenes voor 2028 afschaffen omdat het systeem te duur is. Het moet worden vervangen door NL Alert op de mobiele telefoon, waar nu al mee getest wordt. Maar daarmee wordt lang niet iedereen bereikt.
0: Waar ging vandaag? Om 12 uur had ik een berichtje.
1: Jij kreeg een berichtje binnen.
0: Ja, dus ja. Bij mij werkt het.
1: Ja, bij 92% van de mensen werkt het.
0: Lars, heb jij een berichtje gekregen?
2: Ja, alles ging bij mij trillen. Ja. Ik heb een Apple Watch die ging trillen, mijn telefoon ging trillen, het alarm ging af. Het was best veel zo tegelijkertijd.
0: Wij waren erbij, hè?
1: Wij waren erbij.
0: Geef dat maar door in de veiligheidsregio. Ja.
1: En niet iedereen is erbij, en dat is dus het probleem.
0: Dat moet wel worden opgelost nog.
1: Ja, het moet worden opgelost. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de Vereniging van Inkopers, ook kopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is. Een Syriër die in Duitsland 5 mensen heeft neergestoken heeft daarvoor een levenslange gevangenisstraf gekregen. De man was eerder voor terreurgroep Islamitische Staat actief in de Syrische stad Raqqa. Bij de steekpartij in Bielefeld vorig jaar werd hij zelf aangevallen door omstanders. Hij vluchtte, werd 2 dagen later opgepakt. De 5 slachtoffers raakten gewond. En set van 13 uit Emmen loopt af en aan bij supermarkten om statiegeldflessen in te leveren. Dat doet hij niet voor zijn eigen spaarpot. Hij wil er geld mee ophalen voor zijn leraar Duits. Die verloor zijn dochter vorig jaar aan bloedvergiftiging en heeft daar nu een stichting voor opgericht. Set helpt mee door flessen op te halen.
3: Ja, tassen vol. Heel veel mensen die vonden het zo leuk en die dachten, nou, we geven wel wat. Soms kreeg je ook geen flessen, maar dan kreeg je gewoon los geld.
4: Hoeveel geld heb je vandaag opgehaald?
3: 2 euro. Alle kleine beetjes helpen.
0: Ja, dat is zo mooi. Hè? Nou, nu, dan heb ik vandaag weer heel veel vertrouwen in de wereld.
1: Nou, wat fijn.
0: Dit soort dingen. Wat mooi dat hij dat doet, toch?
1: Ja, het is alleen maar mooi inderdaad. Ja. Ja. Hard werken, maar veel voldoening hoop ik. Het weer afwisselend bewolkt, zonnige periode. Er staat een zwak tot matige westenwind. Wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Morgen buien met kans op onweer, hagel en windstoot bij 19 tot 23 graden. En de dagen daarna minder warm.
0: Ja, en op zaterdag, hoe is het zaterdag in de buurt van Deventer? Recreatiegebied Buslo, heb je daar al enige kijk op?
2: Alleen goed weer hoor. Ja, alleen goed weer. Anders gewoon zeggen dat je het niet weet.
1: Moet ik het even opzoeken? Nee, ik weet het niet. Ik
0: dat het droog blijft.
1: Ja, geen garanties en nooit garanties.
0: Maar even regelen.
2: Stiekem weet ik het al. De voorspellingen zijn goed.
0: De voorspellingen zijn goed. Kijk, dat is namelijk het Thuis bij Snelle Festival. Dankjewel, Ewout.
1: Yo.

0: de Human League. Met Philip Oakey, de zanger van de Human League. Die dit liedje schreef terwijl hij een stripboek aan het lezen was. En later heeft hij ook nog een hit gehad met George Moroder, volgens mij. Dit was in ieder geval een allergrootste nummer 1 ook in Groot-Brittannië in die tijd. Don't You Want Me. Nog steeds bij ons, inderdaad. De enige echte snelle hier in de studio. Ah, ja, ik ga dat toch even aan je voorlezen. Want er komen zoveel reacties nog steeds binnen op dat nummer. Laat het licht aan dat we hebben gedraaid. Soms raakt een nummer je. Dit nummer versnellen is er zo een. Zo mooi en waar. Een appje van Bert-Jan. De liedjes van Snelle zijn echt too much, zegt Leslie. Laat het licht aan, blijft een zeldzaam mooi liedje. Altijd weer een brok in mijn keel als ik het hoor. En zo goed gezongen door Snelle. Altijd weer kippenvel. Er komt nog een appje van Erwin binnen. Wat mij betreft is dit nu al het mooiste nummer van 2026. Nou zeg, dat is wel een beetje overdreven hoor. We zitten nog op de helft. Maar
1: dat
0: komt ook omdat hij het zelf even heeft meegemaakt en erg herkenbaar vindt. En dat geldt natuurlijk voor meer mensen.
1: Ja.
0: Die, de Alzheimer, dat is natuurlijk een enorm erge ziekte die die hele gezinnen raakt. Dat zei jij net ook mooi.
1: Ja, zeker. Ja, dat is ook iets waar mijn stiefzus, die dus de documentaire heeft gemaakt, echt voor strijdt, is ook een stukje nazorg. Weet je wel, ze heeft het heel lang voor haar vader gezorgd. En toen was haar vader er niet meer. En toen was het echt, oh wow, ik heb jarenlang voor mijn vader gezorgd en nu moet ik weer even switchen naar zelf het leven oppakken.
0: Ja, ander leven heb je dan opeens.
1: Ja,
0: dat
1: is echt wel, ja. Dus dat heeft heel veel invloed op de mensen daaromheen.
0: Heb je mooi gevangen in de song Laat het licht aan. En er staan nog veel meer moois op. Een ode aan Barcelona kwamen we tegen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja.
1: Is het ook niet heel diep, maar gewoon omdat ik het zo'n geweldig mooie stad vind. Ja, ik weet niet. Er hangt daar iets in de lucht. Ja, dat zing ik ook. Er hangt iets in de lucht.
0: Ik weet het niet. Met je reep blijft plakken, toch?
1: Ja.
0: Wat was dat nou?
1: Er hangt iets in. Ik heb er altijd net iets meer roest aan mijn reet.
0: Ja, dat was hem. Ja, inderdaad. Over roest gesproken.

0: heel goed gedaan, Lars.
1: Ja, dank. Ja, en wat ik zei, qua genre, qua genre super uiteenlopend. Alleen deze twee liedjes al, maar ja, dat vind ik dus stiekem zo leuk om te doen.
0: Wie hebben er eigenlijk achter de knoppen gezeten? Want het is ook heel mooi opgenomen.
1: Ja, even kijken. Achter de knoppen.
0: Ook allemaal verschillende mensen.
1: Ja, ook allemaal verschillende mensen. Ja, normaal vind ik dat dan heel belangrijk dat dat allemaal één producer is. Maar dat heb ik allemaal losgelaten. Ik heb het wel door één iemand laten mixen en masteren, zoals dat dan heet. Maar achter de producerknoppen echt van Arno Krapman, Wessel van Deursen, Sander de Bie.
0: Allemaal mensen die het echt heel goed kunnen ook.
1: Jawel, dat wel. Ja, ja, zeker.
0: Nou, de clubtour komt er ook weer aan. Dat is pas in oktober, zie ik. Maar er zijn een aantal zalen alweer uitverkocht. Die van Vredenburg, vrijdag 2 oktober al helemaal vol. De Oosterpoort, Groningen ook.
1: Ja, volgens mij is inmiddels bijna alles vol. Ja. De laatste update weet ik even niet. Maar er zijn er wel een aantal helaas al uitverkocht.
0: Maar ben je lekker aan het vliegen dan? Dan hoef ik ook niet te vertellen dat je naar de Melkweg in Amsterdam komt. Die zal ook wel uitverkocht zijn. Paard in Haag, zeker.
1: De Melkweg, daar zijn nog een paar kaartjes. Dus dankjewel. Ja, dankjewel. Ja,
0: heb je ooit eens een keer in de Melkweg gestaan eigenlijk al?
1: Ik heb één keer eerder in de Melkweg gestaan, maar toen speelde ik nog helemaal niet met band. Dat was een beetje in de, wat ik zei, aan het begin in de hiphoptijd. Dan kwam ik gewoon met een DJ'tje. En nu voor het eerst full band. Maar je bent ook van harte welkom. Dus,
0: Leuk. En ook nog naar Antwerpen eind november. En Muziekcentrum Enschede staat er ook nog vrijdag 27 november. Nou, en dan hebben we nog tussendoor nog concentratie. Je lekker, eigen festival.
1: Heerlijk.
0: Man.
1: Ik heb zin in de zomer, hoor.
0: Ja,
1: dat wordt echt een hele leuke.
0: Ja. Nou, en dat liedje dat we gaan draaien, want dat is eigenlijk het nummer dat nu veel op de radio is. Parkje, biertje, vrienden. Moeilijk wordt het niet eigenlijk.
1: Nee, ja. De korte versie. Mark Floor deed ooit mee aan de Voice Kids. Ik zat in de stoel toen. En we hebben het samen geschopt tot aan de finale met z'n tweeën. Hij dus als kandidaat en ik als coach. Daarna bij mijn label getekend, Lieve Jongens. Samen veel liedjes gemaakt. En hij stuurde op een gegeven moment de opzet voor dit liedje. En toen dacht ik, volgens mij hebben wij nu eindelijk een liedje. Kijk, hij is natuurlijk wel even, wat is hij? Gewoon 10 jaar jonger. Meer zelfs. Dus een liedje zoeken waar je het over iets hebt wat je allebei voelt. Dat is best moeilijk. En dit was het liedje dat ik dacht, ja. Dit vind ik nog steeds het allerleukste wat er is. Gewoon met je vrienden. Lekker in een park zitten, een biertje drinken en de tijd vergeten. En dat werd het liedje Parkje Biertje Vrienden.
0: Ja, en het is een lekker zomers nummer.
1: Ja, toch?
0: Ik denk dat zaterdag ook heel goed gaat klinken daar op het festival.
1: Die zit zeker in de set, dus dat heb ik wel zin in, ja.
0: Nou, maar maak een leuke dag van. Leuk om je even gesproken te hebben. Ik ga het nummer draaien.
1: Dankjewel.
0: En we zien elkaar zaterdag dan, hè? Want dan komen we even kijken als het... toch? Prachtige line-up ook voor diegenen die kaarten hebben. Nog maar een keertje zeggen, Ronnie Flex, Bente, Acta de Munich, Mental Theo,
1: die sluit de dag af, ja.
0: Nou ja, dat is ook wel een reden. Het is een mooie afsluiter, Zoe Levi en nog veel meer. Nou, maak een mooie dag van, Lars.
1: Jongens, bedankt. Ik vond het gezellig.
2: Even parkje, biertje, vrienden.

zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: hebben wij ons met Park Je Biertje, vrienden. En dit waren natuurlijk de Jacksons en Shake Your Body.
1: De beleggingstips.
0: Op 1 juni 2007, dus vandaag 19 jaar geleden... werd de grote donorshow op televisie uitgezonden. Daarin moest een vrouw uit 3 nierpatiënten kiezen wie een nier moest afstaan. Bleek allemaal een stunt te zijn om aandacht voor donororganen te vragen. En met succes, want er keken zo'n 1,5 miljoen mensen naar de televisie... en duizenden mensen hebben zich daarna als donor aangemeld. We zoeken vandaag naar liedjes waarin een deel van het menselijk lichaam bezongen wordt. Nou, deze kwam al binnen.

het gaat weer wat beter met Rod Stewart. Hij moest een paar concerten afzeggen in Las Vegas, las ik ergens. Ja, dan maak je toch een beetje zorgen altijd, want die ook een beetje op leeftijd. Ja, we gaan dit nummer draaien namens Henk Potgieter, Berend van Dijk en Janneke Schopmans. Dank jullie wel allemaal voor het insturen van de suggesties. Veel plezier met Open Huis.

0: samen Max. NPO Radio
1: 5. Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Vanavond en de komende dagen ben ik er weer met Pau de Wit en dus Mogré. Iedere avond spannende gesprekken met de hoofdrolspelers uit de actualiteit en de politiek. Dus blijf wakker en kijk naar Pau de Wit en Mogré rond 11:30 bij BNN Vara op NPO 1.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Nee, goedemiddag. Precies 2:00 geworden en zometeen opent ABBA het open huis. Nou, dat kan slechter treffen voor deze week. Met een inspiratie kregen ze van deze evergreen. Het werd voor hun Dancing Queen, dat hoor je zometeen. Maar eerst het NOS-journaal, hier is Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
10: Goedemiddag, Henk. Vandaag is de tweede dag van de openbare verhoren over corona. Het verhoor van Jan Kluitsmans is inmiddels afgelopen. Hij was destijds microbioloog in het Amphia ziekenhuis in Breda. En daar werd de eerste coronapatiënt opgenomen. De IC stroomde daar snel vol en tot Kluitsmans frustratie wilden andere ziekenhuizen toen geen patiënten overnemen.
11: En dat is op 20 maart is toen afgekondigd dat de zorg, dat mensen patiënten verplicht moesten overnemen als er ruimte was. En dat was wel het moment dat ik een hele grote zucht van verlichting heb geslaagd. Want het had geen dag later moeten komen.
10: Vanmiddag is de burgemeester van Den Bosch. Hij was als voorzitter van de veiligheidsregio betrokken bij de invoering en uitvoering van maatregelen. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL-alert noodzakelijk blijft. Met NL-alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. Deze verslaggever van de VRT weet waarom Horion nu wel wordt vrijgelaten.
12: Enkele jaren geleden oordeelde het Hof van Beroep dat Horion naar een instelling buiten de gevangenis zou moeten worden overgebracht. Deskundigen hadden dat aangegeven omdat Horion volgens hen geen gevaar meer zou zijn voor de maatschappij. En het Hof legde de Belgische staat ook dwangsommen op als dat niet gebeurde. Horion is 78, wordt nu met een enkel band opgenomen in een afgesloten psychiatrisch zorgcentrum en heeft ook een contactverbod met de slachtoffers.
10: Omdat zijn pogingen om vrij te komen telkens op niets leken uit te draaien, diende hij vorig jaar een aanvraag in voor euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. En de Poolse stad Hel wordt weer bereikt, maar met buslijn 666. Jawel, het getal is in de Bijbel een symbool voor de antichrist, het getal van het beest. Na protesten van christelijke groepen werd de naam van de buslijn 3 jaar geleden aangepast. Maar OV-bedrijf Flixbus vond dat een gemiste kans. Het gebeurt vrijwel nooit dat het nummer van een buslijn iets zegt over de bestemming. En besloot daarom toch weer met bus 666 naar Hel te laten rijden. Een duivels dilemma. Het weer nog afwisselend bewolkt en zonnige periode. Ja, voordat jij het zegt.
13: Ja,
10: er staat een zwak tot matige westenwind. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Morgen buien met kans op onweer, hagel en windstoten bij 19 tot 23 graden. De dagen daarna is het wat minder warm.
9: Nou, nog wel een verhaal over Hel. Mijn voorouders van mijn moederskant die komen van het buurschap. Je hoeft dus niet heel niet ver voor Hel. Een buurschap Hel bij Putten.
10: Ah.
9: Er zijn wel eens kolompjes over geschreven door Martin Bril. Inderdaad, de Volkskrant. Die is er dan geweest. Zag hij de spullen hangen. Dus ja, ik ben er heel geregeld geweest. Ze zijn ook weer gewoon leven teruggekomen. Dus ja, dat belooft veel goed.
10: Daar gaat geen bus nemen.
13: Nee.
14: Dus Hemelvaart. Henk van Steeg.

over de beste Evergreens gesproken. Je weet dat je op 5 zit. Marvin Gaye uit 69, I Heard It Through the Grapevine. En daarvoor nog ABBA, Dancing Queen, is geïnspireerd op dat Rock Your Baby.

0: En jij bent natuurlijk uitgenodigd, want het feestje tussen 2 en 4 is een open huis voor alle mooie verhalen. En natuurlijk ook de beste evergreens. Zometeen muziek voor je van Jackie Wilson, Agda en de Munich en ook nog Chicago. Een liedje wat je niet zo vaak hoort in het huis. En voor de rest zijn jouw verhalen ook weer welkom. Weer een heel weekend achter de rug. Maar het gaat om de dag van vandaag. Wat is
1: jouw sleutelwoord?
0: Voor deze maandag. Ja, daar mag een klein terugblikje op het weekend in zitten. Want als je mij het sleutelwoord zou vragen, het is namelijk één woord wat past bij hoe je er nu bij zit. Het heeft alles te maken met aanwinsten. Ja, ik ga er niet zoveel meer over zeggen, maar aanwinsten, die heb ik op een bijzondere plek gevonden. Ja, ik kan het eigenlijk wel vertellen. Ook marktplaats rondje gedaan. Zaterdagmiddag, Utrecht en Soest. Ik was op zoek naar een frituurpan gevonden. En ook nog een bed voor onze dochter. Maar wat ik het allerleukste vind, is gewoon bij mensen binnenkijken. En dan hallo zeggen en even horen waarom ze dit bed wegdoen. Dus een van de bedden die bij ons in huis staat, is van een jongensbed naar een meisjesbed gegaan. En de frituurpanvrouw vond ik ook zo schattig. Annemiek, het was zo lief. Nou ja, dat soort dingen heb ik afgelopen weekend meegemaakt. Dus dat kleurt mijn dag. Aanwinsten, wat zou jouw sleutelwoord voor deze dag zijn? Vind het leuk om van je te horen. Kunt een beetje uitwisselen. Stuur het in via de NPO Luister. En dan maak je ook nog kans op die gouden sleutel van ons huis. En zo stappen we binnen met Billy Joel bij Barman John. Maar eerst, als dit aanbod wordt gedaan, kun je niet weigeren.

wat blijft het een prachtige combinatie. De mondharmonica en de piano. Billy Joel, toen nog bekend als Bill Martin, had zijn eerste plaat gemaakt, maar die flopte. Huur moest betaald worden, dus ging hij maar gewoon eens lekker speulen in een bar. En hij zag het allemaal voor zich gebeuren. En een van zijn grootste hits werd The Piano Man in 1973. En daarvoor nog Little Steven en Disciples of Soul. 10 jaartjes later, Forever, was dat met een knipoog naar zijn baas, Bruce Springsteen. Snelwegen, die zijn er over de hele wereld en die spelen vaak ook een rol. The Highways of My Life van de Isley Brothers bijvoorbeeld. Of Route 66, ook voor veel mensen een inspiratie. Of Highway 101 langs de kust. Maar ook in ons eigen land worden snelwegen best wel eens bezongen. De A28 van Daniel Lewis. En wat dacht je van deze in die eerste zin, de A31 in Friesland? Het is de nieuwe single van Boas, In the Moment.

pad, Kerkenpad. Dat pad heb ik vanmorgen gelopen. En het pad omringt door veel groen. En heel vroeger was het een soort graspaadje. En dat was de verbinding tussen Engewormer en Wormer. Helemaal niet zo spannend. Mensen liepen daarover als ze naar de kerk gingen. En het was lopend namelijk de kortste weg daar naartoe. Maar zo doen mensen tegenwoordig. Heet het dan een olifantenpaadje? Soraya die heeft wereldinkomen. Dan denk je, wat is dat dan? Nou, ze legt het even uit. We moeten ons wereldinkomen opgeven aan de Belastingdienst, omdat we in Duitsland wonen. Dat Weltinkommen. Ik weet niet of dat goed Duits is. En Leslie die komt met het sleutelwoord lui. Nou, liever lui dan moe. Nou heb ik vanochtend gesport en had goede plannen om meteen te douchen, lunchen en mijn schuur op te ruimen. Dat vind ik wel wat voorbarig, maar dat is nog niet gelukt. In plaats daarvan ben ik NPO Radio 5 aan het luisteren en een spelletje aan het doen. Nou, het kan slechter, toch? Ja, en zeker voor de maandag. Maar al lekker gesport, lekker bezig. Ik ben wel benieuwd, als je deze sleutelwoorden hoort, welk sleutelwoord er nog bij kan voor jou. Stop hem in de pot. Doe hem via de digitale brievenbus van het huis. Voor deze eerste van juni. Dus gewoon die samenvatting van jouw dag in één woord. Doe het via de NPO Luisterapp. Leuk om van je te horen. Ik zei het al. Zometeen gaan we lekker met Jimi Hendrix nog even de The Wind Cried Mary draaien. Maar eerst, Jackie Wilson komt erin.

Albano samen met Romina Power in 1982. Ze deden met dit nummer mee aan het grote Sanremo Festival. Heeft heel veel bekende Italiaanse artiesten ook opgeleverd. Zij deden mee, maar ze werden tweede. 2 jaar later zouden ze het wel winnen. Maar deze man met dit liedje, Ricciardo Fogli, die won. En dit liedje, en je hoort het al een beetje in de achtergrond. Dit komt heel bekend voor, hè? Spoelen we even door naar het refrein.

Een jaar of 12 later zouden wij het zingen als De Meeste Dromen Zijn Bedrog van Marco Borsato. En zo zat het er toen. En ik zei het al, Jimi Hendrix, dan kun je maar één ding doen, je mond houden.

0: Ja, laat de gitaar maar gewoon het verhaal vertellen. En dan naar ruzie over klonterig aardappelpuree. Dat is echt het verhaal met zijn liefste Katie. En dan denk je, hoe komt hij dan met Mary? Dat was haar tweede naam. En dat weten we eigenlijk allemaal. Als ik geroepen werd met Henk Martijn van Steeg, dan wist ik dat niet de aardappelpuree gaar was, maar dat de rapen gaar waren.
1: Jouw sleutelwoord.
0: 3:08. En dat betekent dat we weer eens een blik werpen in onze brievenbus. Dank voor alle leuke, mooie woorden. Want achter ieder woord zit een heel verhaal en een heel leven. En dat is eigenlijk wel mooi hoe dat verbonden wordt hier in het huis. We beginnen bijvoorbeeld met Nel. Die stuurt ziek als sleutelwoord. Ik heb namelijk buikgriep. Ja, beterschap, Nel. Hans die zit in een vrolijke modus, want die zegt terugkomst. Vandaag is een oud-collega na 5 jaar ergens anders te hebben gewerkt weer terug bij ons op de afdeling. En ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Nou, dat mag gezegd worden. Dat is mooi als iemand weer terugkomt. En over nog meer vrolijkheid. Jolande die stuurt huwelijksdag. Wij zijn vandaag 42 jaar getrouwd en kennen elkaar nu ook precies 49 jaar. Ja, dat is ook wel makkelijk te onthouden voor de man. 1 juni. Applaus. Ja, gefeliciteerd. En we gaan naar Stadskanaal. Lammy, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Henk.
0: Ja, hoe is die Stadskanaal?
2: Nooit verwacht dat ik zo'n jas zou worden gesleuteld.
0: Ja, maar dat is soms. Ja, maar wie stuurt er ook tuindingen? Dat is de eerste keer dat het gebeurt, Lammy. Maar vertel, is het je hobby of is het noodzakelijk kwaad bij jou in de tuin?
2: Ja, dat zeg je goed. Het is echt noodzakelijk kwaad.
0: Ja.
2: Ik heb een... je vroeg me dat, hoe is die Stadskanaal? Nou, ik heb dus... tegels voor en achter mijn huis. Oeh. En daar staan allerlei potten op met bloempjes. Nou, dat is wel gezellig.
0: Ja.
2: Maar ja, als de regen valt en de zon die schijnt, dan wil de onkruid wel omhoog gaan. Ja. Snap je wel? Dus ja. Ik was dus heel druk bezig met onkruid tussen mijn tegels te halen. En ik heb een hele handige stok van de buurman te leen gekregen. Dat is zo'n schilders... hoe noem je dat aan? Heeft een andere buurman heeft dat voor mij gedaan.
0: Ja.
2: En daar kan je heel makkelijk... het onkruid tussen de tegels halen. Snap je het nog? Dan snap ik het zelf ook.
0: Ja, maar... nou, iets met schilderen en iets met... Ja, kijk,
2: Nee, zo'n ding waar je normaal gesproken de verf mee wegkrabt, zeg maar.
0: Ja, oude verfkrabber.
2: Ja, een driehoekje. Ja, ik kon het woord niet vinden. Ja, precies, dat ding.
0: Ja.
2: En die heeft een andere buurman aan de andere kant van de stok vastgemaakt. En dat is hartstikke handig, ja. Dus ik was daarmee bezig en ik was aan het opvegen en... ik was van alles aan het doen en ik denk, hey, ik hoor een telefoon. Nou,
0: dat was ik
2: collega ervoor.
0: Ja, zie je hem inderdaad. Ja, dat is mooi om te horen. Ik heb ook wel gehoord, maar misschien moet je dat de volgende keer eens proberen. Daar kwam een buurman van de week bij mij tegen, toen ik ook onkruid stond te wieden. Dat je het met een brander ook heel goed kan doen. Maar dan moet je wel uitkijken dat of de barbecue wel in de buurt staat of niet. Maar dat was nog een kleine tip.
2: Ik heb hem eens een keer aangeschaafd en het werkte bij mij dus totaal niet. Dus ik heb hem weer verkocht.
0: Okay.
2: Dus ik doe het altijd met zo'n krabbel.
0: Ja.
2: En ik doe er dan schoonmaak zijn overheen. Is niet echt ideaal voor de natuur, maar ik ben er voor een poosje vanaf. Maar ik heb er een pokkenhekel aan het werk.
0: Nou, ik hoor
2: het. Moet wel gebeuren.
0: Nee, dat is ook zo. Nou, betekent, en daarvoor mag je hem niet gaan gebruiken, maar je krijgt hem wel, de openhuissleutel, de gouden sleutel. Die is voor jou met eraan de openhuissleutelhanger. Die komt jouw kant op. En succes nog even met de klus.
2: Er zijn al veel volgen aan.
0: Nou, wat ontzettend goed. Ik wens je een mooie middag. Dag Lammy.
2: Doei.
0: Vrolijkheid.

De metafoor voor het liefdesbootje waar je instapt. En dan gaat hij wel eens naar links en naar rechts. En soms zijn het gewoon kalme wateren. En soms is het ook nodig om een bepaald woord uit te spreken. Maar laat ik voor mezelf spreken. Dat vind ik niet altijd makkelijk. Vind ik het makkelijk om een bos bloemen te kopen en te zeggen, ik hou van je. Soms moet je het gewoon ronduit zeggen. En is de lucht dan weer geklaard. En Chicago deed dat in 82. Het fantastische Hard to Say I'm Sorry. Even geen blazers, maar strijkers en piano.

blauwdruk. Een mooi stappenplan, een soort IKEA-folder voor de liefde. Stap voor stap en dan, and then I kissed her. De Beach Boys in 67 en avond nog Chicago met Hard to Say I'm Sorry. Eens even kijken, het is een paar minuutjes voor drie. Zometeen Ewout met het NOS-journaal van 3 uur. En daarna 2 platen, die zijn gekozen. Supremes en Neil Diamond met Cracker and Rosie. En daarna, die derde, na 3, die kan voor jou zijn. En ik zat met Siem net even erover te hebben. We hebben best wel een beetje vervoersplaatjes gehad. Boas met de A31 en Rock the Boat, Uke Corporation. En toen zaten we te denken, misschien wel leuk om vandaag een vervoersplaat te doen. Dat mag ieder vervoersmiddel zijn, van groot tot klein. Nou, de auto ligt natuurlijk op de loer met de Beatles, Drive My Car of André van Duin met File. Of je kunt ook de boot pakken met Rod Stewart. Of de trein. Ik zit wel meteen te denken aan Johnny Cash. Een Orange Blossom Special. Die speciale trein van New York naar Miami. Of Gladys Knight and the Pips. The Midnight Train to Georgia. Heb jij enig idee waar jij zin in hebt als het gaat om de vervoersplaats? Stuur het in via de NPO Luisterapp. En wie weet ga ik hem dan zo als derde na 3 voor jou draaien. Maar stuur hem allereerst in. Gewoon jouw idee voor de vervoersplaats. Zeg ik, Timon, zeg jij Pumba? Zeg ik Lion, zeg jij King, en dit zijn ze. Even ons vakantie zwaar.

0: FH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: The Boys of Dungeon Lane is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Je lichaam ontgiften door met een vacuümcup bloed uit je lichaam te zuigen. Het zou helpen tegen onder meer migraine en onvruchtbaarheid. Radar onderzoekt de wetcupping-methode met een verborgen camera en brengt de risico's in kaart. Vanavond om 20:30, Afro Tros, NPO 2.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Ja, het is 3:00, dus de 5 zit in de klok. En met zometeen Neil Diamond met ja, een van de gekste liedjes als het gaat om een soort van ode aan een fles wijn, de Cracklin' Rosie. Maar eerst naar het NOS Journaal nuchter gelezen door Ewout de Jong.
11: Goedemiddag. Ja, zeker, ondanks dat de 5 in de klok zit. Ja, toch? Goedemiddag. Nederland gaat toch mensen helpen om uit Gaza weg te komen. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dat het binnenkort ook zal doen voor de rest van de groep. Eerder vond het kabinet het genoeg om alleen Israël te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Russische schepen varen steeds vaker langs de Nederlandse kust. In 2 jaar is het aantal Russische schepen dat langsvaart verviervoudigd. Het gaat vooral om onderzoeksschepen. Die zijn geïnteresseerd in onderzeese internetkabels, zegt de Koninklijke Marine bij NH Nieuws.
12: Als je precies weet waar die liggen, dan kun je ook op het moment dat jij dat bepaalt, ze misschien stuk maken. Dus dan willen wij vooral weten, wat doen ze? En door onze aanwezigheid ja, schrikken we eigenlijk ook af om dat soort onderzoek na te laten. Zodat ze dat niet doen, want daar hebben ze niks mee te maken.
11: Nederlandse marineschepen gaan er dan naartoe om te laten zien dat ze in de gaten worden gehouden. In de Golfstaten zijn al meer dan 1000 mensen gearresteerd omdat ze online hun mening gaven over de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Amnesty International gebeurt dat hardhandig en gaat dat ook in tegen het internationaal recht.
13: In Kuwait en Bahrein hebben tientallen mensen een celstraf gekregen van 3 tot 10 jaar. Hè, voor bijvoorbeeld een filmpje over de oorlog van de inslag of een filmpje waaruit blijkt dat ze steun geven aan Iran. Er zit geen juridische bijstand in en mensen kunnen daar niets tegen doen. Of een journalist die 2 maanden wordt vastgezet alleen maar voor delen van internationale berichtgeving. Het gaat heel ver.
11: Onderzoekers zeggen in het Parool dat een potje gamen op het werk de productiviteit kan opschroeven. Ze bestudeerden in een lab in Enschede hoe spelers omgaan met stress en beslissingen in voetbal en schietspellen op de computer. En ze concludeerden dat gamen op het werk kan helpen om mensen slimmer, sneller en sterker te maken. En ook kun je eruit opmaken wie een goede teamleider is. Het weer, afwisselend zon en wolken. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden.
10: Oh, ik ben aan de beurt. Oh, sorry. Ja, ik was even een spelletje aan het spelen. Dat kan gebeuren, hè?
14: Goed, toch? Ja.
15: Open huis.
14: Dankjewel.
15: Henk van Steeg.

0: tea met thee heeft gedaan. Ik dacht dat het gewoon rooibos was, maar misschien dat het toch iets anders. Ja, dat zei ik. Glutee. Even kijken, 8 minuutjes na drieën begonnen natuurlijk daarvoor nog met de muziek van The Supremes, The Baby Love. Er moest een opvolger komen van wat ze daarvoor hadden gemaakt, Where Did Our Love Go? En dat werd deze. 64 en 1970. En ik vroeg je even voor drieën, wat wordt die derde na drieën? En we zaten te denken aan een vervoersplaats. Nou, er komen mooie binnen. Maas met In een rijtuigje van Wim Zonneveld en Leen Jongewaard. Over vliegtuigen gesproken. Leaving on a Jet Plane, John Denver. Daar dacht Rob aan. En Hans Blokhuis, die kwam nog met Ijf Blokker. Ik ben een fietsfanaat. En dit is denk ik wel het oudste vervoersmiddel. En er komen meer mensen mee. Siska Meijer, de Greef, La Diligence van de Cats. Het rijtuig hier inderdaad. En we gaan even contact leggen met Bart. Bart, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Waar zijn we mee verbonden?
1: Met A. van Hoorn.
0: A. van Hoorn. En iedereen kent dat, Noord-Holland, hè?
1: Zeker. Ja, mooi Kocheland.
0: Ja, toch?
1: Nou,
0: dan weten we waar we zijn, dat is fijn. Maar dan zijn we nog een klein stapje verwijderd van wat we gaan pakken als het gaat om het vervoersmiddel. Er zijn heel wat liedjes gemaakt hierover, hè? Op fietsen, bicycle race. Maar jij kiest voor iets anders.
1: Ja, ik zat er ook net met denk aan Le Bicyclette van Georges Moustaki. Maar ik kies voor Fiets van Herman van Veen.
0: Ah, dat is zo mooi. Ik denk dat we daar heel veel mensen blij mee gaan maken. Dus dank voor het doorgeven. Bart, jij een hele mooie middag. En wanneer pak jij de fiets weer?
1: Ja, ik heb een handbike. Maar die gaat vanmiddag weer even gepakt worden.
0: Nou, hartstikke goed. Morgen gaat het regenen, dus dan even de regenjas aan, hè?
1: Ja, precies. En jij voorzichtig met de OC.
0: Ja. Goedemiddag. Wat een leuke luisteraars hebben wij.
2: Hey, kleine meid, op je kinderfiets. De zon draait steeds met je mee.

0: Luister jij al naar Open Huis met Henk van Steeg?
1: Daar is die weer.
2: Daar zijn we weer.
0: Volgen gewone mensen met bijzondere verhalen.
3: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
1: Hier is Henk van Steeg.
4: Dankjewel Henk van Steeg, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

en in 1998 bij ons een hit samen met fantastische Tina Turner. En daarvoor nog, Bartse, dankjewel voor Herman van Veen en ieder ander die ook iets heeft ingestuurd. Maar we konden een beetje draaien. Fiets van Herman van Veen. De zon draait met je mee, kleine meid. En dit was toen de tijd ook 18 jaar jong. En al zo volwassen plaat. Kate Bush op 5.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen

noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in.

0: lieve Charlotte. En modderige Bas. Met een dotter van modder. Wonen in mijn jas.
1: Ja, over Bas gesproken, en Charlotte, er zit een goede Bas in dit nummer. Dit was uit 57. 5 jaar daarna begonnen de Stones met hun eerste optreden. En ze bestaan nog steeds, want later deze maand, de maand juni, belooft een mooie maand te worden met mooie nieuwe albums van evergreen artiesten. Waaronder deze, Foreign Tongue, zo gaat hij heten. En dit was ineens daar, in de stars. Ouderwets goed, de Stones op 5.

ik ben een lijstje aan het maken met allemaal films die ik al ooit een keer zou hebben willen gezien te hebben. Ja, beter, welke wil ik nog gaan zien, laten we het zo maar zeggen. En deze staat er ook op, natuurlijk de hit van Saturday Night Fever met John Travolta. Maar ook The Godfather moet ik ook nog zien. Dus mocht je ook nog adviezen en tips hebben voor films waarvan je zegt... ja, maar als je echt een film wil zien, dan moet je die kijken. Maar heel benieuwd. Toy Story heb ik al gekeken, dus die hoef je in die zin niet te zuren. Zometeen Paul Kerk, die fantastische stem van hem. Maar ook deze dame, die mag er zijn. De herinneringen komen vanzelf. Merle Rush... NPO Radio 5 met The Angel of the Morning. Ken je die nog?

Nou, dat vind ik mooi aan de NPO Luister-app, dat geregeld lieve openhuizers even delen wat voor muziek ze fantastisch vinden. En nu komt het dus in mijn hoofd op dat ik denk aan René. En ik heb ook een heel beeld bij René. Maar iedere keer als ik Paul Kerk draai, dan appt hij waarschijnlijk nu ook weer. Don't Shed a Tear. Of als ik Ace draai, want dat is ook de stem van How Long. Of Squeeze met Tempted. Of Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Dus iedere keer dat René even een appie stuurt. Maar er zijn meer mensen die hiervan houden. Waaronder ik zelf. En daarvoor nog Real Rush met Angel of the Morning. Dan, naar iets waar ik in dit najaar heel erg naar uitzie. Ja, misschien ook wel. Misschien heb je de beste zangers wel gevolgd. Tangerine zat erin, Hannah May. En ook Martijn Buwalda. Hij heeft een mooie, succesvolle theatertour gedaan. En toen was het tijd om nieuw werk ook te gaan schrijven. Nou, dit is de derde single die ik je ga laten horen. Van een nieuw album wat gaat uitkomen. Dat heet De Rest Mag Je Hebben. En dat is meteen dat je denkt, hey, interessante titel. Dit najaar in de theaters en ook volgend jaar. Martijn Buwalda en dit is Bijna Zeker. En ik ben bijna zeker dat je het mooi vindt.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Ja, bijna zeker. De nieuwe single van Martijn Buwalda op NPO Radio 5 in première gegaan. Het is 4:15. We proberen even contact te leggen met de berg, de Nederlandse berg in Frankrijk. Want daar vindt deze week de Albi 6 plaats. En Bert, die is erbij.

0: No Milk Today bracht ons terug in 1966, Herman's Hermit. En het is 4:15 zeker geweest. 12 minuutjes en dan begint Bert zometeen aan een bijzondere week boven op de Nederlandse bergen. En ik heb hem ook via een lijntje binnen. Bert, ja, goedemiddag. Zeker. Welkom. Het klinkt alsof je naast me staat, alsof je achter me staat, zoals we vaker samen de microfoon beroeren. Maar nu zit er toch een kleine, wat zal het zijn, 800, 900 kilometer tussen?
1: 1050 kilometer.
0: Prima,
1: afgerond. En 1860 hoogtemeters, want er zit een stuk de lucht in hier, hoor. Geweldig, echt. Ja.
0: Hoe is het voor jou om weer terug te zijn? Want het is voor het eerst in hoeveel jaar dat je er weer bent.
1: Ja, ik krijg kippenvel als je het vraagt, weet je dat? En zo loop ik hier al sinds gisteravond 7:00, sinds we boven zijn, rond. Het is zo ontzettend thuiskomen. Ik ben hier al 12 keer geweest, 2019 voor het laatst. En nu hebben we besloten, het is 20 jaar Alpe d'Huez dit jaar. Het is 10 jaar Bert op 5 dit jaar. We doen dus gek, we gaan gewoon nog een week uitzendingen maken. Bovenop de Alpe d'Huez en het is, wat ik zeg, thuiskomen. Ik spreek heel veel mensen die ik al eerder gesproken heb. Heel veel mensen hebben geroepen, wat fijn dat jullie er weer zijn en wat geweldig. En, dus we gaan hier een week van maken, vol met bijzondere verhalen van de deelnemers uiteraard. Maar ook van al die vrijwilligers die hier werken om dit evenement mogelijk te maken. Dat zijn er zoveel. En er zijn zoveel vrijwilligerstaken waar je geen vermoeden van hebt. Nou, dat ga je allemaal horen in de loop van deze week. In aanloop naar donderdag, dat is de grote dag dat het allemaal gaat gebeuren. Dan ben ik de hele dag te horen in alle programma's op NPO Radio 5 om verslag te doen van het evenement. Maar vanaf vandaag dus al iedere dag tussen 4 en 6. Nu boven op de berg. Morgen zitten we in het dal. Morgen is de benedendag. Er zijn ook heel veel Nederlanders die daar verblijven. Dan is er een grote barbecue samen met de inwoners van Bourg d'Oisan. Dus dat is verbinden. Heel prachtig. Woensdag ga ik zelf fietsen. En donderdag is de grote dag. Kortom, deze week zit ramvol mooie gebeurtenissen.
0: Ja, ik hoor het alweer. Je gaat er snel overheen, die woensdag, Bert. Ik wil het er toch even over hebben. Want ik afgelopen weken dan klap je je laptop open. En dan moet je eigenlijk, ja, dat is dan een beeld. Deels AI, maar deels ook een echte foto van jou. En daar zie ik een soort zwoegende Bert op een fiets.
1: Ja.
0: Ben je er zo bang voor of gaat het allemaal goed komen?
1: Ja, die foto op mijn laptop die geeft mij enorm veel motivatie. Dat is inderdaad een zwaar zwetende Bert die daar tussen rotswonden door aan het fietsen is. En dat helpt, want elke keer als ik dat zie, dan denk ik, oh, dit ziet er stoer uit. Het gaat me vast wel lukken. Ja, ik moet 21 bochten door vanaf woensdagochtend. Ik heb vanmorgen een klein stukje getraind hier. Een paar bochten gedaan. Ja, ik heb er 3 gehad. Als je dat vermenigvuldigt met 7, is het dus 7 keer de inspanning van vanochtend.
0: Ja.
1: Ik weet niet of ik heel lekker slaap dinsdagnacht.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar het is een mooie week, het is je gegund. En zometeen alle ins en outs ook in Bert op 5. We gaan elkaar gewoon spreken deze week. Succes daar. En hoe sluiten we dan af eigenlijk, Bert? Op
1: dat
0: Frans?
1: Je mij kunt steunen via bertop5.nl. Een kleine donatie voor dit mooie evenement. Dat is het allerbelangrijkste. Het gaat om dat geld. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker.
0: Bert, we gaan je volgen.

niet uitkwamen. Het werd werkelijkheid. Ze gingen op tour. Mede door deze plaats met niemand minder dan Prince. Zometeen Bert op 5 uit Frankrijk vanaf die Nederlandse berg. Steun hem inderdaad door te doneren. Bertop5.nl. Wij zijn er morgen weer.

0: geloof, hoop en liefde. Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Vanavond en de komende dagen ben ik er weer met Pau de Wit en dus Mogré. Iedere avond spannende gesprekken met de hoofdrolspelers uit de actualiteit en de politiek. Dus blijf wakker en kijk naar Pau de Wit en Mogré rond 10:30 bij BNN Vara op NPO 1.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: En zometeen Bert op 5 bij Caro en Cervé vanaf een jaloersmakende 1160 meter hoogte. Maar eerst met beide benen op de grond, als altijd. Het NOS Journaal van 4 uur. Ewout de Jong, goedemiddag, bonjour.
5: Ja, bonjour Bert, daar ver weg. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een visum voor Nederland hebben. Twee van hen zijn al onderweg en de overheid helpt met het coördineren van de reis, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
6: Om namelijk vanuit Gaza naar Nederland te komen, dat is nogal een operatie. Je moet eerst dus door het Gaza wat in handen is van de Gazanen, dat steeds kleinere stukje. Vervolgens moet je door bezet Gaza. Dan moet je toestemming hebben om daar uit te gaan. Je moet toestemming hebben om door Israël te reizen. Je moet toestemming hebben om Jordanië in te gaan en om daar vandaan met het vliegtuig naar Nederland te komen.
5: Eerder wilde Nederland de Palestijnen niet helpen en vond de regering het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Iran praat niet meer met Amerika vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Dat meldt een Iraans persbureau. De onderhandelingen liggen stil tot er in Libanon en Gaza een volledig staakt het vuur is. Israël trok de afgelopen dagen verder op in Libanon. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat zegt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. En wat moet er gebeuren als de communicatiesystemen uitvallen en je de hulpdiensten niet kunt bereiken? Dan is er altijd nog de radiozendamateur. Radiozendamateurs zitten verspreid door het land. Omroep Tilburg ging langs bij radiozendamateur Louis, die vanuit zijn eigen serieuze radiohut bij noodgevallen radioverbindingen opbouwt voor de hulpdiensten.
7: Dit is Papa Alfa 3 Fox Tango Papa bij jou 3FTP. Wij versturen berichten die in feite opgesteld worden door de veiligheidsregel. We hebben een ambulance nodig op die en die plek. Of we hebben een brandweerwagen nodig. Die berichten die daarover gaan, die kunnen wij versturen naar de plek waar op dat moment geen communicatie meer is.
8: Ja, prima Theo. Dankjewel voor het retourkomen op deze frequentie.
5: En dankzij 40 zonnepanelen en een flinke accu kan Louis bij stroomuitval maandenlang uitzenden. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met wolken en in het noordoosten een enkele bui. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog met minima rond 15 graden. Morgen trekken buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Het wordt 19 tot 23 graden. De dagen daarna nog enkele buien en iets minder warm. En Bert, hoe is het weer in de Alpen?
4: Daar gaan we zo meteen uitgebreid stil bij staan met onze eigen Alpe d'Huez weerman. Je kent hem, Marco Verhoef.
5: Zeker, die is er ook natuurlijk.
4: Dat straks en veel meer. Erbo, dankjewel. Tot over een half uur.
5: Tot straks.
3: Bert op 5. Bert Kranenbarg.
9: Live vanuit Frankrijk.
3: KRO NCRV.

kwam hier gisteren met ons busje de berg op rijden. Een bus volgeladen met heel veel belangrijke dingen voor de radio. Maar het allerbelangrijkste stond vooraan de koffer met de Franse platen. Want die mogen natuurlijk lekker veel deze week. Pour een vlucht van Michel Delpech. Goedemiddag. 20 jaar Alpe d'Huez, een evenement dat in die 20 jaar is uitgegroeid tot een mega-evenement. Maar hoe begon het allemaal? Dat horen we zometeen van degene die aan de wieg stond van Alpe d'Huez. En leuk hoor, zo'n week naar Frankrijk. Maar wat nou als je ouders de handen vol hebben aan de organisatie en de kinderen zijn leerplichtig? Nou, ook daar hebben ze een mooie oplossing voor gevonden hier op de Alpe d'Huez. Je hoort tussen nu en 6 uur alle informatie, al het nieuws, alle verhalen van deelnemers, van vrijwilligers. En we draaien daar de mooiste muziek van de hele wereld tussendoor. Dit is NPO Radio 5 vanaf Alpe d'Huez.

Die Amazing stroopwafels. Je zou het willen. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Maar dat gaat niet gebeuren. Het is voor een week. Volgende week maandag zijn we weer gewoon in Nederland. Maar hebben we wel een week achter ons waarin heel veel bijzondere dingen gebeurd zijn. Mag ik hopen. Het allerbelangrijkste is dat er veel geld wordt ingezameld. Geld dat besteed wordt aan wetenschappelijk onderzoek naar de genezing van kanker. Er is 246 miljoen euro opgehaald sinds het evenement startte in 2006. Daar zijn al bijna 400 kankeronderzoeken van gefinancierd. En al het geld dat hier wordt ingezameld gaat ook voor 100% naar het speciale Alpe d'Huez Fonds van KWF Kankerbestrijding. En wordt besteed aan het begrijpen, het opsporen en het genezen van kanker. Er gaat geld naar jonge beginnende onderzoekers. Er gaat geld naar onderzoeksvoorstellen die een duwtje in de rug nodig hebben. Moeilijke onderzoeken die niet opschieten, die dan net een extra duwtje krijgen. Er is ook geld voor uniek hoogrisico-onderzoek en voor onderzoek naar zeldzame ziektes. Maar de eis bij het meeste geld is dat het besteed wordt aan onderzoeken die op korte termijn in de praktijk ook kunnen zorgen voor verbetering. Kortom, allemaal hartstikke belangrijk. En daarvoor hebben we ons met z'n allen verplaatst hier naar deze berg in Frankrijk, naar de Alpe d'Huez. Ik zei het al, 1860 meter hoogte. Ik sta nu in het kloppend hart bij de finish, waar donderdag iedereen binnen zal komen. Kijk je daar om je heen, zie je witte sneeuwtoppen, rotsen waar voor mijn gevoel meer sneeuw op ligt dan in andere jaren. Het is koud, de Col du Glandon, een mooie plek om wat te trainen, is ook nog gesloten, omdat je daar nog niet doorheen kunt. Dus dat betekent dat de omstandigheden tot nu toe winters geweest zijn. Vandaag schijnt hier de zon, maar of dat zo blijft, dat gaan we straks van Marco Verhoef horen. Wij zijn er weer voor het eerst sinds 2019. En dat doet me buitengewoon veel plezier om hier deze week te kunnen en te mogen zijn. En dat doen we omdat Alpe d'Huez, hoe verdrietig ook, 20 jaar bestaat. Want veel liever waren ze al veel eerder onnodig geweest en opgeheven. Dat is niet het geval. Het blijft nodig om geld in te zamelen. En we gaan daar weer een klein steentje aan bijdragen. Met Bert op 5, dat dit jaar 10 jaar bestaat. We vonden dat een mooie combinatie. 20 jaar Alpe d'Huez en 10 jaar Bert op 5. Dus tot en met donderdag van harte welkom boven op de Alpe d'Huez.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers, ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Gezameld door het grootste goede doelenevenement van Nederland. Deze week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Berto 5 is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en donderdag de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
1: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Ja. Van het nieuwe album van Paul McCartney, dat afgelopen vrijdag in première ging. En daar staat dan een liedje op staat dat Mountaintop heet. En je houdt van Paul McCartney. En je maakt een radioprogramma op de top van een mountain. Nou ja, dan is 1 in 1 28.
1: 20 jaar Alpe d'Huez.
2: Live vanaf de Alpe d'Huez.
0: Oh ja, 20 natuurlijk. Op 666, het was 6 juni 2006, toen reden hier op de Alpe d'Huez 66 mensen naar boven. Dat is dit jaar dus 20 jaar geleden. En daarom zijn we hier met Bert op 5. We gaan terug naar die eerste keer. En met wie kunnen we dat beter doen dan met iemand zonder wie er geen Alpe d'Huez zou zijn geweest? Zijn naam is Navien Achterhorst. Hij is medebedenker van het evenement. En hij is ook hier boven op de berg. Navien, goedemiddag.
3: Goedemiddag Bert.
0: En fijn dat je even langskomt, want ja, met jou willen we je eigen jubileum een beetje vieren natuurlijk.
3: Ja, nou dat vind ik hartstikke leuk dat jullie langskomen.
0: Neem ons even mee terug naar 20 jaar geleden. Er gebeurde iets in jouw hoofd waardoor je opeens het idee kreeg, die Alpe d'Huez, daar moet wat.
3: Ja, het is misschien raar om dat nu te realiseren, maar eigenlijk was het idee om dit samen met mijn vader te gaan doen, met z'n tweeën. Want ik ging in de jaren ging ik elk jaar een week met mijn vader fietsen in de bergen. En elk jaar verzonden we weer een nieuwe uitdaging met weer hogere bergen, meer hoogtemeters. En ik had gezien dat ik op de Alpe d'Huez dat ik wat meer hoogtemeters per uur kon rijden dan op andere bergen. En toen dacht ik van nou, als we nou echt op jacht zijn naar zoveel mogelijk hoogtemeters op één dag, dan moeten we eigenlijk de hele dag de Alpe d'Huez op en neer rijden. En omdat mijn vader op dat idee antwoordde met van nee, maar 6600 hoogtemeters op één dag, dat is echt te veel.
0: Dat is ook echt te veel.
3: Dat is ook echt te veel, ja.
0: Dus wat een belachelijk plan.
3: Ja, en daarom doen we het toch.
0: Ja, want dat was, ja. Want toen heb je bedacht en ook bedacht van het kan eigenlijk niet. En toen kwam je die fameuze Koen van Veenendaal tegen, die altijd bij alles zegt: als het niet kan, doen we het toch?
3: Ja, Koen was het fietsmaatje van mijn vader en mij. En ondanks dat mijn vader nee zei, zat het nog steeds in mijn hoofd. En dacht ik van ja, ook al gaat het niet, dan moeten we het in ieder geval uitproberen of het kan. En toen was ik met Koen aan het fietsen en ik vertelde hem het idee. En hij reageerde met gaaf, ik ga mee.
0: Ik hoor het hem zeggen, inderdaad. En dus gingen jullie, je zou met z'n zes eigenlijk, hè?
3: Ja, dat was eigenlijk het eerste idee. Want ik had samen met mijn vader ook al bedacht van nou, dan doen we dat op 6-6-2006, noemen we het Alpe d'Huez. En toen we wisten van oh, we gaan met meer, toen dachten we van oh, dan gaan we met z'n zessen. Maar ja, er waren heel snel al zes mensen die mee wilden. Dus de zes werden 16. Er werd 6 keer 6, dachten we toen.
0: En er was niemand bij die mensen die zeiden, Navien, dit kan helemaal niet.
3: Nou, wel een aantal, maar die gingen ook mee om te kijken of het inderdaad echt niet kon. Ja.
0: Het werden er 66 en kwamen ze allemaal 6 keer boven?
3: Bijna allemaal, ja. Ik was een van de weinigen die niet 6 keer boven is gekomen.
0: Hé, wat ging er mis?
3: Ja, het werd te laat. Ik was te leeg. Het ging niet meer. En nou, dat vond ik zo erg dat ik de volgende ochtend om 7 uur uit mijn tent ben gekropen om nog die laatste, die zesde voor mijn gevoel, alsnog te doen.
0: Fantastisch. Hoe oud was je toen?
3: 30. Ik ben nu 50, dus toen was ik 30.
0: Ja. Oh, en niet eens een jongetje van 16 die dwaze plannen bedacht, maar ook iemand die al wat levenservaring had om te bedenken van gaan we dit uitvoeren. En dat gebeurde dus. En was er ook al een goed doel bij betrokken?
3: Nou, toen we door hadden van nou, dit is eigenlijk wel een goed idee, omdat er zoveel mensen enthousiast waren en eigenlijk mee wilden. Toen kwam Koen met het idee om te proberen om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Ja.
0: En dat werd KWF en dat werd 300.000 euro het eerste jaar. En een traditie ontstond dat volgend jaar gingen jullie 7 keer die berg op, werd er 1 miljoen ingezameld. En nu zijn we dus zover dat er inmiddels 246 miljoen euro binnengekomen is. Hoe bijzonder is het voor jou dat dit de 20ste is?
3: Ja, dit is heel, heel bijzonder. Dit had ik 20 jaar geleden nooit kunnen denken dat het zo'n enorm evenement en elk jaar weer is. En ja, dit jaar is ook extra bijzonder omdat mijn vrouw en dochter ook meelopen met Alpe d'Huez. En dat had ik 20 jaar ook nooit kunnen denken dat ik überhaupt een dochter had. En al helemaal niet dat ze mee zou lopen met de Alpe d'Huez.
0: Wij waren natuurlijk op zoek naar iemand die hier alle 20 jaar geweest is. Bij jou is het nu 19 jaar dat je hier bent. Want ja, vorig jaar werden ook jullie getroffen door kanker.
3: Ja, toen is het bij mijn vrouw borstkanker geconstateerd. En dat leek eerst het voorstadium te zijn. Ze moest wel een borstamputatie ondergaan. Maar daar leek het dan ook mee afgedaan, zal ik maar zeggen. En toen ik op weg was naar Alpe d'Huez, kreeg ik een telefoontje dat het toch al invasief was. En dat ze dus ook nog een 5 jaar lange nabehandeling nodig heeft.
0: Maar ze is hier wel, dat is goed nieuws.
3: Ja, ze gaat met mijn dochter gaat ze samen omhoog lopen en ze is hier wel. Ze heeft wel veel minder energie dan ze voor die tijd had. Dus het wordt wel een grote uitdaging.
0: En voor jou heel anders fietsen dit jaar, denk ik.
3: Ja, heel anders fietsen. Ja. En super dat ik mijn vrouw en dochter kan aanmoedigen op woensdag. En dat zij mij kunnen aanmoedigen op donderdag. Dat is heel bijzonder.
0: Wat zit er in jouw kop donderdag?
3: Denk aan het begin van de dag. Dan neem ik heel veel mensen mee op de fiets. Waaronder mijn vrouw. En ja, na de dag vordert, wordt mijn hoofd denk ik steeds leger.
0: En gaan die benen meer pijn doen? Dat leidt ook af.
3: Ja, dat leidt lekker af.
0: Hoe vaak wil je naar boven donderdag?
3: Ik ga altijd voor 6 keer. Dat is mij in 2011 voor het laatst gelukt. Dus het is een heel ambitieus doel voor mijzelf. Maar ik ga er wel voor.
0: Mag een davend applaus voor Navien Achterhorst. Dankzij hem staan jullie hier allemaal en maken wij deze bijzondere week mee met z'n allen. Navien, succes en ja, ook ga genieten.
3: Ja, ga ik doen. Dankjewel.

0: Sonny and Cher, Little Man. Alsof ik wist hè, dat ze nog een keer gingen zingen. Ja, dat is zo leuk met zo'n plaatje spelen. En daarvoor de Wall Street Shuffle van 10cc. Bij ons in Frankrijk is het 4:55. In Nederland ook, denk ik. Dus tijd voor het NOS Journaal. Ewout de Jong.
1: Ja, goedemiddag. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het waren er 47.000 meer dan het jaar daarvoor, blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van Bretagne. De tanker hoort waarschijnlijk bij de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties...

0: op Russische olie te omzeilen. Het Verenigd Koninkrijk hoeft Rwanda geen miljoenen te betalen. Rwanda eiste ruim 125 miljoen euro... omdat het Verenigd Koninkrijk afzag van een akkoord om asielzoekers die illegaal het land waren binnengekomen naar Rwanda over te brengen. Volgens dat land was sprake van contractbreuk, maar een internationaal hof oordeelt dat het VK geen schadevergoeding hoeft te betalen. En Herman uit Nieuwerkerk in Zeeland was de hardrijders in zijn straat zo zat dat hij zelf een flitspaal heeft gemaakt. Hij pakte een afgedankte cv-ketel, bouwde die om naar iets wat lijkt op een flitspaal van de politie. En zegt hij tegen Omroep Zeeland.
1: En dan heb ik twee spuibusjes verf gekocht. En even op gegoogeld hoe de strepen ongeveer liepen bij een politietoestand. En dat heb ik even nagemaakt, half uurtje werk.
0: Ja, en het werkt.
1: Mensen die remmen, die kijken twee keer. Ik zie fietsers die de hand uitsteken wat er nooit gebeurd is. Het werkt gewoon echt, de mensen houden echt de snelheid in.
0: Ja, goed dorp. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met wolken en in het noordoosten een enkele bui. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog met minima rond 15 graden. Morgen trekken buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en heel veel regen in korte tijd. Dan wordt het nog 19 tot 23 graden. De dagen daarna nog enkele buien en iets minder warm.
2: Dankjewel Ewout, een goed plan van die flitser. Je kan ook gewoon een klimmetje van een procent of 12 aanleggen. Gaan ze ook niet maar hard, kan ik je melden. Dankjewel, tot later.
0: Yo.
2: En als we het toch over het weer hebben, dat was het weer in Nederland. Naast mij Marco Verhoef, die ook bij Alpe d'Huez is, om het weer in de gaten te houden en andere dingen te doen. Maar eerst maar even, Marco, dat weer. Ik zag jou een foto delen op de socials dat je aan het inpakken was en zei, alles moet mee, want je weet nooit hoe het wordt. Dan denk ik, als Marco het al niet van tevoren weet, wat moeten wij dan wel niet? Is het zo onvoorspelbaar?
3: Nou, deels wel en deels niet. Wat je vooral hebt, is dat je 's morgens heel vroeg moet beginnen. En dan is het gewoon koud. Dus je hebt gewoon warme kleding nodig, hoe dan ook. Nou ja, als het regent heb je regenkleding nodig. Dat weet je niet helemaal van tevoren. En voor de hitte heb je natuurlijk zo dun mogelijk spul nodig. Nou, dan zit je koffer al heel snel vol. En als je een paar keer gaat, een keer wat fris aantrekken, is ook wel lekker.
2: Want wat ben je allemaal van plan? Hebben we het zo even over. Iedereen heeft het over het weer voor donderdag, maar vooral ook over het weer voor morgen. Want schijnt hier morgen te gaan spoken?
3: Ja, morgenochtend valt nog wel mee, denk ik. Ik zou zeggen, tot een uur of 1-2 zitten we wel safe. En daarna wordt het gewoon buiig. Hè? Wat we in het Nederlandse weerbericht horen, stevige buien met kans op onweer en windstoten. Nou, die zouden we hier morgenmiddag ook kunnen krijgen. En dat duurt dan ergens tot begin van de avond, zo tot een uur of 8-9. En daarna moet het langzaam weer wat rustiger worden. Maar morgenmiddag dus inderdaad echt wel een heel ander weerbeeld dan wat we vandaag en ook gisteren zagen. Was het prachtig weer hier. Heerlijk op de berg. Temperaturen nog wel een beetje hetzelfde verhaal. Zo'n 3, 24 graden in het dal. En hierbovenop een graad of 17. Allemaal voordat die buien komen. Want als die buien één keer geweest zijn, dan is het kwik wel wat lager.
2: Ja, precies. Wij gaan morgen onze uitzending buiten op het dorpslijn maken. Beneden in Bourg-d'Oisans hadden we bedacht. We zijn inmiddels in contact met een hotel met een prachtige foyer. Ik denk dat dat niet onverstandig is. Marco, je bent hier vooral niet alleen voor het weerbericht, maar ook om mee te fietsen. Dat heb je eerder gedaan. We hebben je jaren geleden samen met Guido Weijers en René van Kooten volgens mij gevolgd in de uitzending. Je gaat dit jaar weer fietsen. En ja, dat doe je niet omdat het leuk is. Dat doe je eigenlijk omdat het moet, hè?
3: Nou ja, je doet het uiteindelijk natuurlijk ook omdat het leuk is. Dus anders dan kun je er niet toe zetten. En nee, inderdaad, 8 jaar geleden heb jij mij, René van Kooten en Guido Weijers gevolgd. En dat jaar heb ik hier Alpe d'Huez gereden als deelnemer met mijn zwager Leen. En wij zijn toen 3 keer omhoog gereden op de dag. En ja, dat was een heel mooi avontuur. Niet wetende dat mijn zwager een paar jaar later zelf de ziekte zou krijgen. En 2 jaar geleden is hij helaas ons ontvallen. En moeten we het zonder hem doen? En ja, dan zit je toch, ik kom hier natuurlijk heel vaak, elk jaar eigenlijk wel. En je weet wat het is. En toen werd mijn oudste neef werd ook behoorlijk enthousiast. Die zegt, joh, vorig jaar maart zegt hij tegen mij, hey oom, ga je nog naar Frankrijk? Ik zeg, ja, dat ga ik wel. Ik zeg, maar ik weet niet wat je van plan bent, maar het zit al helemaal vol. Dus als deelnemer hoef je niet meer te gaan. Ik zeg, maar joh, we gaan in de zomer een plannetje verzinnen en dan kijken we wel waar het schip strandt. Ja, dat plannetje heeft ertoe geleid dat we hier nu zijn met mijn oudste neefje en de ene oudste. Die twee gaan met me mee fietsen. Maar ze nemen mij misschien wel mee hoor. Want zeker de jongste die gaat echt als een vlindertje omhoog. 15 kilo lichter dan ik. Dus,
2: nog 15 kilo lichter?
3: Ja, maar goed, 22. Je kent het wel. Hè? Die jeugd die, ja, die, ja. Die 3 vingers in de neus. Ja. En doen een blikje cola naar binnen en een reis omhoog. Ja. Dus met z'n drieën gaan wij hier proberen om ook weer 3 keer... die Alp op te rijden. Dat heb ik toen met mijn zwager ook gedaan. En stilletjes klein beetje de hoop om een vierde. Maar ik ben gisteren voor de eerste keer hier omhoog gereden. Ik denk, nou, misschien moet ik die vierde maar een beetje uit mijn hoofd zetten.
2: Ah nee, joh, gewoon je moet bedenken wat je kunt. Dat is 3. Ja. En dan altijd 1 meer.
3: Ja, dat was ook eigenlijk mijn idee. Maar gisteren omhoog rijden moet ik toch tot de conclusie komen dat het wel een hele vervelende... Ja,
2: maar gisteren stond er niemand langs de kant, hingen geen spandoeken. Er stonden geen kaarsjes te branden.
3: Nee, het was warm. Dus inderdaad...
2: Wij spreken hier af, die vierde keer ga je serieus overwegen.
3: Ik heb hem sowieso in gedachten. Dat blijft.
2: Serieus maar... overwegen.
3: Ja, ik heb hem serieus in gedachten. Ja.
2: Super. Team Lenig, zo heten jullie. Mensen kunnen jullie natuurlijk ook sponsoren. Voor alle informatie over doneren ga naar nporadio5.nl/AD6. Daar staat alles over wat hier gebeurt. En dan kun je iedereen een hart onder de riem steken en een duwtje in de rug geven.
3: Ja, klopt inderdaad. Ik wil nog één ding zeggen over ons team. Wij zijn vandaag over de 25.000 euro heen gegaan.
2: Met jullie team.
3: Met ons team. Met
2: ja, dat lijkt me wel,
3: ja. Ja, dat hadden wij van tevoren nooit gedacht dat het zover zou kunnen komen. Dus we zijn ontzettend trots en heel blij met alle mensen die ons gesteund hebben. Ja, ik kan wel mensen gaan opnoemen, maar dan ga ik mensen vergeten. Maar de werkgever van mijn jongste neefje, die heeft wel echt heel erg zijn best gedaan.
2: En de NOS? Ja, mag natuurlijk niet, belastinggeld.
3: Ja, dat is belastinggeld.
2: Maar misschien de directeur. Die...
3: Nee, die niet. Nee, daar gaan we toch. Collega's hebben inderdaad ook hun best gedaan. Nee hoor, dat komt helemaal goed.
2: Ik zag het. Ik zag heel veel namen voorbij komen op je doneerpagina. Dat kan allemaal. Team Lenig dus met Marco Verhoef. Mijn pagina vind je er ook. Ben net over de 4000 heen gegaan, zie ik. In mijn eentje ben ik ook best wel trots op. En daar ga ik nog een beetje aan trekken zometeen. Marco, heel veel succes. En ik hoop je morgen en overmorgen weer even over het weer te spreken. En donderdag in ieder geval over de finish te zien komen. Het liefst voor die vierde keer. Zet hem op met je neef.
3: Ik ga mijn best doen. Dank je.
4: Dit is Bert op 5.
5: Deze hele week live.

0: Alles komt weer samen. Bert op 5 bij Alpe d'Huez en Marco Borsato op de radio met de bestemming.
1: En maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
0: Wekenlang keken we uit naar deze week en wij niet alleen. Al die ruim 5000 deelnemers van Alpe d'Huez ook. En de meer dan 1500 vrijwilligers die dit hele evenement hier organiseren en draaiend houden. De koersweek van Alpe d'Huez is begonnen. We zijn er en we zijn er klaar voor. Frankrijk is gewaarschuwd. En we vieren dat vanmiddag met zangeres Annie Gautra. Ofwel Stone, die we kennen van het duet dat ze maakte met haar man Eric Chardin. L'Aventura, dat was hun grootste hit. Maar voordat zij samen optraden, had Stone al een muzikale carrière. In 1967 zong ze Vive la France. Nou, die kunnen wij er vanmiddag heel goed bij hebben. Dus ik zet haar hier boven op de berg in het volle licht. Vive la France!

0: Vive la France, ja, om te vieren dat we hier zijn. De hele week Bert op 5 vanaf de Alpe d'Huez. Morgen trouwens dus in het dorp. We hopen op een afdak beneden. Want die buien moeten we niet op ons hoofd krijgen tijdens onze uitzending. Die Alpe d'Huezers, het zijn net gewone mensen. Die moeten ook wel eens plassen of meer. En dan ga je naar het toilet hier. En dan denk je, ja, we moesten hier al helemaal heen komen. We moeten een huis huren. We moeten sponsorgeld meenemen. En dan moet je plassen. En dan moet je nog betalen. Ook weer Wim.
1: Ja, ja, je moet niks, hè. Plassen, dat moet je. Ja. En misschien de ander ook wel. En de bijdrage is gewoon wat je erin wil gooien, hè.
0: Ah, ik zie hier een streepjescode of een QR-code hangen. Ja, en ik zie een bakje waar geld in kan.
1: Ja, we hebben alles heel goed voorbereid. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar het is gewoon een vrijwillige bijdrage. En dan zorgen wij dat het allemaal netjes en schoon blijft.
0: Maar jullie zijn team lekker belangrijk. En volgens mij voor de Eerste Wereldoorlog deden jullie staan hier elk jaar weer bij die wc's.
1: Ja, Napoleon had ons al gevraagd of we er iets aan wilden doen.
0: Het wordt elk jaar gekker ook, want er staan nu zelfs kerstbomen hier. Hoezo? Het is juni.
1: Nou, kijk, in het begin dan ga je vragen aan mensen van wil jij mij sponsoren? En dan wil iedereen dat wel doen. Totdat ze op een gegeven moment denken van daar komt hij weer aan. Hè? Of daar komen ze weer aan. En toen zijn we iets gaan bedenken. En we zijn eigenlijk begonnen met kerststukjes. En die kerststukjes die zijn eigenlijk uitgegroeid tot een kerstwinkel. Met een tweedehands artikeltjes. Yeah. 300 vierkante meter, helemaal ram vol. Yeah. En daar zijn wij van de eerste week van november tot 24 december zijn wij open. Yeah. En dat is echt helemaal uit de hand gelopen.
0: Dat is echt zijn eind over de gekste, toch?
1: Eind over de gekste.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Ja, zeker. En al dat geld is dus voor Alpe d'Huez en dan ook dat wc-geld hier. Wat haal je nou op zo in een jaar?
1: We hebben een topjaar gehad.
0: Is veel geplast.
1: Toen was er heel veel geplast. Toen hebben ze toch ruim, mag ik het even grof zeggen, €5.000 bij elkaar gezeken.
0: Zo, dat is even lekker zeg. Heerlijk. Nou, daar kan je mooie dingen mee doen. Fantastisch. Jij staat hier nu met helemaal in het roze, want dat hoort bij jullie team. Dat je in het roze gekleed staat. Soms hebben jullie ook hoofddoekjes, mooie dingen in het haar. En vooral toiletborstels bij je om die wc's echt spik en span te houden. Want dat is het fijne. Je plast hier altijd schoon. Het kost een paar centen, 50 cent, en dan heb je het weer gedaan. Maar jij staat hier met een shirt, met een foto van een mij lief aankijkende mevrouw.
1: Ja, ja, mijn vrouw. En ze heeft hier natuurlijk heel veel jaren ook gestaan. Tot 2,5 jaar geleden. Toen ging ze nog hiermee volop poetsen. Ja, en toen was het in één keer. Ze wist al, het was al 5 jaar niet goed. Ja. En 2,5 jaar geleden heeft ze gezegd, ik stop. Ja, en dan
0: wordt het hele leven anders.
1: Dan wordt het leven
0: als ik het even anders. Mag invullen, want ik zie dat het moeilijk voor jou is.
1: Ja, dan wordt het even moeilijk. Maar ze is erbij, hè. Ze controleert nog steeds wat we aan het doen zijn. Hè.
0: Ze keek net over je schort heen, van doet hij het allemaal goed?
1: Ja, ja.
0: Hoe heet jouw vrouw?
1: Hanny.
0: Hanny, voor Hanny ben jij hier. Voor Hanny gaan wij zoveel mogelijk plassen en geld inzamelen.
1: Nou, dat zou heel mooi zijn.
0: Maar dan moet jij mij en Hanny beloven dat je wel goed poetst.
1: Ik poets hartstikke goed. Ik ga nu meteen beginnen.
0: Jij hebt je klompen weer de wc. Wim, dankjewel. Maak een bijzonder jaar.
1: Oké, dankjewel. Hey, succes. Hoi.
2: Bert op 5, KRO, NCRV en NPO Radio 5.

Ja, om een Willemadse plasgeit te prijzen. We hebben hier de plasvrijwilligers bij Alpe d'Huez. Want er zijn zoveel vrijwilligers die hier mooie dingen doen. En het verhaal van Wim is er daar één van. Zo gaan we er nog veel meer horen in de loop van deze week. Ik noemde het al even, mijn nieuwe tussenstand. €4237 op dit moment. Allemaal mensen die mij doneren omdat ik woensdag die berg op ga fietsen. Bert op 5.nl of nporadio5.nl/Alpe d'Huez. Daar kun je dat doen. Gert-Jan deed het, Marleen, Leo, Henny, Ina, Annelies en Henk. Kees en Inge, Jannie, Anita, Siep met S-I-E-P. Fred, Maurice, Patrick, Diana, Monique, Joke, José, Chris en Hermien, Anja, Jo, Jet, Annette. Hoeveel heb ik er nog? Oh, nog veel meer. Filomen, Ger, ja, lief. Magna, Chris en Mariette, Leonie, Ellie en Bert. Oh, en René van Kooten. We hadden het, noem hem al eventjes. Hij zegt erbij, €1 per levensjaar. En in gedachten bij je, lieve Bert. Courage, liefs, wat ongelooflijk lief. En Christina en René ook nog, komt er net bij. Dank allemaal.

0: Great balls of fire.
1: Jerry Lee Lewis, nou vergeet ik nog, de anonieme donaties, daar kan ik geen naam bij noemen natuurlijk, bedragen tussen de 5 en de 206 euro, stilmakend geweldig. Dankjewel allemaal, graag tot zo.
2: Bert op 5.
3: KRO NCRV.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de jaar van Jumbo.
7: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld, waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
8: We love you, president.
7: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
11: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
16: Nothing ever stays.
17: The Boys of Dungeon Lane.
16: Nothing comes to mind.
17: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
16: No one can erase.
17: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
16: The days we left behind.
17: Is nu overal verkrijgbaar.
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Fijn dat je luistert naar Bert op 5 bij KRO NCRV. Met zometeen vreemden worden vrienden is een mooi motto ook hier bij Aldu 6. En kinderen worden zangers, daar ga je straks veel meer over horen. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur. Ewout de Jong, goedemiddag.
20: Goedemiddag Bert. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat rapper Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse hiphopartiest die nu Ye heet of zichzelf zo noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Maar vorige week zei asielminister Van der Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. En daarin spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van femicide, de vrouwenmoord, gezamenlijk te versterken. Burgemeester Schouten.
2: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
20: In Nederland werden vorig jaar 37 vrouwen vermoord. In Hongarije liggen premier Magyar en president Sulyok met elkaar op ramkoers. Correspondent Christian Pauwen.
8: Want deze president is volgens premier Magyar een marionet van Orbán en een sta in de weg voor de hervormingen die Magyar wil doorvoeren in Hongarije.
20: Ook al heeft de president niet veel macht in Hongarije, wil Magyar hem weg hebben om met een schone lei te beginnen. De premier wil de grondwet aanpassen zodat hij de president kan wegsturen. En in de Georgische hoofdstad Tbilisi is een wijnkelder van Stalin geopend. Ongeveer 40.000 flessen lagen tientallen jaren achter slot en grendel in de enorme donkere ruimte. De Russische overheid gaat de flessen veilen en wil met de opbrengst. Onder meer een wijnschool oprichten. Stalin was behalve een meedogenloze dictator ook een groot wijnliefhebber. In zijn collectie zitten Georgische wijnen, maar ook wijnen uit de beroemdste wijngaarden van Bordeaux. Sommige flessen zijn bijna 200 jaar oud en 80% is waarschijnlijk niet meer te drinken. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met wolken en in het noordoosten een enkele bui. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog met minima rond 15 graden. Morgen trekken buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Dan wordt het 19 tot 23 graden. En de dagen daarna nog enkele buien en iets minder warm.
1: En het zou het heerlijk geweest zijn als ik zou kunnen zeggen: bij ons morgen droog, zonnig en hoge temperaturen. Maar we krijgen hetzelfde, hebben we al gehoord. Ja. Ewout, dank. Tot zometeen.
20: Tot straks.
19: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

0: Dichter bij de hemel kom ik niet, zou ik willen zeggen, in Alpe d'Huez taal. Wat prachtig, wat magistraal. Lisbeth List en Ramses Shaffy in de pastorale. En iedereen hier heeft zo zijn eigen verhaal om er te zijn. Welke gevoelens hebben deelnemers, vrijwilligers en supporters? Dat hebben ze gevraagd. We hebben de vraag gesteld, wat is het Alpe d'Huez gevoel?
1: Samen. Samen, gewoon samen doen we alles. We zijn hier met z'n allen. Vreemden worden vrienden. En alles mag. Je emoties, die moeten eruit, die mogen er zijn. We zijn hier allemaal voor één doel, namelijk kanker de wereld uit. En dat doen we met z'n allen. Samen. Ja, het blijft gewoon een kutziekte en er zijn gewoon heel veel mensen aan overleden. Te veel.
2: Nou, vooral een confrontatie met de ziekte kanker.
3: Uiteindelijk draait het om de liefde. Liefde voor het leven, liefde voor je naaste. Ja, samenwerken aan die wereld waarin niemand meer dood hoeft te gaan aan die ziekte. Dat is het doel, toch?
4: Optimisme.
5: Ben ik het met je eens? Ja, absoluut. Ja. Ik denk gewoon doorgaan. Ja.
4: Ja, opgeven is geen optie. Dus het motto zegt het al. Dus optimisme. Ja. We gaan ervoor.
6: Ja. Lopen voor een goede doel, voor de mensen die het nodig hebben. Ja. Ja. Goed. Ja. Samen sterk. Dat is het gevoel.
7: Ik denk dat samenhorigheid het Alpe d'Huez gevoel is. Met z'n allen voor één doel bezig zijn. Of je nou klein bent, of groot, of ziek, of gezond. Allemaal gewoon met elkaar. Dat is denk ik het Alpe d'Huez gevoel. Ik doe mee omdat mijn man ooit ziek is geweest. En mijn vader en moeder ook. Dus ik ga voor hun fietsen.

Angel of Harlem. En daarvoor The Summer Night van John Travolta en Olivia Newton-John uit de film Grease uit 1978. Ja, je maakt hier dan radio, je spreekt heel veel mensen die even zo langskomen. Komt een meneer naar mij toe die zegt 12 jaar geleden, mijn familie is 3 keer bij me geweest om afscheid te komen nemen, want het ging niet meer, het kon niet meer. Het is 12 jaar later, ik heb stamceltherapie gehad, ik ben hier nu. Die therapie van mij komt uit onderzoek dat gedaan is met geld van KWF Kankerbestrijding, dat bij elkaar gehaald is hier bij Alpe d'Huez. En ik ben nu hier omdat mijn kleinzoon de berg op gaat fietsen. Kijk, dat zijn de verhalen waar ik doodstil van word.

0: Veel mensen zijn hier de hele week, de hele koersweek, zoals die heet hier bij Alpe d'Huez. Maar het is ook geen schoolvakantie, dus hoe moet dat dan met de kinderen die naar school moeten? Nou, ook daar is aan gedacht bij Alpe d'Huez. Schoolkinderen krijgen hier huiswerkbegeleiding, zodat ze moeiteloos een week kunnen missen. Bovendien, de levenslessen die ze hier leren, die zijn echt 100 keer belangrijker dan de wiskunde of de rekensommen van school. En er zijn ook workshops waar ze superleuke dingen leren. Een liedje schrijven bijvoorbeeld onder leiding van singer-songwriter Maarten Peters. Ik mocht vanmorgen heel even meeluisteren bij de repetitie. Net voor de uitvoering voor de papa's en de mama's. Hoe ging het liedje nou ook alweer? Weet jij het nog?
1: Ja.
0: Kan je nog een klein stukje van mij zingen? Alpe d'Huez, 20 jaar.

0: echt wel pijn.
1: Maar, hoe snel is dit gemaakt, Maarten?
2: Hoe laat zijn we begonnen? 3 minuten geleden? Nee, kwart over elf. Kwart over elf. Ja, een uurtje geleden. Zo.
1: En hoe werkt het nou, dit lied maken?
2: Nou, ik geef hun dan een workshop. En dan zeg ik, een goed idee komt een paar keer per dag voorbij. Je moet alleen zorgen dat je thuis bent. Met andere woorden, liedjes zweven gewoon om in de lucht om ons heen. En als je dan een ideetje hebt, ik heb ook tegen hun gezegd, als je dan onder de douche staat, staat iedereen, jij hebt jij ook, Bert, dan sta je onder de douche, sta je een deuntje te zingen. En dat kan misschien wel een uniek liedje zijn. En een liedje schrijven, wat ik ben, weet dan gewoon, dan moet ik heel snel aan mijn telefoon, dat ideetje snel.

0: elkaar.
1: En dat hebben we nu. We hebben tekstjes gemaakt. Ik heb ze een beetje opdracht gegeven. We hebben met elkaar besloten waar moet het over gaan. Die zijn het eerste coupletje gemaakt. Die het refreintje, die het bruggetje. En dan loop ik rond en dan hoef ik alleen maar te kijken naar de tekst. En een beetje naar de lucht te staren. En als het goed is, dan daalt de god van de muzen neer. En die pleurt dan een liedje in mijn hoofd. En dat is fantastisch gelukt. En ik had natuurlijk een geweldige muzikant die meteen een fantastisch openingslikje had en een mooie solo. En dan heb je met z'n allen binnen no time een liedje gemaakt. Solo!
2: Iedereen heeft zijn fiets mee hier naartoe. Heb jij een gitaar meegenomen?
3: Ja.
2: Wist je dat je dit ging doen?
3: Ja, mijn moeder had me al ingeschreven, dus.
2: Schrijf je wel vaker liedjes?
3: Ja, thuis soms.
2: En waar gaan die over?
3: Ja, over school of iets.
2: Hoe vind je dat het lied geworden is?
3: Ja, hij is mooi geworden, moet ik zeggen. Ja, is goed gelukt. Ja.
0: Zeg me, waarom ben jij hier? Wat is dit wat jou zo raakt? Naast verdriet ook heel veel plezier. Daar is Alpduzès voor gemaakt.
2: Heb jij het refrein bedacht?
4: Ja.
2: Hoe ging dat? Kwam het opeens in je hoofd?
4: Maarten had wel geholpen, maar de meeste hebben we wel zelf gedaan.
2: Ja. Ja. Het gaat een beetje over verdriet en over vrolijkheid, hè?
4: Ja.
2: Is dat wat Alpduzès voor jou is?
4: Ja, zeker.
2: Ben je voor de eerste keer hier?
4: Nee, voor de derde keer.
2: Nu. Wat is Alpduzès nou voor jou?
4: Eigenlijk gewoon de berg oplopen en dan gewoon als zeg maar de finish overgaan, gewoon blijdschap zijn en dan gewoon.
2: En een liedje schrijven, hoe werkt dat in jouw hoofd?
4: Eigenlijk gewoon een beetje met. Nou ja, ik heb laatst een liedje geschreven met mijn nicht, maar dat hebben we eigenlijk gewoon met AI gedaan. Want we hadden niet echt ideeën, dus hadden we AI ingeschakeld.
2: Wie is leuker, Maarten of AI?
4: Maarten.

Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: Dit is Kaoma met de Lambada. Die zie ik ook niet staan, volgens mij. Die met
1: de B.
0: Staat de Lambada erbij? Even kijken bij de L van Lambada. Nee. Wij staan te kijken bij de keuzelijst van de Alpe d'Huez Top 66. Wat wij hebben op NPO Radio 5, de Evergreen Top 1000. Dat is hier de Top 66 plaatjes die allemaal te maken hebben met het evenement. En die hele lijst wordt woensdag uitgezonden. Het grappige is dat wij als Bert op 5 hier ook op FM worden uitgezonden. 106.7 FM is onze frequentie. Wat in Nederland niet kan, kan in Frankrijk wel. Mooi is dat. Dus straks gaat de uitzending van Radio Alpe d'Huez hier weer verder na 6 uur. En woensdag... Tussen 6 en 7 zenden we de top 10 van die top 66 uit. Mag ik mee presenteren? Dat vind ik superleuk. Er moet een mooie lijst. Naast wie sta ik eigenlijk?
2: Johan.
0: Johan. En Johan, je gaat meedoen aan Alpe d'Huez?
2: Ik ga... Nee, als vrijwilliger.
0: Ja, maar dat zijn de belangrijkste.
2: Dat is ook meedoen, hè?
0: En weet je al wat je als vrijwilliger moet gaan doen?
2: Ja, morgen... Oh nee, woensdagochtend broodjes bakken en chauffeuren. Dus de taxidienst.
0: Fantastisch, dat zijn superbelangrijke dingen. Hartstikke goed dat je er bent. Je wil een plaatje uitzoeken voor die Alpe d'Huez Top 66. En je zei, ik heb een probleem.
2: Ja, ik zocht de avond van Boudewijn die Groot.
0: Maar dat kan me voorstellen, dat is een heel mooi lied.
2: Ja. Dat vind ik ook.
0: Ja, ik ook. Dus dat zou wel... Maar we kijken hier bij de A. We zien Angels. En dan gaan we naar Arcade. En dan naar Atemloos door die nacht. En dan Baby Get Higher.
2: Nee, is niet de mijne.
0: Weet je wat je moet doen? Er liggen hier van die kaartjes. Dan schrijf je gewoon alles op. En dan zet je hier in het vakje erbij. En ik wil Avond van Boudewijn de Groot.
2: Ga ik doen.
0: Maar niet zeggen dat ik het gezegd heb.
2: Nee hoor.
0: Nee, ik blijf hier buiten verder. Het is 17:30, tijd voor het NOS Journaal. Ewout.
3: Goedemiddag. Nog altijd is er geen structurele opvangplek gevonden voor asielzoekers die niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Wel kunnen ze de komende 3 nachten naar het Drentse tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Oudoorn, waar het dorp onder valt, heeft een sporthal voorzien van 150 slaapplekken. Door zware turbulentie op een vlucht van Rodos naar Keulen zijn 6 mensen licht gewond geraakt. Het zijn 5 passagiers en een bemanningslid van Eurowings. Meteen na de landing werden ze geholpen door ambulancepersoneel. De turbulentie werd vermoedelijk veroorzaakt doordat ze op een route vlogen waar kort daarvoor een ander toestel vloog. Een Nederlandse toerist in Colombia die vermist was, is doodgevonden, bevestigt haar familie. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend begonnen de Colombiaanse autoriteiten een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Komend weekend wordt in Utrecht het Nederlandse kampioenschap, het Open Kampioenschap, snel puzzelen gehouden. Officieel de Dutch Jigsaw Nationals 2026. En daar wordt gekeken wie er het snelst een legpuzzel kan afmaken. Samira kan een puzzel van 500 stukjes in 39 minuten af hebben. En aan Omroep Flevoland legt ze uit hoe ze dat doet.
4: Nou, de eerste stap is natuurlijk de deksel in de dooshouder zetten. En dan doe je al je puzzelstukjes op de tafel en de onderkant leg je weg. Dan ga ik alle stukjes omdraaien en de kantjes er gelijk uithalen en die hou ik dan in mijn hand vast terwijl ik ze pak. Nu kies je eerste project. Voor sommige mensen is dat de rand. Dat is voor iedereen zeg maar persoonlijk. Dat is iets wat er voor jou uitspringt of wat voor jou makkelijk is.
3: Nou, het wereldrecord voor een puzzel van 500 stukjes ligt op 22 minuten. Dat is ietsje sneller dan de 39 minuten van Samira. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen trekken forse buien over het land. Met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Dan wordt het nog 19 tot 23 graden. De dagen daarna af en toe een bui en hooguit nog 18 tot 21 graden.
0: Ewout, dankjewel. Christine appt via de NPO Luister-app. Want dat kunnen we ook gewoon allemaal lezen hier in Frankrijk. Het was vorige week snik heet hier. Dus ik ben blij dat het minder warm is. En ik wens je een fijne week toe, Bert. Dankjewel. Ja.

0: De Hollies, Sorry Suzanne, hier op NPO Radio 5. En daarvoor hadden we nog de muziek van The Rolls uit mijn hoofd. Jazeker, Lady Love uit 1977. Er komen mooie appjes binnen. Bert van der Kieft zegt, wat een prachtig programma is dit weer vanaf de Alpe d'Huez. En Christine reageert op het gesprek dat ik had met Navien om 4:15 over het ontstaan van Alpe d'Huez. Is in zijn hoofd ontstaan. Hij heeft Koen van Veenendaal erbij betrokken. En toen werd het een heel gek plan. Christine zegt, doet deze meneer de hele organisatie ook? Of is dat inmiddels in handen van een BV of een stichting? Nou, gelukkig niet van, van bijvoorbeeld een stichting, niet van een BV. Gelukkig geen BV, want dan zou er heel veel geld aan heel veel strijkstokken blijven hangen. Nee, Alpe d'Huez is een stichting. Iedereen die hier iets doet voor Alpe d'Huez, doet dat als vrijwilliger. Dus de voorzitter is hier niet de voorzitter. Maar dan wordt het ondertekend met vrijwilliger in de rol van voorzitter. Vrijwilliger in de rol van penningmeester. Vrijwilliger in de rol van enzovoort. Dus iedereen doet dat hier om niet 350 vrijwilligers het hele jaar rond om het evenement draaiende te houden. En hier zijn elk jaar 1500 vrijwilligerstaken te vervullen. Waar we net wat over hoorden. De broodjes smeren op woensdag bijvoorbeeld. En het zorgen dat mensen in auto's op en neer gereden worden. Moet allemaal gebeuren. Gebeurt allemaal door die vrijwillige, onbetaalde medewerkers die vaak ook nog weer heel veel geld doneren aan mensen die hier meedoen. Want zo werkt dat. Alles daarover op nporadio5.nl/AD6.
1: Bert op 5. Zet de Nederlandse muziek. Op een voetstuk.
0: En in 20 jaar Alpe d'Huez zijn er ook heel wat liedjes aan het evenement blijven plakken. Natuurlijk de liedjes van Maarten Peters, van Pater Moes Groen, vaste gasten hier op Alpe d'Huez al vele jaren. We komen ze later deze week nog tegen in Bert op 5 met live muziek. En dit jaar komt daar All for One van Douwe Bob bij. Dat vloeide zo uit zijn pen, zei hij. Hij nam het in één take op. Als hij net zo makkelijk naar boven gaat fietsen donderdag, dan heeft hij dat fantastisch gedaan. We gaan het allemaal live meemaken. En nog zo'n blijver is dit lied, dat hier ook ieder jaar in die top 66 staat, die de deelnemers, hun volgers en de vrijwilligers hier samenstellen. Een lied van Rowan Hezen. Zij wijzen de weg, de enig juiste weg, vanmiddag op ons voetstuk, te vinden in de lijst bij de N van Naar Boven.

0: En als je daar bent, dan krijg je applaus en word je onthaald. Want dan heb je je prestatie geleverd die je had voorgenomen. Dat gaat Nout van 7 jaar uit Beden meemaken. Komende donderdag, hij is de jongste bij de mannen, zou ik maar zeggen. En Laura van 7 uit Drachten is de jongste bij de vrouwen. Riet de Bars is daar de oudste, 81 jaar, uit Drunen. En Henk van Veen is 82, uit Aalsmeer, is de oudste mannelijke deelnemer. Eibert staat naast mij, Eibert Bos, 64, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En niet voor het eerst hier?
1: Nee, voor de 6e maal.
0: Hoe ben jij hier terechtgekomen?
1: Ik ben in 2015 uitgenodigd door een familielid die ging fietsen. Vooral de 6. En die vroeg of ik wou doneren. En een dag later belt hij op. Waarom ga je niet mee? En dat heb ik gedaan. Ja. En dan heb je het virus te pakken.
0: Ja, en dan komt er een lijstje namen voor wie je dit allemaal doet. Hoe lang is dat lijstje voor jou?
1: Nee, dat wordt steeds langer. Allereerst voor mijn kleinzoon van 5. Die met leukemie, daar heb ik 1,5 jaar mee naar Maxima gereden. En,
0: Maxima Centrum, hè, in Utrecht?
1: In Utrecht. En die is genezen. En daar heb ik heel veel ellende gezien. En er zijn diverse collega's die, waarvan een vrouw kanker kreeg, die genezen is. En het gaat in dit geval, dit gesprek draait uit op Rob Bakker.
0: Ja, je vertelde ook over je zus.
1: Oh, mijn zus, ja, die is overleden vorig jaar. Ja.
0: En Rob Bakker, wie is Rob Bakker?
1: Rob Bakker was een monteur. Hij is er nog steeds, gelukkig. Bij Thermo King. En die deed alle onderhoud aan mijn koelmotor. En ik heb hem gevraagd 2015. Rob, wil jij doneren? En dat was een beetje moeilijk. Hij vertrouwde ze niet helemaal. Maar helaas, 2 jaar later kreeg hij zelf kanker. Maar hij heeft me net geappt. Wat voor kanker. Het is een heel verhaal. Het is echt een lang verhaal. En,
0: maar het gaat niet goed met hem. Hij heeft kanker. En,
1: hij heeft het niet meer. Hij is genezen.
0: Daar is hij van genezen. Maar, hij leeft niet blij verder. Hoe zit dat?
1: Hij heeft een probleem met de gemeenschap. Iedereen ziet aan hem. Joh, je bent genezen. Het is, ja. Je ziet het niet aan hem. Ja. Ja. Maar hij kan niks meer. En daar heeft Rob het heel erg moeilijk mee.
0: De mensen zien dat niet, hebben daar geen begrip voor. Dat valt niet, want je bent beter, dus je moet doorgaan.
1: Niet zeuren. Ja. En daar heeft hij het echt moeilijk mee. En dus doen we nu een pleidooi voor de nazorg. Ja.
0: Psychische problemen na kanker, dat komt natuurlijk heel veel voor. Albert heeft daar ook programma's voor gesteund natuurlijk. Want hoe wordt hij daarin geholpen?
1: Hij heeft er heel veel hulp gehad bij... ik weet zo gauw de instelling niet, maar het is niet genoeg. Nee. Het is niet genoeg. Nee. Nee. En er is heel veel aan hem getrokken van, joh, je moet weer aan het werk. Maar hij kan niks. Hij kan echt niks. En het is gewoon onmogelijk voor die man om verder te gaan zo.
0: Daar moet meer begrip voor komen, want dat maakt het voor hem allemaal makkelijker en beter. Dat is duidelijk, niet alleen voor hem, maar voor al die mensen die daarmee te maken hebben. En Rob zei tegen jou, daar moet je nou eens aandacht voor vragen. Jij kwam naar me toe.
1: Ja, nou ja, precies. Ik heb hem gezegd van, joh Rob, ik weet maar één man die daar aandacht aan kan geven. En dat is op Radio 5.
0: En toen zei Rob, ja, maar dan willen ze bij de radio niet horen, dit soort verhalen.
1: Nee, hij zegt, dat is alleen maar sensatie. Die zijn sensatie, dan kom je ver. En dit is niet sensatie genoeg. Ik zeg, nou, maar ik ga er toch voor zorgen dat er aandacht komt.
0: Dit is een afschuwelijk probleem dat speelt voor Rob en voor heel veel andere mensen. Het is goed om het ook daarover te hebben. Een van mijn doelen altijd om hier radio te maken is om kanker bespreekbaar te maken. Want als we er op de radio over praten, dan ga je het ook met je buurman doen die ziek is. Dat geldt ook hier voor psychische problemen. Is een heel groot probleem, daar moeten mensen beter bij geholpen worden. Ik hoop dat wij Rob een heel klein beetje hierbij hebben kunnen helpen. En anders kan hij altijd dit gesprek aan mensen laten terughoren en zeggen, zo zit het in elkaar.
1: Precies, en dat is de bedoeling. En daar gaan wij voor aan de gang.
0: Wat zijn je plannen voor donderdag?
1: Ik heb hele grote plannen, maar het valt allemaal niet mee.
0: Nee. Wat gebeurt er als je op de fiets zit?
1: Vorig jaar ben ik omhoog geduwd door mijn zusje. Ik heb echt de hand in mijn rug gevoeld. En ja, het is niet uit te leggen. Je moet hier wezen en dan kun je erover oordelen. Je moet gewoon meedoen en geld ophalen, zoveel mogelijk. En dat is het enige wat je kan doen.
0: Ik wens je heel veel succes daarbij. Alle goeds, Eiber, dank je wel.
1: Dank je wel.
2: Live, 20 jaar Alpe d'Huez. Vanuit Frankrijk.

Elvis en In the Ghetto. En hebben we nog niet eens gehad over de prachtige actie van Eibert om statiegeld in te leveren. En daarmee heeft hij al heel veel opgehaald. 37.800 blikjes, moet je toch nagaan, mensen. Wat een acties, wat een bijzondere manieren allemaal om geld in te zamelen. Nou, ik roep af en toe in de uitzending wie mij gesteund heeft. Job bijvoorbeeld, een prachtige donatie, dankjewel. Emmy, Nel en Anneke zijn daar zojuist nog bijgekomen. Ik sta nu op 4550 euro. Mijn streefbedrag was 4000 euro. Dat ga ik zo snel mogelijk aanpassen naar Radio 5. Hè? Ik maak er 5555 euro van. Allemaal vijven. Help mij om daar te komen via nporadio5.nl/alpdu6. Of kijk op bertop5.nl. Daar kun je ook een kleinigheid of een grotigheid inleveren om mij te steunen om die berg op te fietsen komende woensdag. Fantastisch zijn. Toon hebt er nog. Hallo Bert, ik vertrek morgen met de trein. Onze dochter is daar om vrijwilligerswerk te doen. Goed uit, lid. Toon, we gaan je zien hier.

0: De loser, die horen we niet. So you win again van Hot Chocolate aan het eind van deze eerste, ja, ik denk toch bijzondere aflevering van Bert op 5 vanaf de Alpe d'Huez. Dank allemaal voor het luisteren. Dank voor de prachtige appjes die we binnengekregen hebben. En nog meer dank voor die schitterende donaties. Heel fijn is dat. Ik probeer uit te komen op dat bedrag van €5.555. Ja, ik ben optimistisch. Ik hoop dat jullie meehelpen. Met dat kleine duwtje bertop5.nl of nporadio5.nl/AD6. Daar vind je alles. Ewout zo met het nieuws op NPO Radio 5. Wouter Walgemoep met het nieuws op Radio Alpe d'Huez. Graag tot vanavond bij Gerja of tot morgen.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
5: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken... als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Vanavond en de komende dagen ben ik er weer met Pau de Wit en dus Mogree. Iedere avond spannende gesprekken met de hoofdrolspelers uit de actualiteit en de politiek. Dus blijf wakker en kijk naar Pau de Wit en Mogree rond 22:30 bij BNN VARA op NPO 1.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 6:00, hier is Ewout de Jong met het NOS Nieuws. Goedenavond.
12: Goedenavond, Simone. Iran en de VS zitten niet meer met elkaar aan tafel om te praten over een einde aan hun oorlog. Het zegt een Iraans persbureau. Het heeft allemaal te maken met de aanvallen van Israël op Libanon, zegt correspondent David Poort.
13: Iran wil dat Israël gewoon helemaal stopt in Libanon met dat offensief. Maar ze willen ook dat Israël zich helemaal terugtrekt van het Libanese grondgebied. En ondertussen is Hezbollah nog steeds raketten aan het afvuren op het noorden van Israël. Dus het lijkt erop dat dit strijdtoneel in Libanon gewoon eerst geregeld moet worden. Helemaal rustig, voordat er verder gepraat kan worden.
12: En intussen heeft de Israëlische premier Netanyahu het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut aan te vallen. In een uitgebrande auto in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden. De politie vermoedt dat het gaat om Pakistanen die op het land werkten. De auto stond bij een tankstation in het plaatsje Amendolara. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Serena Williams maakt een comeback. De 44-jarige tennister stopte bijna 4 jaar geleden, maar gaat volgende week meedoen aan het dubbeltoernooi Queens in Londen. Ze won in haar carrière 23 Grand Slam toernooien. Ook is ze de enige speelster die in zowel het enkel als dubbelspel in 1 seizoen alle Grand Slam toernooien en Olympisch goud heeft gewonnen. En een man van 21 uit Sydney heeft de rest van zijn leven een goed verhaal op verjaardagen. Hij ging naar een orkest dat liedjes uit de film La La Land speelde. Toen halverwege het concert de dirigent vroeg of iemand kon invallen op het keyboard. Want de pianist was ziek geworden. Nou, dat wilde de man wel.
14: Oh my god.
12: Ja, een Australische zender vroeg hem na afloop hoe het was om opeens voor zo'n 2000 man publiek te spelen.
15: It's always nice to
5: you know, get some applause, get some response. But I think also just a little bit of terror. It's an hour of music. You're in an amazing orchestra with an amazing two-time Academy Award-winning conductor. So just enjoy it.
12: Ja, het is echt waar gebeurd. Volgens de dirigent is echt zo gegaan. En die man is gewoon achter het keyboard neergezet. En die moest gewoon in één keer van blad muziek spelen. Dat is echt heel erg knap. Het was geen vooropgezet plan ook. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen trekken forse buien over het land met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Het wordt 19 tot 23 graden. De dagen daarna af en toe een bui en hooguit 18 tot 21 graden.
10: De avondstart. Simone Walraven.

0: vormde gitaargeluid, dat krijg je vandaag de dag gewoon met knopjes. Maar Dave Davies creëerde dat in 1964 helemaal zelf door met een scheermes het luidsprekerdoek van zijn versterker kapot te snijden. Ja, nou ja, zo kan het ook. En wij zwengelen de week aan voor een overvloed aan best evergreens. Van harte welkom, dit is je maandagavondstart en veilige thuishaven voor de ware muziekliefhebber. Je hoort zo'n weergeloze cover van een Bob Dylan liedje uit de vergetelheid. En we ontdekken waar Michael Jackson de inspiratie voor zijn dansmoves vandaan heeft gehaald. Maar eerst, heel gezellig, als je even meedenkt over een mooi plaatje voor beide.
1: Avondspreuk.
0: De Engelse dichteres Elizabeth Barrett Browning die heeft ooit geschreven: How do I love thee? Let me count the ways. Vrij vertaald als: hoe heb ik je lief? Laat mij de manieren tellen. Als er nu een plaatje bij je aankomt waaien, dan hoor ik het heel graag via de NPO Luisterapp.

0: You van Four Seasons. Daarvoor Dexys Midnight Runners en Jackie Wilson Said.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Sam Cooke werd begin jaren 60 diep geraakt door een van Bob Dylan's grootste evergreens, Blowing in the Wind. En hij ging toen zelf ook meteen druk bezig om een eigen liedje te schrijven over vrede, sociale rechtvaardigheid en verandering. Dat werd The Change Is Gonna Come. Maar hij moest en zou toch ook dat Dylan-nummer op de plaat zetten. Dat heeft hij gedaan in 1964 en ik zou zeggen, geniet mee. Want hij gaf er een behoorlijke portie swing aan mee.
2: Yeah. Yeah. I like that. That's for me, yeah.

0: Thing.
1: Avondspreuk.
0: We zitten te genieten van alle muzikale suggesties die binnenkomen bij de Avondspreuk van de Engelse dichteres Elizabeth Barrett Browning. Ze schreef ergens in de 19e eeuw: hoe heb ik je lief? Laat mij de manieren tellen. Nou, je ideeën voor een muzikale omlijsting kun je kwijt in de NPO Luister-app. En je hebt er misschien al voorbij horen komen vandaag. De gloednieuwe schijf van NPO Radio 5, die is van Raccoon. En ze worden bijgestaan door een 18-jarige singer-songwriter genaamd Faela. Zij kennen elkaar al een tijdje. Ze deed ooit het voorprogramma van de band. Maar het was haar akoestische cover van het Raccoon-nummer Daffodils dat hun harten compleet heeft veroverd. En de onze ook inmiddels. Zanger Bart van Raccoon die noemde haar uitvoering zelfs mooier dan het origineel.
1: De schijf van NPO Radio 5.

0: Second Time Around van Shalamar. En zij begon ooit als achtergronddansers bij het legendarische muziek-tv-programma Soul Train. En onder hun grootste fans bevond zich een pieper genaamd Michael Jackson. En het was met name Jeffrey Daniel van Shalamar die hem inspireerde, want hij was een van de grondleggers van de Moonwalk. Die dansbeweging die later wereldberoemd werd gemaakt door Jackson. Maar ik heb het even opgezocht en die moonwalk die gaat nog veel verder terug in de tijd. Naar Cab Calloway en Charlie Chaplin in de jaren 30. Maar dit even terzijde.
1: De muzikale drieling.
0: Ja hoor, drie plaatjes achter elkaar met een rode draad. Ik heb er twee uitgezocht. De derde is aan jou. Je suggesties zie ik graag verschijnen in de NPO Luisterapp. We beginnen met Johnny Nash. MUZIEK

verrassing wat je tegenkomt bij die muzikale drillingen. Barry Manilow, Halfway Over the Hill uit 1974. Daarvoor Dave Edmunds met een liedje van Jim Lauderdale, Halfway Down. En als eerste dus Johnny Nash, You Can't Go Halfway. Jullie zijn fantastisch. Pijlsnel komen er allemaal suggesties binnen. Eens even kijken. Ik zie dus hier halverwege van Suzanne en Freek. Bluff heeft een halverwege. En dan is er Lifehouse. Halfway Gone. Ik zie ook Tony Orlando met Halfway to Paradise.

0: geschreven door Carole King dat en Jerry Goffin. Barclay James Harvest wordt genoemd, Halfway to Freedom. En dan is er een halverwege van Björn van der Doelen en zijn huursoldaten met Stef Bos.
1: Het uitzicht en het inzicht. Harten komen elkaar soms tegen. En het is goed om hier te zijn. Halverwege.
0: Hoppakee in het mandje voor de toekomst. Kenny Loggins, Meet Me Halfway. James Blunt, Halfway. Maar de avond is niet compleet zonder New Four.

0: Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children. Daarvoor Paul Revere en de Raiders, Let Me.
1: De avondspreuk.
0: Engelse dichteres uit de 19e eeuw, Elizabeth Barrett Browning, die heeft ooit geschreven: How do I love thee? Let me count the ways. Nou, er zijn zoveel manieren om van iemand te houden. En dat blijkt ook wel uit alle uiteenlopende suggesties in de NPO-luisterapp. Heel veel dank allemaal. We gaan voor een heerlijk zwoel liedje van Michael Franks van zijn album Skindive uit 1985. Let me count the ways.

0: de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Je lichaam ontgiften door met een vacuümcup bloed uit je lichaam te zuigen. Het zou helpen tegen onder meer migraine en onvruchtbaarheid. Radar onderzoekt de wet-cupping-methode met een verborgen camera en brengt de risico's in kaart. Vanavond om 8:30, Avro Tros, NPO 2.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is 7:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten, zoals Groningen en het Hoge Land, sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
4: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
12: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner, ex of een familielid. Het weer, vanavond koelt het af, dan gaat het op 15. Morgen bewolkt, met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De avondstart. Simone Walraven.

het? Dat is een goede vraag om te stellen aan de producer van dit nummer, George Martin. Het was eigenlijk zijn idee om dit liedje te kiezen als debuutsingle voor de Beatles. Maar bij hen koos hij toch voor Love Me Do. Maar hij vond het zo'n goed nummer dat Jerry en de Pacemakers er hun voordeel mee mochten doen. En de rest is geschiedenis. Van harte welkom. Dit is deel 2 van je maandagavondstart. Fijn dat je luistert. Onze huisband is weer helemaal opgeladen na het weekend. En klaar om je een bekende evergreen voor te schotelen in een heel ander jasje. En de avondster is deze hele week het husband and wife team Ashford & Simpson. Wat zal ik van ze draaien zometeen? Of Solid as a Rock. Found the Cure of Solid. Je kan het doorgeven via de NPO Luisterapp of via onze Instagram. Gewoon even zoeken op de avondstart. Gaan wij intussen door met Huey Lewis en de News. If This Is It.

Deze muziek is gewoon nog zo levend. Leila, Derek en de Domino's. Dan gaan we even duiken in de vergetelheid. 1978 kwam het 7e album uit van Carly Simon, met een sterrencast aan medewerkers. Waaronder Michael McDonald en Hamish Stewart van de Average White Band. Saxofonist David Sanborn, om er maar een paar te noemen. En ik heb hier het prachtige titelnummer voor je. Carly schreef het zelf en ze wordt bijgestaan door een goede vriend, James Taylor, op zang en gitaar. Geniet van dit kunstwerkje, Boys in the Trees.

0: T. Everly Brothers.
1: De Avondster.
0: Het getal 2 was nogal belangrijk in de levens van onze avondsterren Nick Ashford en Valerie Simpson. Want ze waren zowel een gouden stel in de muziek als in de liefde. Maar ja, ze hadden ook nog eens 2 carrières tegelijk. Als uitvoerende artiesten van hun eigen muziek, maar ook als liedjeschrijvers en producers van andere artiesten. En de lijst evergreens van hun hand is niet te tellen, hè? Ain't No Mountain High Enough bijvoorbeeld. Ain't Nothing Like The Real Thing. I'm Every Woman. My Precious Love, om er maar een paar te noemen. En we gaan het de hele week over ze hebben. Maar er is inmiddels flink gestemd. En ik kan je vertellen dat met 82% het solid is.
2: And for love's sake, each mistake, oh,

uit 1969. En wanneer je je verdiept in liedjes, dan hoor je soms opeens waar ze vandaan komen. En I'm Free is dus geïnspireerd door dit nummer van de Stones.

Street Fighting Man heet dat. En volgens Pete Townsend heeft dat nummer een vreemd ritme en een ongewone structuur. Dus hij het helemaal analyseren en zo. En toen hij uiteindelijk snapte hoe het in elkaar zat, toen dacht hij, nou, pot 3, zo simpel kan het toch niet zijn. Maar dat bleek dus wel het geval. En voordat hij het wist, rolde I'm Free zo uit de pen. Ja, zo gaat dat, hè. Het is tijd voor de notenkraker en mijn regisseur kijkt mij guitig aan. We hebben een hint. Is dat alles wat wij krijgen? Mag ik nog een keer? Ik vind het wel heel erg mooi, maar het zegt dus helemaal niets over de uitdaging zometeen. Dus blijf gekluisterd, pak je telefoontje er vast bij en zorg dat die is opgeladen. We gaan eerst nog even genieten van de nieuwe single van Tangerine.

0: Gerard Kenny, New York, New York.
1: De Rode Kraker.
0: Maak je borst maar nat. Ik vind hem best wel pittig vanavond. De Evergreen is omgetoverd door onze huisband. En als jij weet welke titel dit is van die originele Evergreen, dan hoor ik het heel graag via de NPO Luisterapp. En als je het goed hebt, krijg je onze sleutelhanger toegestuurd. Komt-ie.

3555, als jij de titel weet van de originele Evergreen. Omgetoverd door onze huisband naar een heel ander genre. Komt-ie nog een keertje.

0: vanavond met de avondstart. Met wie spreek ik?
1: Hi, met Astrid.
0: Dag Astrid, heb je een idee?
1: Ik dacht Light My Fire.
0: Ja. Hartstikke goed, dat is hem. Van de Doors. Ja. Wanneer had jij het in de gaten? De eerste keer al dat ik hem afspeelde?
1: Toen op het laatst toen van... Ja, toen dacht ik, hey, dat is Light My Fire. Maar in het begin even niet, hoor.
0: Nee, hè? Dat was echt heel misleidend. Maar ik vond het wel fijn, die bossa nova. Daar ben ik wel van. Maar ik ga nu het origineel voor je draaien. Je krijgt onze sleutelhanger. Dank voor het bellen.
1: Oké, leuk, dank je.
0: Mooie avond.
1: Zelfde, doei.

0: Each and every one. Pareltje is het toch, hè? Van Everything But The Girl, Tracy Thorn en Ben Watt. Ze zijn na 28 jaar als liefdeskoppel eindelijk in het huwelijksbootje gestapt in 2009. En Ben Watt, die is trouwens de zoon van de Schotse jazzmuzikant Tommy Watt. Die hoor je hier op de achtergrond. Ja. Nu begrijp ik waar die zwoele toeters vandaan komen op Each and Every One. Daarvoor The Doors, Light My Fire, oplossing van de notenkraker. Geraden door...
1: Annette, was het Annette?
2: Nee.
1: Nee,
2: zeker niet Annette. Nee.
1: Niet Annette.
2: Nee, het was Astrid.
1: Astrid.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. Deze week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bertel 5 is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur en donderdag de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez, want opgeven is geen optie.
1: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

Wills en Penny Lane. En daar kunnen we nu de Boys of Dungeon Lane aan toevoegen. Hè? Nieuwe album van Mr. McCartney. Daarvoor The Scene en Open. En dat brengt ons aan het eind van deze maandagavondstart van 1 juni. Heel fijn dat je erbij was. Ik wens je nog een mooie avond en veel plezier met Gerja zometeen. We gaan

0: samen mag.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Je lichaam ontgiften door met een vacuümcup bloed uit je lichaam te zuigen. Het zou helpen tegen onder meer migraine en onvruchtbaarheid. Radar onderzoekt de wetcupping-methode met een verborgen camera en brengt de risico's in kaart. Vanavond om 20:30, Afro Tros, NPO 2.
4: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nothing ever stays.
8: The Boys of Dungeon Lane.
7: Nothing comes to mind.
8: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
7: No one can erase.
8: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
7: The days we left behind.
8: Is nu overal verkrijgbaar.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Het is 8:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn en vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw 2 jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
12: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
11: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. De 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beiden is vandaag 4 jaar celstraf geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar het Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer nog tot besluit. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n graad of 15. Morgen bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: de studio. Je zegt, wat heerlijk om je naar de avond van 5 te gaan luisteren. Daar kan ik me echt op verheugen. Nou, dat is fijn om te lezen. En wij verheugen ons, Arjan, of niet, al de hele dag op vanavond weer. Heerlijk.
1: En Thea en Henk en Anneke. Al die appjes die weer komen binnenkomen. Weer binnen. Zo leuk.
0: Ja, gezellig. Nou, wij hebben ons er ook op verheugd om hier weer te staan vanavond.
1: Zeker.
0: En fijn dat jij er ook bent, Arjan.
1: Nou, geheel wederzijds, Gerrie.
0: Tot 11 uur zijn we bij jou. Ja. En blijf lekker luisteren op deze maandagavond, de 1e juni alweer. Juni. Ik moest echt even kijken toen ik het draaiboek opzag. Juni, ja, het is alweer juni. Ongelooflijk, wat gaat dat snel. En collega Bert Kranenbarg, die gaat de uitdaging aan deze week. En we gaan zo meteen al van hem horen. We gaan hem elke avond even bellen. Even kijken hoe het met hem gaat. Zometeen natuurlijk ook, waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad vanavond. En aan jou om te raden waar die staat. Je krijgt 3 hints en de eerste die staat er voor je klaar. De komende uren zijn gevuld met de allerfijnste muziek, de beste evergreens en de mooiste nummers. Zoals deze, Stevie Wonder. Hij bracht het nummer I'm Wondering uit in 1967. En in die tijd begon hij zich net een beetje los te maken van het imago van Little Stevie Wonder. Hij werd een Big Stevie Wonder. Hij ontwikkelde zich van tiener-idool tot een van de belangrijkste artiesten van het Motown-tijdperk. En hij heeft zich voor altijd in mijn hart gevestigd. Maar dat was je waarschijnlijk al duidelijk. I'm Wondering vertelt het klassieke soul-thema. Verlangen, onzekerheid en een hoop op nieuwe kans in de liefde.

Me van Ilse de Lange. En ik heb eens even op haar website gekeken. Ze geeft ontzettend veel concerten de komende weken. En er zijn er al heel wat uitverkocht. Maar 28 augustus zingt ze in Amersfoort. En daar zijn nog kaarten voor te krijgen. En laat ik daar nou vlakbij wonen. Ha! Ja, zet je radio maar een tikje harder, want ik ga terug naar de nazomer van 1968 met The Godfather of Soul, James Brown. Zometeen hoor je zijn legendarische anthem Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Een krachtig nummer dat uitgroeide tot het lijflied voor de burgerrechtenbeweging in Amerika. Het maakte diepe indruk op miljoenen mensen. Neem nou Chuck D, de frontman van de bekende hip-hopgroep Public Enemy. Hij vertelde ooit dat dit de plaat was die hem ervan overtuigde om zichzelf zwart te noemen in plaats van Negro, wat destijds de norm was. En James Brown liet zien dat het iets is om trots op te zijn. En Chuck D was zo door het nummer gegrepen dat hij er zelf later deze muzikale ode aan bracht.

Ja, mooi om te zien hoe die impact nog generaties lang doorwerkt. En James Brown die deed dat destijds niet alleen. Hè. Die iconische kinderstemmetjes die je hoort in het koor, dat waren zo'n 30 jongeren uit de buitenwijken van L.A. die hij de studio in had getrommeld. En let tot slot nog even op de allereerste seconde. Want James Brown opent met de legendarische kreet With Your Bad Self. Een absolute klassieker die de wereld heeft veranderd. Hier is die, Mr. James Brown.

0: Opgenomen in zijn thuisstudio Thrill Hill East. En uiteraard waren de leden van de E Street Band daar ook onderdeel van. Ik heb het over Bruce Springsteen en Tougher Than the Rest.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar is die? Ik weet één ding. Chris die app naar de NPO Luisterapp en zegt... ik zit heerlijk in mijn achtertuin te genieten en te luisteren naar jullie. Mij hoor je niet klagen, zegt hij. Nou, dat is fijn om te lezen, Chris. Wij klagen ook niet, want wij zijn hier heerlijk aan het werk... met het leukste werk van Nederland op de mooiste zender van Nederland. Dus wij klagen ook niet. En ondertussen is Bob voor ons op pad gestuurd. Hij staat ergens in ons eigen landje vanavond. Dat is het enige wat ik erbij zeg. De rest zul je zelf bij elkaar moeten puzzelen. Je krijgt 3 hints en de eerste hint klinkt als volgt.
2: Mooi hier, midden in de duinen. En dan ga ik ook nog eens bijzondere dieren spotten.
0: Oké, nou, dat is toch minder vaag dan dat het wel eens is, hè?
3: Duin en dieren spotten.
0: Ja, oké. Ja. Ik zou als ik jou eens even niks meer...
3: Nee, maar in die zin van, we hoeven niet aan Limburg te denken, toch?
0: Tenzij ze daar ook duinen hebben. Maar misschien zijn er zandduinen. Dat zou kunnen.
3: Geloof ik niet.
0: Nee, oké. Nee. Je weet wat er vorige week donderdag gebeurde, hè? Toen was de eerste hint zo vaag dat wij zeiden... degene die nu toch een goed antwoord stuurt, die krijgt een prijs. Nou, dat hebben we geweten.
3: Ja.
0: Er komen 4 mensen naar de studio.
3: Gezellig, hoor.
0: Heel gezellig. Maar nou, deze hint is iets minder vaag. Dus ik zou zeggen, als jij een idee hebt waar Bob staat... pak de NPO Luister-app erbij en laat het ons maar weten. En sowieso, hè, hij staat net als altijd wagenwijd open... voor al jullie opmerkingen, aanmerkingen, leuke ideeën... leuke foto's van wat je aan het doen bent, hoe je erbij zit... zoals Chris in zijn achtertuin. We horen het graag van je.

iemand die ineens al je zorgen weg kan nemen en je gevoel van veiligheid geeft. Iemand die je helpt om alle problemen in je leven even los te laten. En dit liedje ontroert, omdat ze aan de persoon doet denken die ons zo laat voelen. Of juist even terug laat denken aan de persoon die ooit die rots in de branding voor jou was. En ik ben benieuwd, heb jij nou ook zo iemand in je leven? Of misschien ben jij wel die persoon in het leven van iemand anders? Ik ga zo bellen met Bert Kranenbarg. Hij staat op de top

0: Geweldig nummer blijft het toch. Donna Summer en The State of Independence. En hoorde je ze in het backing vocals? Michael Jackson hoorde ik, Lionel Richie hoorde ik, Stevie Wonder hoorde ik, alweer vanavond. Het is smullen.
1: 20 jaar Alpe d'Huez. NPO Radio 5 volgt vandaag alle deelnemers en vrijwilligers van start tot finish.
0: Ja, nog 2 dagen, 5:50 en dan is het zover, mensen. Dan gaan er 5000 mensen de Alpe d'Huez op. Opgeven, dat is geen optie. En collega Bert Kranenbarg, hij is met zijn team van Bert op 5 al in Frankrijk om de sfeer te proeven, om mensen te spreken en de start van deze jubileumeditie voor te bereiden. En Bert zou Bert niet zijn als hij niet heel goed begint, namelijk op de top van de Alpe d'Huez. Waar de spanning en de gezonde zenuwen langzaam stijgen, kan ik me voorstellen. Bonjour Bert!
2: Bonsoir, Gerja.
0: Ja, bonsoir.
2: Hier boven op de Alpe d'Huez. Oh. Moet je horen wat hier gebeurt. Moet je horen wat hier
0: gebeurt. Ik hoor zingen. Oh, wauw.
2: Dichter bij de hemel kom ik niet. Geweldig. Met allemaal lampjes op telefoons. Met Maarten Peters die dat live staat te spelen op zijn gitaar. En staat te zingen hier. Ja. Voor al die deelnemers die voor de informatieavond erbij gekomen zijn.
0: Want ik hoorde het vanmiddag in jouw programma. Toen werd erover verteld. Had je een kindje geïnterviewd, hè, over dat lied.
2: Ja, zeker. Ja, er is een nieuw lied geschreven vandaag door allemaal kinderen. Dus dat is een prachtige onderleiding van Maarten. Ik loop nu ondertussen naar buiten, want anders verstoor ik de hele bijeenkomst hier.
0: Ja.
2: Het is echt fantastisch, Gerja, om dat te zien en te horen. Die saamhorigheid die hier geldt. Ja, vrienden worden vrienden, roepen ze hier altijd. En dat is ook zo. Claudia staat bij mij. Claudia ken ik uit 2013, 2014. Toen deze namelijk met haar team uit Prinsenbeek mee met Alpe d'Huez. Mm-hmm. We hebben ze toen gevolgd op radio en op televisie. We zijn in Prinsenbeek geweest om daar een startuitzending te maken met Agda en de Munnik. Weet je nog?
3: Ja, zeker weet ik dat nog.
2: Ja, een café. Dat was echt fantastisch. Er waren... Het hele team was erbij, waarvan ik toen zei... allemaal Prinsenbekers. Ik werd meteen gecorrigeerd. Nee, Bert, het zijn Bekenaren.
0: Ja.
2: Dus sinds die tijd weet ik dat. Prinsenbeek ligt bij Breda en het zijn Bekenaren. Ik zit hier vanavond in de zaal bij deze avondpresentatie... waar ik zelf ook nog het Alpe d'Huez-journaal gepresenteerd heb... met de belangrijke dingen van vandaag. En de waarschuwingen voor de komende dagen voor het trainen... en het nieuwe asfalt op de berg en het weer dat eraan zit te komen.
0: Ja.
2: Maar Claudia werd ook geïnterviewd, zat daar op het podium, vertelde haar verhaal. Ondertussen gaan hier alle mensen naar buiten komen, dus het kan opeens heel veel lawaai worden. Oh, maar dat
0: geeft
2: maakt
0: niks,
2: niet uit.
0: Geeft niks.
2: Dat is de couleur locale die erbij hoort.
0: Oui, oui.
2: Claudia gaat namelijk weer meedoen, is weer bij Alpe d'Huez. Maar ja, Claudia, dat is niet omdat je het evenement zo leuk en zo mooi vindt. Het is hard nodig voor jezelf.
3: Ja, zeker is het hard nodig voor mezelf en natuurlijk voor alle andere mensen die strijden tegen kanker. Maar ik ben helaas vorig jaar 20 juni gediagnosticeerd met die vreselijke ziekte. En ik heb ook uitzaaiingen, dus word je bestemd als ongeneeslijk. En daarvoor zijn wij hier nu met 85 Bekenaren om geld op te halen. En we hebben wel wat centjes binnengebracht. En,
2: hoeveel ook alweer?
3: Bijna 280.000 euro.
2: Okay, hoor je dat team uit Prinsenbeek, 280.000 euro, daar kom ik aan. Hè? Bij mijn 4900 euro tot nu, waar ik heel trots op ben. Maar
0: dat is ook goed,
2: 280.000 euro, dat hele dorp is gewoon weer bij elkaar gekomen om mee te doen. En toen waren er ook namen, nu is er de naam van Claudia. En Claudia is hier zelf ook.
0: Ja.
2: Want tegenover mij staat Claudia. En dan denk je, nou hoor, dat is een supersportieve vrouw. Die klimt op die fiets en die gaat minstens 5 keer naar boven fietsen. Maar het tegendeel is waar dus, Claudia.
3: Nee, dat klopt. Ik heb best wel wat in moeten leveren. Wel een leven voor en na kanker. Ik ben gelukkig nog sportief. Ik ben altijd fit geweest. Dus ik ga hem nu opwandelen en dan 1 keer. En ik ga er gewoon, ik kan de hele dag over doen. Dus ik maak me ook geen zorgen hoe laat ik boven kom. Dat komt allemaal goed.
2: Ja. En al die andere mensen gaan heel veel. Dus gaan weer fietsen. 1 keer, 2 keer, 3 keer.
3: Ja, er zijn een aantal fanatiekelingen bij. En sommigen die lopen ook gewoon lekker met mij mee. Anderen die hebben een doel 3 keer, 4 keer. Ja, whatever.
2: En met wat voor gedachten in je hoofd ga jij die berg dan op?
3: Ja, ook wel anders dan 2013 en 2014. Toen droeg ik het ook. Vooral voor andere mensen. Maar nu treft het mijzelf. En ook om geld op te halen waar ik nu baat bij heb. Ik heb een immuuntherapie vanaf 2024. Ik hoop dat die aan blijft slaan. En daardoor verleng ik mijn leven. En uiteindelijk hoop ik zo lang te verlengen dat uiteindelijk toch iets komt waar ik nog langer op deze aardbol mag blijven.
2: Want het is eigenlijk zo dat jij een stempelkaart hebt. Je gaat elke keer naar het ziekenhuis en je hoopt dat je weer een nieuwe stempel krijgt voor de komende maanden.
3: Ja, zo kun je het wel zien. Ja.
2: En hoe ga je daar in je kopje mee om?
3: Ja, dat is heftig. Iedere keer als ik tegen die scan, dan gaan we altijd met het gezin. En dan moet het echt weer, komt het zo hard binnen. En dan zijn we allemaal weer verslagen. En dan geef je het als het ware een plekje. En dan ga je je leven weer leiden. En daar accordeer ik het beste bij. Gewoon het leven leiden. En dan is het bij ons allemaal weer wat gezakt. En we blijven hoop houden. We zijn positief. Dus dat. Ja.
2: André, kom er eens even bij. André van Dongen is de man van Claudia. Ja. Ik hoorde dat net op het podium gezegd werd... nou, André is meer een binnenvetter, die praat daar niet zo over. Ik wil toch even aan jou vragen, hoe is dit voor jou allemaal?
4: Nou, ik betwist het een beetje dat ik een introvert ben.
2: Oh, goed zo.
4: Nou, wij ondersteunen elkaar in hoop. En ik weet ook wel dat het donkerste scenario ook boven ons hoofd hangt. Maar ik wil daar niet altijd over praten. Dus nee. Ik wil liever nu blijven in hoop. En als die hoop echt aan ons gemeld wordt dat die weg is... dan hebben we nog altijd tijd om daarover toe te schakelen. Nee. Dus we helpen elkaar steeds weer verder. En,
2: maar juist hier op die berg gaat het er wel heel erg over. Je had er ook voor kunnen kiezen. We blijven thuis. Laten ze de rimram krijgen daar.
3: Nee, we zoeken het wel op. Ja. We gaan het niet uit de weg. Nee, echt niet. Nee. We gaan die berg bedwingen. En het mooie is, onze dochters zijn deze actie gestart. En die hebben die 85 mensen bij elkaar gekregen. En voor hun is het ook een soort verwerking. En er zijn ook mensen bij die gelukkig van de kanker genezen zijn. Maar voor iedereen is het ook een soort rouwverwerking. Het een plekje geven. Het er samen over hebben. Omarmen elkaar, heb elkaar lief. En wat jij ook zei, van ja, hier op de berg is iedereen aardig en lief tegen elkaar. En waarom in het normale leven niet? Ja.
4: Opgeven is geen optie, maar de bergfietsen geeft wel opties aan mensen die ziek zijn. En daar doen we het voor.
2: Nou, precies. Ja, ik kan niet mooier zeggen. Ik sta ook met mijn arm om André heen. Zo is dat. Hey, je omarmt iemand, je geeft iemand een duwtje in de rug. Je trekt samen op en dat doe je allemaal voor dat goede doel. Het geld inzamelen, want daar gaat het over. Claudia van Dongen kun je vinden als je via nporadio5.nl/ad6 doorklikt naar de pagina van Alpe d'Huez. Zij gaat dus wandelen. Haar team gaat fietsen. 280.000 euro, maar dat kan nog 300.000 euro worden als mensen helpen. En ik sta inmiddels op een kleine 5.000 euro. Ik heb mijn streefbedrag net aangepast naar radio 5555. Dus 5555 euro. Ik hoop heel erg dat ik ook... Ja, ik begon met 666 euro als streefbedrag. Het werd 2.000,
0: ik 4.000. Zag het, ja. Ik heb gedoneerd vanochtend, Bert.
2: Dat was fantastisch, Gerja. Ja, ontzettend dus, bedankt. En als mensen echt. En ik krijg bedragen binnen, anonieme luisteraars die dan weet ik veel, meer dan 200 euro. Nou, het is hartverwarmend, roep ik elke keer. En dan denken mensen, oh, makkelijk om dat te zeggen.
0: Nee,
2: het is echt zo. Elke donatie voel je. Het helpt allemaal mee. En het maakt dit evenement tot wat het is. Het grootste goede doelen evenement.
0: Geweldig.
2: Waar veel geld ingezameld kan
0: worden.
2: Bert op 5.nl. Om te doneren.
0: Martien zegt, petje af voor Bert en de Alpe d'Huez. En voor jou, Claudia, het is en het blijft toch ontzettend bijzonder. Helemaal als ik jullie zo hoor. De warmte straalt er vanaf, zelfs hier in de studio. En heel veel succes met de rest van de voorbereiding, Bert. En we gaan jou morgenavond weer bellen, hè?
2: Heel graag.
0: Kijken hoe je er dan bij zit.
2: Zeker. Hou het in de gaten. Ik hou jullie op de hoogte. Heel graag.
0: Oké, heel graag. Dankjewel, hè. Joehoe. Nou, wil jij Bert nou steunen? Kijk dan even op nporadio5.nl of op opgevenisgeenoptie.nl. Daar kun je doneren, kun je alle informatie krijgen. Vandaag stond Bert op de top van de berg. Morgenavond staat hij in het dal en dan gaan we weer met hem bellen.
1: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelenevenement van Nederland. Deze week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar. En Bert op 5 is erbij. Iedere middag vanaf 4 uur. En donderdag de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
5: Deze hele week op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
8: Vakantie!
7: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Het is 9 uur, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat de uitkomst is van het telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. Bij steekpartij bij een bedrijfspand in Herugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt de regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Herugowaard is afgezet. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
8: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
15: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde naar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer er nog tot besluit. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: kunt horen dat het grote voorbeeld voor Alan Parsons de Wall of Sound was, die techniek van producer Phil Spector. En het resultaat is een warme, melodieuze popsong met dat nostalgische jaren 60 gevoel. En de leadzang, prachtig, Eric Wolfson. I stand corrected, want in het vorige uur ging het naar aanleiding van de hint van Bob over het duingebied. En wij zeiden toen, nou, dat is dan geen Limburg, want er zijn geen duinen. En jou hoor, Jeroen die app meteen, hij zegt, in Limburg heb je de Maasduinen, het natuurgebied tussen Assen en Well. Ik vind het zo leuk, de luisteraars van NPO Radio 5. Jullie horen iets en je zegt, hey, dat klopt niet. En dan klim meteen in de app om het ons te laten weten. En nou, hartstikke fijn, dankjewel Jeroen. En je bent zelf ook lekker aan de wandel. Want je stuurt een leuke foto.
1: Ja, zeker. Dus,
0: en komt er verder nog wat binnen, Arjan?
1: Ja, heel veel Amsterdamse waterleidingduinen.
0: Ah, of vanwege die herten natuurlijk die daar zitten. Die damherten.
1: Ik, ja. Maar dat is het niet. Zo ver willen we wel gaan.
0: Yes, dat is het niet, mensen. Dus zometeen hoor je de tweede hint van Bob. En ik zou zeggen, wacht er eventjes lekker rustig op. En natuurlijk, shower power, de douche gaat zometeen aan. Ook door met de muziek. Zometeen duik ik de jaren 60 in met de Supremes. Maar eerst een nummer uit 1975, Galaxy Lynn. En die komt met een weerbericht. Hij zegt, kijk uit mensen, het wordt een long, hot summer. Het is maar even dat je gewaarschuwd bent.

Giro Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: The Supremes and You Keep Me Hanging On uit dat geweldige bouwjaar 1966.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja hoor, de avond van 5 douchen is weer aan en er wordt naar hartelust onder gezongen. De vraag is alleen, wat wordt er gezongen? Dat is aan jou om te raden. Het klinkt in elk geval als volgt.
2: Selling you, this is what you should do.
0: Oeh, hij is lekker bij stem en dat is degene die het origineel zingt ook. Nog steeds altijd wel, al is hij behoorlijk op leeftijd. Zo, allemaal extra hintjes. Als jij weet wie dit zingt en ik wil de titel en de uitvoerende van je weten, dan mag je bellen 0800 3000 555 of je mag even een appje sturen naar de NPO Luister-app.

0: stond op nummer 814 in de Evergreen Top 1000 de laatste keer. En binnenkort hebben we de Evergreen Week van de jaren 70. Ja, en daar hebben we natuurlijk ook altijd op vrijdag die toplijst. En daar komt dit nummer dus gewoon helemaal niet in voor, hè? Terwijl het toch uit 1978 komt. Ik zeg, er is werk te doen, mensen. Stem erop. Anne Murray, You Needed Me. Brigit zegt, wat mooi deze van Anne Murray. Nou, Brigit, ik zou zeggen, stem erop, zo binnenkort.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Goedenavond, Peter.
2: Hallo, Gea.
0: Hey,
2: hallo.
0: Peter uit Rijswijk. Hoe was het vandaag in Rijswijk?
2: Heerlijk was het.
0: heb je wat leuks gedaan? Moest je werken vandaag? Was je vrij?
2: Nee, ik ben al gestopt met werken toen ik 55 was.
0: Oh, hoe kan dat? Wat had je voor werk dat je zo vroeg kon stoppen?
2: Ik was slager.
0: Ja.
2: En daarna was ik manager bij Albert Heijn.
0: Ja.
2: En dan was ik net een uitgeperste sinaasappel. Oh. En toen ben ik gestopt. Toen ik had ik genoeg verdiend om niks meer te doen.
0: Je dacht, het is wel goed geweest. Ik heb lang genoeg gewerkt.
2: Ja, inderdaad.
0: Oh, hey, en waar vul je nou zoal je dagen mee?
2: Oh, met... Ik heb een stamceltransplantatie gehad, 2 jaar geleden.
0: Ja.
2: En daar heb ik nog steeds last van. Dus ik heb vandaag met een rollator buiten gelopen.
0: Ja.
2: Van alles doe ik. Fietsen doe ik veel.
0: Rustig aangedaan in elk geval.
2: Ja.
0: Hey, en heb je dan ook iets met Alpe d'Huez? Want ik belde net met Bert Kranenbarg. Die zit daar de hele week. Hij fietst zelf ook naar boven woensdag. Allemaal
2: daar heb ik echt niks mee voor de rest.
0: Nee? Oké. Okay. Ja, dat kan natuurlijk.
2: Ik heb juist vandaag een andere zender aangezet. Nou, vanavond heb ik jou aangezet.
0: Ja.
2: Omdat ik het niet... Ja.
0: Ja.
2: Het wordt een beetje opgedrongen, vind ik.
0: Ah, oké. Okay. Nou ja, er zijn toch nog best heel veel... Want het doel is zeg maar om er gewoon over te kunnen praten. Want soms ligt er nog best wel een taboe op het woord kanker en op de ziekte. En het doel is ook, weet je, laten we er gewoon over praten met elkaar.
2: En dat... Ik begrijp het allemaal wel, maar...
0: Ja.
2: Vond ik het wel leuk, weet je, maar het is nou, ja...
0: Ja, jij doet het gewoon op jouw manier, Peter.
2: Ja.
0: Ja, nou, die mag er ook zijn.
2: Ik heb ook kanker, daarom heb ik die stamceltransplantatie gehad.
0: Precies, ja, en daarom vroeg ik er ook naar. Maar jij doet het gewoon op jouw manier en dat is ook helemaal prima.
2: Ja, en het gaat hartstikke goed met me.
0: Nou, fijn. Goed om te horen, hé. En je zit te genieten van de radio weer en je doet mee in het spel. Wie dacht jij te horen en met welk nummer?
2: Tom Jones met Help Yourself.
0: Ja! Wat heel veel mensen.
2: Ik ben blij dat je weer terug bent.
0: Oh ja? Nou, wat lief van je. Dank je wel, Peter.
2: Ik ben ook
0: blij dat jij... Jij bent niet terug van weg. Je bent er gewoon altijd al geweest. Blij dat jij er ook bent.
2: Ja, ik luister elke avond naar.
0: Ah, nou, wat fijn. Hé, want ik vind het knap van je. Want de meeste mensen dachten dat het was It's Not Unusual. Dat andere nummer van Tom Jones.
2: Oh, oké.
0: Maar het is toch echt Help Yourself. Dus je hebt het helemaal goed.
2: Ja, ik hoorde het gek.
0: Ja, de avond van 5 vliesdeken, Peter. Die komt jouw kant op. We gaan hem naar Rijswijk sturen.
2: Oké.
0: Geef je gegevens even door aan Arjan. Dan zorgen wij dat jij hem thuis gestuurd krijgt. En het is een vliesdekentje. Het is als het straks weer wat kouder wordt, de avonden. Of binnen op de bank.
2: Ik heb er al een.
0: Oh, joh. Kijk maar even wat je met deze doet. Misschien ken je iemand die er ook baat bij heeft.
2: Ja.
0: Mag je helemaal zelf weten. Ik vond het leuk om je even te spreken.
2: Ik ben blij dat ik jou hoor.
0: Oké, dat is geheel wederzijds, Peter. En ik wens je nog een fijne avond.
2: Dank je wel.
0: Oké, dag hoor.
2: Doeg. Dag.

0: Michael zegt, I love it. Hier word je echt vrolijk van. Nou, Michael, ik sta hier ook te swingen in de studio. Wat een lekker nummer van Mama's Gun. Een spiksplinternieuwe en het heet Joy. En je krijgt er inderdaad instant joy van. Ik vind het een opbeurend, een beetje gospelachtige soul sound heeft het. En het gaat over echte menselijke verbinding. Niks met appjes, niks met digitale troep. Nee hoor, gewoon menselijke één-op-één verbinding. En dat geeft hoop in tijden van onzekerheid.
1: Waar is Bob?
0: Zo, de dominee heeft hier gesproken voor vanavond. Oh. We gaan door met Waar is Bob? Hij staat voor ons op een plek in ons eigen landje. En dus het zijn niet de duinen... Hoe heten die duinen ook weer bij Amsterdam? De
2: waterleidingduinen.
0: Oh ja, dank u wel, meneer Mitser.
2: Alsjeblieft.
0: Die zijn er dus niet, want die kwamen net nog weer binnen. Die heeft denk ik iets later ingeschakeld. Dus dan is het meteen weer vergeven. Wat het wel is, ja, nou hier is... We gaan door met Waar is Bob? Hij staat voor ons op een plek in ons eigen landje. En dus het zijn niet de duinen... Hoe heten die duinen ook weer bij Amsterdam? De
2: waterleidingduinen.
0: Oh ja, dank u wel, meneer Mitser.
2: Alsjeblieft.
0: Die zijn er dus niet, want die kwamen net nog weer binnen. Die heeft denk ik iets later ingeschakeld. Dus dan is het meteen weer vergeven. Wat het wel is, ja, nou hier is hint nummer 2.
3: Binnen zag ik als

0: nu duidelijk dat hij binnen is.
1: Precies.
0: Dus het is een gebouw.
1: Ergens binnen, op een plek. Niet
0: met dieren.
1: Van, met dieren die iets met de zee duinen. Te maken hebben. Dus ja. Nou, zoveel zal dat er niet van zijn.
0: Nee, dat denk ik nog.
1: Dus zet je denkpet even op.
0: Stuur maar in.
1: Pak de bosatlas erbij en stuur het inderdaad maar in. We zijn benieuwd. De Rode Hoge Hoed mag lekker gevuld worden met goede antwoorden. Ga ik ondertussen even ABBA draaien. Want daar kun je nooit genoeg van krijgen. Meer ABBA, dat is wat we willen. Hier op NPO Radio 5. Althans.

0: Juan Pardo en no me hables. En dat betekent zoveel als praat niet tegen me. Nou, dat zou je maar gezegd worden. Hij maakte, Juan Pardo, een tijdje deel uit van de Spaanse groep Los Brincos. En die stonden beter bekend als de Spaanse Beatles. Ja, een tijdmachine op vier wielen die herinneringen weer laat rijden. Dat is in het kort de Drentimer. Het is een prachtige, fluisterstille elektrische replica van een T-Ford uit 1910... waarmee eenzame ouderen en mensen met dementie een onvergetelijke rit door de Drentse natuur maken. Inclusief muziek van vroeger en chauffeurs in historische kleding. En dat initiatief in Ruinen dat is zo'n groot succes dat de vloot inmiddels al aan het uitbreiden is. Nou, hoe zo'n ritje voor een glimlach zorgt, dat ga ik bespreken met de man achter dit mooie project. Goedenavond, Pieter Albert van Stichting Veilig Erf.
1: Ja, goedenavond. Hallo.
0: Zegt die Drentimer, die ziet eruit als een nostalgische T-Ford uit 1910. Maar onder de motorkap is die hartstikke elektrisch en modern. Waarom hebben jullie specifiek voor die vorm gekozen om ouderen mee te nemen?
1: Dat is vooral omdat het iedereen die denkt meteen van, oh, dat is de nostalgie. En neemt het helemaal terug in de tijd van hun ouders of grootouders.
0: Ja.
1: Zo is het idee eigenlijk gekomen. Ja.
0: Want ben je een fan van oldtimers? Heb je er zelf wel meer?
1: Ik heb er wel affiniteit mee, dat klopt. Ja,
0: ja.
1: Inderdaad. Alleen het moest stil zijn. En het moest comfortabel en veilig zijn. En vooral heel rustig moet het gaan. We gaan ook helemaal niet hard. En
0: mm-hmm.
1: Het is zodat de natuur echt op de mensen afkomt. Ja,
0: ja, want jullie maken echt ritjes door de natuur, hè?
1: Ja, dat is inderdaad hier in Drenthe helemaal aan de orde. En we hebben eigenlijk gekozen door een prototype. Eerst met een oud koetsje wouden we het doen. De techniek was zo lastig om dat erop te zetten. Dus we zijn verder gaan kijken. En toen zijn we erachter gekomen dat eigenlijk zoiets moois bestond. En daar hebben we onze eigen draai aan gegeven. Ja,
0: ja, wat mooi. En dan met chauffeurs in historische kleding. Als je nou met iemand aan het rijden bent, wat zie je dan gebeuren met de passagiers?
1: Ja, wat ik zo mooi vind is dat ze echt helemaal opbloeien. Doordat het zo stil is, zijn er echt... is er ruimte voor gesprek.
0: Mm-hmm.
1: En merk je gewoon dat mensen gewoon helemaal tot rust komen. En vooral de muziek, die doet ze helemaal terug doen in de tijd. Dus komen weer helemaal, de verhalen komen los. Of het nou gaat om inderdaad of ouders, grootouders. Het spreekt meteen tot de verbeelding.
0: Ja.
1: Het autootje doet dat eigenlijk meteen. Ja, als ze het zien, dan is het wel een glimlach. Ja.
0: Vervoermiddel op meerdere lagen, zeg maar. Je zegt muziek. Wat voor muziek draai je onderweg?
1: Ja, daar stemmen we eigenlijk een klein beetje af wel op de personen. Dus een klein beetje uit dezelfde herinnering. Dat bespreken we met de begeleiders.
0: Ja.
1: Wat daar een beetje bij hoort. En voor de rest is het eigenlijk een beetje Dixieland. Het is eigenlijk een trompet. Of het nou daar aan de waterkant is. Het maakt niet zo heel veel uit wat het is.
0: Nee.
1: Als het je maar weer terugneemt naar een herinnering of een mooie
0: Precies.
1: tijd. En dat gaat heel leuk. Ja,
0: ja, mooi. Hey, dat project is ooit begonnen commercieel, maar het is nu een stichting geworden. En het accent ligt echt op mensen rondrijden in de natuur. En hoe hebben jullie die omslag beleefd?
1: Ja, dat ging eigenlijk best wel natuurlijk. We wouden het eigenlijk voor iedereen bereikbaar maken.
0: Mm.
1: En mensen laten rondrijden, wat bijvoorbeeld op Solex of dat soort dingen gebeurt. Dat lag ons niet zo zoals dit het eigenlijk doet. Dus de mensen echt op een beleving meenemen. En voor ons was het heel makkelijk om die keuze te maken. Ja, om vooral die doelgroepen mee te nemen. Dat was voor ons de keuze. Ja.
0: Nou, ik zei al in mijn inleiding, het succes is groot. Het clubhuis is af wat jullie hebben. De ritten met de dagbesteding Saniek die waren een succes. En er is zelfs al zo'n volgende Drentimer onderweg. Wat is nou jouw ultieme droom met de stichting voor de toekomst?
1: We zijn vooral met de gemeente De Wolde en Pieter Goedhart, die heeft ook heel veel voor ons betekend voor de stichting.
0: Mm-hmm.
1: Zijn we echt naar andere lijntjes aan het uitzetten om eigenlijk nog meer voertuigen en vrijwilligers te werven. Waardoor we nog veel meer mensen kunnen bedienen. Ook misschien wat verder Drenthe in. Het is nu alleen Zuidwest-Drenthe. Maar, en misschien nog wel verder door Nederland.
0: Precies, ik wou zeggen, misschien inspireer je hier nou wel andere mensen mee in Nederland... die ook iets hebben met oldtimers en die dit horen en denken van... hey. En stel je voor dat zo iemand naar onze app, naar de NPO Luister-app... waar kunnen ze zijn voor meer informatie als ze denken... Nou, hier moet ik meer van weten.
1: We zijn op Stichting Veilig Erf.
0: Ja.
1: Dat is onze stichting waar we de activiteiten hebben ondergebracht. En
0: okay.
1: Er is ook een website en daar kunnen mensen zich aanmelden als vrijwilliger of voor een herinneringsrit.
0: Ja. Ja. Want hebben jullie nog vrijwilligers nodig? Kun je die gebruiken?
1: We hebben gelukkig al een handje vol. Mm-hmm. Als er meer Drentimers komen, kunnen we zeker nog wat extra handjes gebruiken.
0: Nou,
1: vooral,
0: hartstikke
1: op
0: goed.
1: Locatie. Ja.
0: Nou, goed om te horen. Ik vind het een heel mooi initiatief.
1: Dank je wel.
0: Pieter Albert, dank je wel. En zit je dus te luisteren en denk je van... nou, hier wil ik meer van weten, want misschien is het ook wel iets voor mijn regio. Kijk dan even op stichtingveiligerf.nl. Dank je wel, Pieter.
1: Super, dank je wel.
0: Fijne
1: avond. Dag hoor. Dag.

0: Goedenavond, dit is de Avond van Vijf.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 10:00, Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van het telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
6: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wil de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet. En daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
14: Aldus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. Het weer dan nog tot besluit. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt, met soms stevige buien en kans op onweer. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van 5. Gerja Wolf.

Fred Neil was bezig een album op te nemen. Hij wilde graag naar huis, hij had het wel een beetje gehad. Maar van zijn manager moest hij nog één nummer schrijven voordat hij naar huis kon. En dat werd deze, Everybody's Talking. Nou, Harry Nilsson, die hoorde het nummer, hij was op zoek naar een hit. En hij dacht, deze ga ik opnemen. En dat was goed van hem, want het werd voor hem een grote hit in 1969.

0: begin van het derde uur van de avond van 5. Fijn dat jij zit te luisteren. Blijf dat lekker doen, want we hebben nog een heerlijk uur voor de boeg. Smaakt het, meneer Mitser?
1: Een lekker zoutje,
0: ja. Dat is de ellende als je zo om 8 uur begint. Dan eet je, tenminste, ik eet dan heel vroeg, om 4:30 of zo al. En dan heb ik nu altijd best wel een beetje trek. Dus ja. Nou, gelukkig heb jij dan iets bij.
1: 30% minder vet.
0: Precies, dat is dan ook wel weer fijn, hè? Want we moeten natuurlijk straks wel weer een badpak aan of een bikini. Dus ja, nou ja, dan valt er weer wat werk te doen. Ja, of niet natuurlijk. Het is ook gewoon wat het is. Toch? Op een gegeven moment ben je daar ook wel klaar mee. Gelukkig is dit radio. En we hebben nog geen visual radio hier. Dus het is allemaal in jullie verbeelding hoe wij eruit zien. Dus dat houden we nog even lekker zo. Misschien ben ik wel maatje 36.
1: Zwitslijven van vroeger.
0: Ja, oh nee, nou ja, ja. Ja, het zou kunnen inderdaad. Dat zegt iemand wel eens tegen mij. Joh, daar moet je wat mee doen met die stem. Van bel me nu. Ja, ik dacht van, nou, ik doe er al iets heel leuks mee. En iets leukers dan dit wat ik nu doe, kan ik me niet voorstellen. Dus blij dat ik dat nog een uur lang met jou samen mag doen, Arjan. En met jou, die lekker zit te luisteren. Blijf dat dus ook lekker doen. Zometeen Bob met de derde en de laatste hint over de plek waar hij vanavond... vandaag staat. Vanavond wou ik zeggen, maar hij staat er al even. En natuurlijk de oplossing. En over 2 voor de prijs van 1 ga ik je zometeen meer vertellen. Het nummer Good Tradition gaat over familie, over verwachtingen, over de invloed van traditie die van generatie op generatie worden doorgegeven. En dat is best bijzonder als je bedenkt dat Tanita pas 19 was toen ze dit nummer schreef.

0: Volgende maand dan komt een nieuwe album uit, Foreign Tongues. Maar dit was een oudje uit 78. En het nummer ontstaat als Mick Jagger samen met Billy Preston gewoon lekker een beetje aan het jammen is. Ze zijn zich aan het opwarmen voor een live optreden. En uit dat jammen komt dan zo'n prachtig nummer, Miss You.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Ja, na het wereldwijde succes van de Beatles koos George Harrison zijn eigen muzikale pad. Vaak werd hij de stille Beatle genoemd. Maar achter die bescheiden uitstraling schuilde een uitzonderlijk talent als songwriter en gitarist. Hij verrijkte de popmuziek met invloeden uit India. Hij schreef tijdloze nummers als Something en Here Comes the Sun. En hij bouwde ook na de Beatles een indrukwekkende solocarrière op. Ga maar eens op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Wat heb jij daar staan liggen van George Harrison? Ik ga twee nummers van hem draaien en aan jou is de tweede keus. Ik begin met Got My Mind Set on You. Maar welk nummer van George Harrison kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie mag je net als alle andere dingen appen naar de NPO Luister-app.

Nummer van Amerika van het album Hearts. En in 1994 werd deze single in een dance-uitvoering uitgebracht. En dat was dan door de Spaanse dansact Spanic. En dat klonk zo. Will you

0: gaat het niet worden. En ook van niet deze uitvoering.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de derde en de laatste hint alweer. Jongen, wat gaat het allemaal snel. Misschien heb je al een idee waar die is. Misschien heb je nog geen flauw idee. Nou, dan hoop ik dat deze derde en laatste hint jou het laatste zetje geeft wat je nodig hebt.
2: Dit museum, aquarium en opvangcentrum werd in 1929 opgericht door een Tesselse onderwijzer. Vandaag de dag is het een leuke uitstap voor eilandbezoekers zoals ik. Hallo Snorremans, visje?
0: Nou ja, dat lijkt me duidelijk.
3: Weggevertje toch?
0: Een weggevertje. Ja. Linkoppertje, weggevertje. Ja. Gewoon in de linkerbovenhoek knijert knallen en huppakee. Ja. Dus ja hoor, ik zou zeggen, pak de NPO Luister-app erbij. Laat ons weten waar jij denkt dat hij vanavond staat. En als je meespeelt, één ding, hè, hou dan ook even je telefoon in de gaten. Want je kunt Arjan niet nijdiger krijgen dan meespelen en niet opnemen als we jou proberen te bellen omdat je gewonnen hebt. Omdat je uit die rode hoed bent komen vallen. Toch?
3: Ja,
0: ik heb jou menigeen hier stampend de studio uit zien lopen van dit gaat dit nooit meer doen.
3: Ja, als je vier mensen achter elkaar hebt die de telefoon niet opnemen omdat het zo laat is, doe dan niet mee aan het spelletje.
0: Nee, precies. Nee, dat is waar. Soms zijn mensen net even plassen. Nou ja, het kan allerlei redenen hebben. Maar
3: spaar me de details.
0: binnen nu en 7-8 minuten gaan we jou bellen als jij uit de rode hoed komt vallen. Dus hou je telefoon in de gaten. Ga ik naar Bruno Mars. Hij heeft een nieuw nummer uit. En ik vind het een heerlijk nummer. Hoor dan. Begon zijn versie als een uptempo track. Maar ja, Bruno Mars is Latin. En het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus deze romantische bolero versie, met die trompetten, die past hem veel beter, toch? Moet je horen.

De Magical Mystery Tour brengt je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

0: In Noord-Engeland, in het plaatsje Widnes, daar staat op een gedenkteken dat Paul Simon daar dat liedje over heimwee heeft geschreven. Maar zeg maar niet waar. Paul Simon schreef het nummer namelijk in Liverpool tijdens zijn solotour. En dan hebben we het over 1965.
1: Waar is Bob?
0: Ja, en ik heb het nu over 2026. En waar is Bob? Hij staat ergens in ons land. En aan jou om te raden waar hij staat. En ik heb Peter aan de telefoon. Jij denkt het te weten, Peter, of niet? Goedenavond.
2: Hey, goedenavond. Ja, ik denk het te weten, ja.
0: Ja, vertel eens. Waar denk je dat hij staat?
2: Nou, sowieso op het eiland Texel en dan bij Ecomare.
0: En hoe weet je dat zo zeker?
2: Bij die tweede aanwijzing kwam het al een klein beetje aan de kust.
0: Ja.
2: En er zijn dieren daar en dieren die lang blijven. Mm-hmm. Maar ook eigenlijk ook weer teruggezet worden. Want het is een soort van zeehondenopvang.
0: Ja, nou, ben je er wel eens geweest of niet?
2: Ja, we zijn zelf donateur van een van de zeehonden.
0: Oh, en hoe heet jullie zeehond?
2: Marianne.
0: Oh.
2: En die is al heel lang. En die is ooit een keer aangekomen daar. En omdat ze dus een oogafwijking hadden, kon ze niet meer terug naar zee.
0: Ach.
2: En is ze nu blind dus.
0: Oh.
2: En dan wordt ze gevoed. En dan, wij brengen er geld over, eens per jaar. En daar doen ze sowieso projecten van natuurlijk.
0: Ja.
2: En daar hebben ze op mijn kosten gekregen dus vis.
0: Oh, nou wat lief. Hé. En hoeveel jaar doe je dat al?
2: Oh, hoeveel jaar doen we dat al? Oh, een jaar of...
0: Best wel heel veel, denk ik.
2: Ja, 20 jaar zeker.
0: Ja, nou wat hartstikke leuk.
2: Jaar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, hey, we gaan het eens even kijken. Ik ga even bij Bob checken of het klopt. Hier komt de oplossing.
3: De plek waar ik ben is... Ecomare op Texel.
0: Ja hoor, het klopt helemaal. Super. Hartstikke goed gedaan.
2: Ja, dankjewel.
0: De waterfles vanavond van 5 is voor jou. We gaan hem opsturen. Schreef je gegevens even door aan Arjan. Dan zorgen wij dat jij hem thuis gestuurd krijgt. En ik vind jouw verhaal zo leuk over Marianne de zeehond. Ik heb er even een liedje van een andere Marianne bijgezocht. Komt ze.
4: Ja.
0: Dankjewel voor het meedoen, Peter.
2: Ja.
0: Fijne avond nog. Dag.
2: Fijne avond. Bye bye.

Gregory Porter. 29 juni, dan speelt hij, zingt hij in het Olympisch Stadion. En daar kan jij bij zijn als je een kaartje koopt. Ik ben vorig jaar bij een concert van hem geweest en dat was echt helemaal geweldig. Maar ik kan helaas niet op de 29e. Ik hoop jij wel, want het belooft weer een prachtige avond te worden. Samen met het Metropool Orkest speelt hij de meest mooie nummers. En wat heeft die man een strot in zijn lichaam. Ja, een mooie keel. Prachtige stem. Hey, zometeen 2 voor de prijs van 1, George Harrison. Welke wil jij als tweede nummer horen? En het is later op de avond en het tijd voor een lekkere albumtrack. Je hoort hem al. Us and Them. De albumversie. Pink Floyd. Een kleine 7 minuten. Ik zou zeggen, sluit je ogen, leun even achterover en geniet van het geweldige nummer. Ik zie je straks weer.

0: Ah ja, daar stopt hij. 7 minuten en 20 seconden, 21 seconden genieten van Pink Floyd en Us and Them. En jullie reageren massaal op de app. Wat prachtig, wat fijn, een eerbetoon aan de geweldige Dick Perry op de tenorsax. Nou, het is allemaal inderdaad genieten op de late avond.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: In de jaren 80 maakte George Harrison een verrassende comeback met een energieke cover van een nummer dat oorspronkelijk werd opgenomen door Rudy Clark. Het werd een wereldhit en het liet zien dat George Harrison nog altijd moeiteloos miljoenen luisteraars wist te raken. Zometeen hoor je welk nummer jij wil horen, maar hier is hij eerst met Got My Mind Set On You.

0: Ja, dat was hem. George Harrison, All Those Years Ago. Dat was het lied waar de meeste keuzen naartoe gingen vanavond. En het brengt ons bij het einde van deze eerste avond van vijf van deze week. Dank voor weer een gezellige uitzending. Dank aan jou, Arjan.
1: Het was weer een genoegen, Gerrie.
0: Ja, het was weer leuk inderdaad. Gezellig, het is weer voorbij gevlogen.
1: Zeker.
0: Dat zeggen we elke avond natuurlijk, maar dat is echt zo. Het vliegt voorbij, voor je het weet is het alweer een journaal. Dank aan jou, de luisteraar, voor jullie berichtjes. Voor alle leuke appjes, de gezellige dingen, de suggesties. We gaan gewoon nog even lekker door met de muziek hier op NPO Radio 5. Dus als je nog geen genoeg hebt van die muziek, blijf dan lekker luisteren naar die Radio 5 Muzieknacht. Morgenavond ben ik er weer. Ook weer met Bob, ook weer met de Shower Power. Vol mooie muziek, ook weer de beste evergreens en de lekkerste nummers. En of je nou nog aan het werk bent vannacht of je gaat zo lekker slapen, Arjan en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè. Waar jij ook bent op deze wereld, waar je ook woont en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Nothing ever stays.
11: The Boys of Dungeon Lane.
10: Nothing comes to mind.
11: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
10: No one.
11: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het Israëlische leger niet verder oprukt naar de Libanese hoofdstad Beirut. Hij heeft daarover contact gehad met premier Netanyahu. Die zei eerder vandaag juist dat hij opdracht had gegeven voor nieuwe aanvallen op voorsteden van Beirut, maar daar komt hij dus van terug. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Iraanse staatsmedia melden vandaag dat Iran het bestand met de VS wil beëindigen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Relschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet de noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden 50 tot 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw, die vlakbij hem stond, weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er was veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Tegen twee mannen van 33 uit Den Bosch is 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het seksueel misbruiken van hun pleegkinderen. Ze hebben volgens justitie ook expliciete beelden van hen gemaakt en verspreid. Het OM zegt dat de twee pleegouder zijn geworden om hun seksuele fantasieën te bevredigen. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het besluit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. In Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. 2 mannen zitten vast. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ster. Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
8: We love you, president.
7: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Middernacht, het begin van dinsdag 2 juni. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nog niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten daar ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het Gravel van Parijs. Sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart, duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer dan nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. En er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn. Ze waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. En hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. En over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk gaat worden. Twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje, in de groepsfase van het WK. En de Nooren zonder sterspeler Erling Haaland wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. En later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe ministerploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. Ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin in Rotterdam waren er spanningen tussen de mannetjes en moest het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog wel gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt, soms stevige buien met kans op onweer. 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.